0: heeft hij altijd ontzettend geheim proberen te houden.
1: Hij is wel de eerste die de boel versterkte en zo. Dat heeft zijn sound natuurlijk gemaakt. Maar ja, je hebt ook natuurlijk dat vreemde mensen naar monden. Paul Butterfield, ook overdoses en zo, weet je wel. Wat vooral een van mijn grote favorieten was trouwens. Want die man had ook een fantastische toon, vond ik.
0: Ja.
1: Maar Sonny Boy was natuurlijk ook een hele vreemde man. Hè? Dat is de dirty old man was dat. Mm-hmm. Want ik heb nog in het bed mogen slapen bij John Mill thuis, waar hij in vertoefd heeft. Maar Pamela die zei, het was een hele vieze man die zich... Die ten eerste altijd over vrouwen had, maar ten tweede ook zich niet zoveel waste en zo. En ook een zeer achterdochtige figuur. Dus daar had je natuurlijk, mondharmonica speelde toch wel vreemde mensen en zo. Speel je voor jezelf nog?
0: Ja, ik speel nog wel voor mezelf. En ik, mijn zwager die is directeur van de VVV in Epe en die organiseert één keer per jaar een jazzfestival in Epe. Daar treed ik altijd, één keer per jaar treed ik daar op met een of andere maf Dixieland bandje. En dat is gewoon ontzettend leuk om te doen. En er zijn ook opnames van gemaakt. Maar ik speel gewoon voor mijn eigen lol. En ik vind het nog steeds leuk om te doen.
1: Wij zijn ook, we hebben samen in Grollo ook nog veel beleefd, want daar ben je ook al geweest. We hebben daar toen, jij was er ook bij toen wij het afscheidconcert hebben gegeven in Bellevue. En met het prachtige feest daarna,
0: ja.
1: in de Hertenkamp, wat nu, we praten nu over Assen en Bellevue, was een prachtige zaal in Assen die ook al geslachtofferd is, min of meer van Assen wou ook omhoog in de vaart der volkeren, weet je wel. Mm-hmm. Hebben ze die prachtige zaal hebben ze aan opgeofferd. Schandalen overigens, maar goed, die heb jij ook nog meegemaakt. De Hertenkamp, waar we toen een feest hadden, ook al iets wat op het punt stond te worden afgebroken, en wat ook afgebroken is. Waar we toen het hele salaris, of alles wat daar binnenkwam, hebben we verbrast en zo. Aan dopen en aan hashish en aan drank en aan lekkernijen, slades en zo.
0: Ja, gehaktballen niet vergeten.
1: Ja, de goeie, er waren nog goeie.
0: Dat waren hele goeie.
1: Ja. Herinner je daar nog iets van?
0: Ja, ik bedoel, ik heb een tijdje geleden heb ik een manuscript wat ik naar aanleiding van de legende heb gemaakt, heb ik nog eens keer weer op gelezen. En een groot gedeelte is dan gewijd aan, of er staat een heel groot stuk in over dat feest. Want dat is een stuk wat in de tijd ook in Aloha is gepubliceerd, volgens mij. En dat herinner ik mij nog vrij goed, want ik woonde toen samen met een 6 jaar oudere vrouw met 2 kinderen. En ik kan me nog goed herinneren dat ik 's ochtends in de eerste trein van Assen terug naar Amsterdam stapte. En dat dat we gewoon de hele nacht hadden doorgehaald en dat het gewoon een fantastisch feest was.
1: Ja, het was inderdaad. We hebben daar ook nog met z'n tweeën op dit oude tennisbaantje gestaan daarnaast en zo. Gea Sikkens, die woonde daar toen met haar toenmalige man. En die heeft dat pand toen eigenlijk min of meer vrijwillig. Of, die heeft gezegd, nou jongens, een feest maken, kom hier dan maar. Wij stelden dat hele ding. Want zij zaten daar ook maar tijdelijk in, want het moest afgebroken worden. Dus het was het hele oude paviljoen van de tennis, van de tennisvereniging.
0: Nou ja, het zag er prachtig uit. Ik bedoel, Herman Brood heeft mij toen nog een paar keer gezegd dat hij een bandje wilde beginnen. Een Flash and Dance Band en dit en dat. Dat is dan uiteraard, is dat dan ook later, heeft het dan ook allemaal plaatsgevonden. Maar ja, er was een bepaalde sfeer heerst dat toen. Dat kan je gewoon, mensen die er niet bij zijn geweest, het is ontzettend moeilijk om dat na te vertellen. Maar het was, jullie hadden echt afscheid genomen. En jullie hadden echt zoiets van, dit is het voorlopig. Een punt achtergezet. En binnen afzienbare tijd gaan we dan misschien iets nieuws beginnen. Maar ja, er werd gewoon een soort van streep ergens ondergetrokken. Maar dat op een hele positieve manier.
1: Ja, ja, ja. En in Grollo ben je ook op dat feest van, in de voerderij van Gans en zo.
0: Met P. Hamikels.
1: Met P, ja. P, ja. Helaas Ook een goede vriend van ons, ook een auteur, maar eigenlijk grotendeels een vertaler. Hè?
0: Ja, vertaler.
1: Thomas Mann en zo vertaalde, ja. Toverberg en zo. En heeft hij trouwens ook nog een prijs voor gehad. Mm-hmm. Die plotseling op de dag van Elvis gevonden is, dood met de krant voor zich in de stoel.
0: In Nijmegen.
1: Ja, in Nijmegen. Hij zat daar ook in studentenleven, dacht ik. Was nogal actief. Mm-hmm. En dat was ook een vriend van ons die ook dan af en toe eens wat kan uitrusten. Hele aardige jongen trouwens. Helaas veel te vroeg overleden.

0: Ja, Red, White en Blue ben je ook nog even bij betrokken geweest. En dan moet de luisteraars even uitleggen wat dat was. De C plus B, oftewel QB, dat is toen opgehouden. En later kwam bedacht Barry Hay die naam. En Willem van Kooten die zag er wel wat in. En we hebben toen een band opgericht die met een aantal andere mensen.
1: Frank Nuyens
0: van Q65.
1: Herman
0: van Boeien van Lala Vitesse of zo. En ook in Amsterdam trouwens had ik nog een teaser. Of weet ik veel. Maar in ieder geval, Gelling en ik dan. En Laurens Leeuw uit Groningen. Daar hebben we het land ook nog even mee onveilig gemaakt. Reed me zo'n hele grote Amerikaan rond, dacht ik.
1: Ja, ik was toen op een gegeven moment toen gebombardeerd tot roadmanager. Door Jan Venhuizen, jullie toenmalige manager.
0: Ja.
1: En die gaf mij dan geld en dat moest ik dan eetgeld. Dat moest ik dan aan jullie allemaal uitdelen in coupures, kan me nog goed herinneren. En dan reden wij in een hele grote stationcar. Dat was volgens mij een Ford LTD. En ik kan me nog goed herinneren dat de eerste keer dat wij dan op weg gingen naar... Volgens mij moesten jullie toen optreden in Utrecht. Toen ik reed in die auto. Toen, ik reed 100. Maar al die andere auto's die reden zo ontzettend langzaam. Ik was voortdurend aan het inhalen. Tot op een gegeven moment Eelco tegen me zei van... God, Bert, het zijn wel mijlen hoor, die daar op de... Dus toen dat was een hectische tijd. Die tournee was georganiseerd. Maar er waren ook allerlei dingen waar en niet goed georganiseerd. Ik bedoel, het PA werd dan, door Sades, geloof ik, al van neergezet. Maar andere dingen waren weer niet, die waren weer heel erg slecht geregeld. Maar ja, het was een hele hectische tijd.
0: Ja, we hebben toen nog opgenomen hier bij Eli van Tijn. Want alle studio's waren toen op een gegeven moment vol.
1: Artisan,
0: ja. Maar eigenlijk was dat... Het idee was wel aardig en zo, maar het is er met de muziek nooit echt uitgekomen. En zo. Dat was een beetje jammer dan.
1: Nou, volgens mij kwam dat gewoon vanwege het feit dat daarvoor namen jullie in de studio nummers op die je dan live goed had gerepeteerd. En volgens mij was het het punt een beetje met Red, White and Blue, dat de nummers gewoon in de studio nog gemaakt moesten worden.
0: Ja, ja. Ja, en ik vond de band eigenlijk ook niet zo goed. Waar zijn mijn pakkie aan niet of zo? Ik vond ook niet dat die Van Boeien en zo echt bij mij paste. Maar goed, dat is een ander chapitre. Dan komen we te veel in de persoonlijke sfeer.
1: Nee, maar dat is...
0: Nou, we hebben hier... Jij was er ook nog bij waarschijnlijk. Dat we hier gefilmd hebben met Willem van der Linden.
1: Ja, nee. Dat was,
0: de legende van het concert. Dat Stevie Ray Vaughan hier.
1: Ja, toen hebben we s'avonds met Stevie Ray Vaughan zitten te praten. En dat staat ook in dat manuscript van de legende.
0: Die wou graag bij ons in de kleedkamer, maar dat mocht niet van die mensen van platenmaatschappij. Die vond dat dan, dat is onze man. En die mag daar niet bij. Pas op, weet je wel. Hoewel hij nog wel een shirtje van ons meegenomen heeft met die Indianen of zo.
1: Ja, nee, maar hij heeft met jou heel lang zitten praten. Ja. Jij hebt hem toen als het ware ingevuld over omtrent de Europese blues scene, John Mayall, et cetera. Waar hij dus heel erg weinig van afwist.
0: Ja, ja.
1: Maar dat vond hij ontzettend interessant, want ik heb daarna nog een tijd met hem zitten te aanhoeren. Een hele aardige jongen, maar we hebben hem net ontmoet in de tijd dat hij dus echt heel erg onder de dook zat.
0: Ja, ja, ja, die tournee van hem naar Europa heb ik wel eens gehoord, dat moet... Een redelijke dopie tour geweest.
1: Ja, die hebben ze op een gegeven moment ook gecanceld. Omdat hij. Het ging zo slecht met hem dat hij gewoon echt acuut moest worden opgenomen tussen aanhalingstekens. En hij is toen afgekikt en hij is toen clean geworden. En hij heeft toen gewoon.
0: Hij speelde hier wel goed trouwens.
1: Ja, hij speelde hier fantastisch.
0: Ja.
1: Maar ja, zijn tragiek is dat hij dus clean was. En dat hij nog beter speelde dan in de periode dat hij. Onder de doop en alcohol zat. En dat hij bij een helikopterongeluk. Is omgekomen. Het was net in de tijd dat ik dus in Minneapolis zat in Minnesota. En ik had kaartjes gekocht voor een concert van Steve Ray Vaughan samen met Bonnie Raitt. En dat zou de volgende dag plaatsvinden. En daar heeft Bonnie Raitt toen nog wel opgetreden. En dat was een zeer emotioneel concert, kan ik me nog herinneren.
0: Wij zitten nu hier in Paradiso. Wat is jouw project op dit moment? Ben je aan een boek bezig? Of wat staat er op stapel?
1: Nou, ik ben bezig met een roman die heet Blues Deluxe. En die, dat is eigenlijk wel heel typerend, die speelt zich voor een groot gedeelte in Paradiso af. En dat gaat namelijk, en dan komen we terug op waar we het eerder over hadden, dat gaat namelijk over een mondharmonica-speler. En jij zei al van, aan elke mondharmonica-speler daar is wel iets mis. En dit boek gaat dan ook over een mondharmonica-speler die altijd in de anonimiteit heeft verkeerd, heel bewust. En die op een gegeven ogenblik in Amerika verkiest om buiten die anonimiteit te treden. En dat heeft dan verregaande gevolgen. En het gaat ook een beetje over de bekende thematiek die ook aan Robert Johnson kleeft. Je ziel aan de duivel verkopen, weet je wel, op de crossroads, op het kruispunt. En deze mondharmonica-speler heeft ook zijn ziel aan de duivel verkocht. Althans, daar is hij altijd van overtuigd geweest. Maar dat blijkt dan eigenlijk heel anders te liggen.
0: Is er is ook een boek over een mondharmonica-speler, Mr. Satan's Apprentice. Dat is van een of andere jongen die studeert aan de universiteit, maar die in zijn vrije tijd mondharmonica heeft gespeeld. Ik meen dat Albert, dat is onze interviewer, dat hij dat boek heeft. Want dat ben ik van jou gelezen. Ja. Gelukkig worden tegenwoordig goede boeken over muziek geschreven. Of tenminste de muziek verweven door, door de muziek. Want ik heb net een Unequal Music gekocht. Dat is, gaat over klassieke muziek en over iemand die in een kwartet speelt. En, waar onlangs die meneer bij Han Reiziger die set nog wat dat voorgedragen heeft. Een fantastisch boek is dat. Maar het gaat dan meer over de klassieke muziek. Over een kwartet die stukken van Haydn speelt en dat soort, uiteraard. Dat zou wat meer moeten worden gedaan. Ik vind muziek is toch wel een healer en zo.
1: Ja, kijk, in al mijn boeken heeft altijd de muziek een toch wel een prominente rol vervuld.
0: Ja, toch wel een prominente rol vervuld.

0: Naar Mozart, Don Giovanni. En dan kom ik terug en dan kook ik direct Don Giovanni, weet je wel. Mm. Dus, en nou heb ik net drie stukken gehoord waarvan ik denk, nou die Mozart was toch wel redelijk buitenaards. Want het is zo verschrikkelijk goed. Dat krijg ik ineens weer een kick van of zo. Van, ja. En dat de muziek mij, is toch wel iets om inderdaad om mee te leven en voor te leven gewoon.
1: Ja, dus, en ik kan voor mezelf kan ik me ook nog vrij goed herinneren hoe dat allemaal. Ja, ik luister vroeger wel naar muziek, maar de echte herkenning, en dat zou jou misschien wel goed doen, was met tijdens het uitkomen van Desolation, jullie allereerste LP. Dat was voor mij echt een soort van herkenning van, nou, dit is de muziek die mij iets doet. Hier zit iets in wat mij gewoon, wat mij gewoon raakt. En ik kan me nog wel herinneren dat ik dat dan boven op mijn kamertje in Apeldoorn draaide. Weet je wel. Ik had een stereo-installatie bestaande uit twee oude radio's. En dat mijn moeder dan van beneden schreeuwde van, die man die zingt niet, die man die schrijft.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Daar zei mijn vader ook zoiets van.
1: Ja.
0: Die had er, of sommige mensen vonden dat wel helemaal geen zingen. En misschien was het dat ook wel niet. Maar het was in ieder geval wel gemeend. En, zoals ik het nou nog steeds meen. Dus,
1: ja.
0: Hier in Paradiso, ik bedank jou voor het gesprek voor Radio Drenthe en de VPRO. En ik hoop dat wij elkaar nog in de toekomst een aantal maal mogen ontmoeten. En ik zou ook graag nou jouw telefoonnummer willen hebben.
2: De muziek die is drijfuur in het gesprek met Bert Jansen, de schrijver Bert Jansen. Die was van QB and the Blizzards, The Legend. Van Little Walter, Blue Midnight. Van Albert King en Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. En van Red, White and Blue, de groep van Harry Musquet, Happy Feel. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar een rustige plek die tot inspiratie leidt.
0: Ja, de Iglang Diek, daar rieten we hier op. En dat is vlakbij het Staatsbos in Grol. En wij komen zo het Staatsbos in en wij bent van plan om richting Halkenveen, Gommersveen of Grolloverveen, zoals op de kaart staat, om daar heen te rieten. Dat is wel een historische plek, want daar werden onder andere nummers als Window of My Eyes geschreven in de natuur. En Somebody Will Know Someday. En ja, het is natuurlijk mooi om ook muziek op de achtergrond te hebben. En dit is Roberta Alexander met een aria van als Donna Elvira in Don Juan van Don Giovanni van Wolfgang Amadeus Mozart. Op een libretto van Lorenzo da Ponte. En dat, dat is eigenlijk zo prachtige muziek. Dat, en het past heel bij het beetje bevroren landschap waar wij nu rieten en zo. Wij komen nu langzamerhand de bos in. En het mooie wat Staatsbos hier eigenlijk gedaan heeft is dat dit vroeger een deurlopende weg was. Dwars door Staatsbos heen en hij dan aan het einde kwam dan. Waar je, dan kon je rechtsaf naar Elp. Maar aangezien ze een nieuwe strategie volgen in die Staatsbossen. Ze kappen ook dingen weg, zodat er een ander soort van biotoop krijgt, andere insecten. Dat er wat meer licht tussen de larix komt en zo. En dat het niet allemaal één perceel hold meer is. Ze laten het meer aan hun lot over als het ware. Maar wat ze ook gedaan hebben is deze weg opbreken. Ze hebben hem opbroken. En daar hebben ze dus door het veen heen hebben ze een loopbrug gelegd. Een mooie, nee, of nou al, nee, hij ziet er al helemaal niet nee meer uit. Een hele mooie Holtenbrug, die als het ware deur uit veen heen loopt. Je had vroeger ook van die alle veenpaden, die net door de veen heen lopen. En dat, hier op dit moment hebben ze dat ook. En wij zullen zo even uitstappen, we zijn zo bij de P. En dan wil je even kijken hoe dat erbij ligt. Want dit is natuurlijk wel een hele mooie omgeving. Dit is een omgeving waar toen ik in Grollo woonde, heel vaak op de fietsen naartoe ging. Want het was hier. Ja, en in die tijd nog veel stiller. En dan kan je daar hartstikke mooi op een bankje zitten. Of wat mijmen. Rondlopen. Kijk, hier holt het op. En je kunt hier ook niet wieden met de auto. Een klein, heel groot gebied hebben ze hier nou gecreëerd. En dan kun je ook allerlei dingen, die komen weer terug, hè.

Het pluis, het volle gras en al dat soort spul, dat komt weer terug. En er komen ook andere vogels, komt er weer terug. En ja, en andere insecten, dus ze veranderen dat biotoop helemaal. En dan lopen we even richting die brug. Kijk. Een rondwandeling van 4 kilometer kun je maken. De veenpluiswandeling. En ik had het net alleen maar over die veenpluis en het volle gras. Dat komt hier nou allemaal, komt dat weer terug. En dat vind ik eigenlijk, ik vind dat een goed idee van Staatsbosbeheer. Maar dit is wel, dit is hartstikke mooi. Kijk, dit is een onderdeel van het Grollenveen, zou ik maar zeggen. Of het Gommersveen, zegt ze hier ook wel. En aan die kant op, daar ligt nog het Halkenveen. En dan heb je daar aan die zuid, zeg maar zeg, die zuidoostkant heb je nog het Witte Veen liggen. En je hebt dan, als je hier verder deur gaat, helemaal naar links, dan kom je bij de IBN Plaats. En ga je nog verder deur, kom je het bos uit, dan kom je, gaat niet links, dan kom je bij het Elpenmeer, zoals ze dat noemt, oftewel het Zwarte Water. En dat, dat is een heel, dat is een prachtig gebied is dat eigenlijk. Kijk, en dan hebben ze dit helemaal weggehaald. Je hebt hier nog wat van die kinderkopjes. Een beetje kassei-achtig, zoals je in de Ronde van Vlaanderen ziet. En dan hebben we daar zo'n oude mul. Dat was zo'n mul die het veen eigenlijk... droog maalde eigenlijk. Het ziet er wel bij wat voor mul het is. Het is een hele aparte mul. En het is nou, ja, het is net onder nul. En het is eigenlijk verschrikkelijk mooi hier eigenlijk. Alleen de vogels die heb je dan een beetje moeilijk. Hè. Vanmorgen zag ik nog twee reigers die heel erg langzaam vlogen. En die kunnen nou nergens bij komen, maar die kunnen niet vissen. Maar hier bent hij niet zoveel. Kijk, hier heb je, nou komen we langzaam bij die brug. En dan hebben ze dat er mooi aanlegd. Dat ze hebt hier, kijk, daar heb je ook weer zo'n plaats, daar kun je gaan zitten met dingen erbij. Dan kun je aan beide kanten zo over veen heen kijken. En dit is een behoorlijk groot veen hoor.

0: Kijk, daar heb je al een mul. En dan kun je, je kunt hier met de auto dus helemaal niet meer langs. En, dat, en met die, al die grote, met die grote sterrenwerf van Westerbork hebben ze hier natuurlijk een geweldig mooi stiltegebied gecreëerd. Kijk eens wat mooi, hè? Dat is zo in perspectief hier. Zo die bevroren Holtenbrug hier door het veen heen. Kijk, dan loop je over de Riep over zo'n brug en aan beide kanten heb je prachtig hier, hè. Scheuvel kun je niet, want er zitten veel, veel planten. De gruiten hier veel te veel. Nou, hier heb je die tjasker. Nou, die zuigen daar zwaar op, hè. Het water uit de ja, die kring er om toe. En dat, die heb je hier poort, zodat je kunt zien hoe dat gaan is. Nou, die muziek die ik zo net draaide, die vind ik eigenlijk van Mozart, die vind ik dan uitstekend passen bij dit weer en bij dit landschap. Een soort van, soort van winterreizen, hoewel de opera Don Giovanni natuurlijk toch een heel ander onderwerp heel wat anders inhoudt. Kijk, Don Juan of Don Giovanni was natuurlijk een beetje een vrijbuiter, hè? Die niet met de zich in in dwangbuis wou laten proppen. Ik bedoel, het was een man die zeer lief was bij de vrouw, maar ook aan de andere kant de vrouwen enigszins haatte, maar ook niet in dwangbuis wou leven. Nou ja, datzelfde vind je als vind je ook een beetje in de blues terecht natuurlijk, terug natuurlijk. Hoewel dat natuurlijk een volslagen andere muziek is. Mozart heeft hier en daar, zoals in het Sauberflöte, heeft hij wel eens wat volksmuziek verwerkt. Maar toch over het algemeen niet veel. Maar ja, het verhaal van Don Juan, dat vind ik wel. Dat is een verhaal wat altijd, dat blijft gewoon overeind staan. Window of my eyes, ja, dat was gewoon in met een sprietje in de mond en nadenken over je leven. Ja, dan kon je hier dan in alle stilte kon je daar op een papiertje schrijven, een aanzet maken en dan verder uitwerken. Zo Misty Morning, dat was inderdaad hier. Dat is inderdaad ook zo'n morgen schreven. Dat hier, dat is een onderdeel trouwens van het liedje, maar dat geeft in ieder geval weer van hoe je door de natuur dingen op kunt schrijven, gewoon. En ja, god, dat is natuurlijk, Mozart en al die mensen hebben zich natuurlijk ook heel erg door de natuur laten beïnvloeden vaak. Omdat deze mensen ook nog veel dichter bij de natuur stonden. Hij weet dat Bach gewoon af en toe als hij ergens naartoe ging, loop ging. En dat Mozart met de postkoets en met zijn strenge vader Leopold overal heen moest. Om als wonderkind zijn kunsten te vertonen. Nou ja, dan zit daar toch een, Dat was de natuur ook heel dichtbij. En toen was reizen nog iets heel anders. Daar had je dus dagen nodig om ergens te komen. Dus je moet natuurlijk een groot liefhebber wezen om dat soort dingen nu te voeren. Nou, dat is hier bij het Gommersveen. Grolleveen, Halkenveen, hier weer de plaats. Ja, als je deze streek goed kent, dan ga je daar, dan ga je daar heel erg van holen. Want dit is toch een van de mooiste streken van Drenthe, dacht ik.
1: Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues. Zoals altijd maakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van de Mississippi Delta tot de

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Train, dat is een rockband uit San Francisco met zanger Pat Monahan uit Pennsylvania, waar hij een Led Zeppelin coverband runde voordat hij bij Train de frontman werd. Het was een nummer 1 hit in Amerika. Het eindigde 3 in Nederland, 5 in Nieuw-Zeeland en Australië en 10 in Engeland. Train, Drops of Jupiter.

Train, Drops of Jupiter. Marina Rocks, dat is een singer-songwriter in het lokale clubcircuit van Austin. En zij heeft een fonkelnieuw album, SOS Texas. En dat album maakte ze met gitarist Lloyd Maines. En dat is de vader van de zangeres van The Chicks, de voormalige Dixie Chicks. Marina Rocks, One More Song.

0: more song.
1: Marina Rocks, One More Song. Phantom Planet, dat is een band uit Los Angeles met zanger Alex Greenwald en drummer Andrew Parker. En deze Andrew Parker is tevens een succesvolle filmster. Hij zat in de films Rushmore, The Grand Budapest Hotel, Saving Mr. Banks en The Hungry Games. Het nummer eindigde 2 in Italië, 3 in Oostenrijk, 7 in Schotland, 9 in Engeland, 12 in Ierland, 13 in Duitsland en 17 in Zwitserland. Phantom Planet, California.

Phantom Planet, California. De bluesband Flavium uit Apeldoorn heeft een fonkelnieuw album. Flavium plays Peter Green's Fleetwood Mac met zanger Bert Vrieling en gitarist Erwin van Lichten. En het is een mooi eerbetoon aan gitarist Peter Green. Flavium, Black Magic Woman.

Flavian, Black Magic Woman. Het komt van het album Silk Degrees van Bos Keks en het nummer werd opgenomen met Toto als studioband. Het eindigde 2 in Australië, 5 in Canada, 6 in Amerika, 13 in Engeland en 18 in Nieuw-Zeeland. Bos Keks, Lido Shuffle.

Boskeks, Lido Shuffle. Mike Dangerous, dat is een jonge enthousiaste bluesgitarist uit Chicago. Hij speelt zo vaak mogelijk en het maakt hem niet uit waar. In clubs, cafés, festivals, feestenrecepties, bruiloften en begrafenissen. En hij heeft een nieuw album, Empty Chair. Mike Dangerous, What's Taken So Long?

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Midnight Gasoline van Jamie Johnson is het album van deze week. En Jamie Johnson is een singer-songwriter uit Alabama. Hij schreef al hits voor Willie Nelson, Merle Haggard, Trace Adkins, George Straits en Joe Nichols. En dit is zijn zesde soloalbum. Jamie Johnson, Trudy.

Jamie Johnson, Trudy. Survivor, dat is een band uit Chicago rond zanger Dave Brictor. En het was een hit in Amerika en Duitsland voor Survivor. American Heartbeat.

Survivor, American Heartbeat. Arjen Plat, dat is een singer-songwriter uit Drenthe. Hij probeert van oer-Hollandse meezingers van de piratenradiostations Americana te maken. En dan klinkt het plotseling heel aanvaardbaar. Arjen Plat, Keep Playing.

Arjan Platt, Keep Playing. Patti Smith uit Chicago werd heel invloedrijk in de punkscene van New York. En dit nummer schreef ze samen met Bruce Springsteen. Het eindigde 5 in Engeland, 9 in Zweden, 10 in Amerika, 13 in Canada, 15 in Australië en 16 in Ierland. De Patti Smith Group. Because the night...

Patti Smith Group, Because the Night. Bill Medley uit Los Angeles, dat is een voormalige Righteous Brother. Hij leverde op zijn oude dag ook nog een nieuw album af, Straight from the Heart. Het nummer is geschreven door Buck Owens. In het verleden was het al een hit voor Ray Charles. En Bill Medley zingt het samen met Michael McDonald, Crying Time.

Bill Medley en Michael McDonald, Crying Time. Southside Johnny en de Asbury Dukes, dat is de band van de zanger Johnny Lyon uit New Jersey. In 1976 verscheen zijn debuutalbum, intussen staat de teller op 41 albums. En dit nummer is geschreven door Steven Van Zandt. Southside Johnny en de Asbury Dukes, I Don't Want To Go Home.

Southside Johnny en de Asbury Dukes, I Don't Wanna Go Home. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Don McLean uit New York had grote hits met American Pie, Vincent en And I Love Her So. En dit komt van zijn album Botanical Gardens. En daar staan geen hits op, maar wel mooie Amerikanen nummers. Don McLean. I've cried all the tears that I have.

0: kan er niet best tegen in de kool dan niet. En vooral als ik niet de boommotor heen spannen, dan denk ik het gauw kool. Ik heb met Twark ook. Ik heb het sommige zien fietsen met de jassie, lus en alleen op de ding. Dan denk ik, en ik heb ze er helemaal volgepakt en ik heb nog al die dagen gekoopt. Ik ben eigenlijk een zomersport.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor is hij ditmaal aan de rand van de ijsbaan. Met een man die al tientallen jaren actief is in het schaatspeloton. Op de Olympische Spelen in 1976 won hij goud op de 10 kilometer en zilver op de 5 kilometer. En nog uit is hij actief. 49 jaar oud, geboren in Hollandseveld en hij woont in Kerkenveld.

0: De ijsbaan hier de smelt in Assen en wij lopen hier met Piet Kleine. Nou ja, Piet Kleine, daar werd elke in Nederland, die werd wel wie Piet Kleine is. Hij loopt hier op de ijsbaan en de luisteraars die kunnen het geluid van de Samboni kunnen ze horen. En nu de speakers, er komt nog een of andere onverklaarbare soort muziek. Piet, is dit jouw thuisham?
1: Dat is altijd wel een west. Alleen de laatste twee jaar, ga ik een heleboel naar Dronten toe. En dat we daar met onze ploeg door een centrale training hebben. En dan ga ik daar vaak naartoe.
0: Daar is ook een kunstijsbaan.
1: Ja, zeker. Dat is er nog niet zo lang. Dat is een van de laatste die er komen is. Maar het is een schitterende accommodatie en mooie gelegenheid om te trainen daar zo.
0: Je hebt aangekondigd dat jij dat dit jouw laatste seizoen is. Wat moet jij nou nog doen? Hol jij dit gewoon bij? Je hebt natuurlijk, je moet natuurlijk kilometers maken, of niet?
1: Ja, ik zal nog wel het een en ander moeten doen. Ik bedoel, je kunt niet zo ineens van de een op de andere dag zo stoppen. Ik zeg net in de kleedkamer. Zei, geloof ik nog dat mijn onderste moet aftrainen. Dus ik heb nog een heel programma voor de boeg.
0: Dus het scheuvelopen, dat... Dat giet nog wel een tientje deur, maar niet meer op dat niveau.
1: Nee, absoluut niet. Het is de bedoeling dat ik volgend jaar bij Frisia gewoon nog wat het een en ander betrokken blijf. En ook bij de training en zo. En op zo'n manier kom ik ook elke week wel regelmatig op die. Dus ik zal mijn baantjes wel blijven trekken, maar wel wat minder als nou.
0: Ja, want zo'n lichaam, dat went er natuurlijk wel helemaal aan, hè?
1: Ja, als ik van het ene op het andere moment zou stoppen, dan zullen vragen wezen en moeilijkheden. Want en dat wil ik eigenlijk niet. Want,
0: nee.
1: Maar er komt ook nog bij, ik vind de sport op zich ook nog hartstikke mooi om te doen. En ik zal zomers nog flink wat gaan fietsen en zo. Ik ben best nog wel flink bezig. Dus ik hol er niet zomaar op.
0: En fietsen, dat is ook. Is dat nou jouw eerste liefde of is scheuvelloop jouw eerste liefde? Of kun je zeggen van nou.
1: Ja, het is eigenlijk glieken komen, want ik, zoals elke jongens, tenminste toen in die tijd, gingen ze allemaal voetballen direct en daar was ik dus ook bij. En op een gegeven moment toen kreeg ik wat malheur met de knie, toen zeiden ze tegen mij, ga maar wat fietsen. Ja, ik ging fietsen en metpuk ik ook de draad op van het schaatsen. Ja, en zodoende ben ik eigenlijk een beetje in de hele materie rolt en dat voetbal dat is nooit meer wat er won.
0: Hey, wat was dat, Hollandse Veld of HZVV of?
1: Nee, dat was Hodo. En,
0: Hodo?
1: Ja, Hodo, ja. Je hebt twee verenigingen. Ja, dat had heel wat voeten in eerder bij ons. Door, want voordat die zondagvereniging er was, moest heel wat bijgesteld worden allemaal. Maar uiteindelijk is hij er ook om en daar ben ik ook lid van geworden. En daar heb ik ook een mooie tijd gehad.
0: En scheuvelloop begint bij elke een beetje op dezelfde manier. Ik ben op de Barmsloot naast ben ik begonnen te scheuvelen. Een beetje achter een stoel, hoe ging dat bij jou eigenlijk?
1: Oh ja, bij mij, ik kan het precies hetzelfde wel vergelijken, want ik ben eigenlijk wel aan de sloot die achter thuis liggen. En daar ben ik ook met een stoel begonnen. En met nog een met een stok erbij, allebei. Dus, ieder is aan het kader van de stok en met Emma rieden. Maar ja, en zo is van de ene ging het toch van de ene winter op de andere ging het toch half maar wat beter. En, zo is het uiteindelijk zover gekomen tot nu. Hè?
0: En jouw eerste scheuvels, dat waren natuurlijk ook Friese. Heb je nog een met zo'n krul of al een deurloper? Zo'n een met zo'n klein neusje.
1: Met zo'n klein neusje erop en er waren gewone hardlopers, noemen we dat dan. En toen heb ik, dat noemen ze dan Halve Noorden, dat waren van die holten dingen. Daar zat dan al een achterstukje aan.
0: Ja, zo'n schoen zat zo'n beetje op, zo'n beetje zo'n schoenenvorm.
1: Ja, nee, dat waren zonder schoenen. Dat waren ook nog van Holt, hè. Allemaal van Holt nog. Dus,
0: nooit gedacht.
1: Ja, inderdaad, ja. En toen, van lieve naden, moest er toch wat aanschomen. Want het ging hoe langer, hoe harder. En toen moest de Noorden komen. En die kocht ik toen ook een beetje op de grui. Hè. Dat was, ik moest toen maar wat extra sokken aantrekken. En dat moest toch een paar jaar met. Maar toen kwam ik in die Westiesport verzeild en toen moest het allemaal precies pas zitten. Ik ging zo even 3 maanden naar beneden.
0: Viking 1 en Viking 2 had je. De goedkoopste, dat was Viking 2, want mijn ouders hadden het niet zo ruim. en dan had je ook naar Ving of zoiets en Ballengroet, dat waren hele duur.
1: Ja, ja, dat, nou, die kun je dus vergelijken met de Viking 1, hè?
0: Ja.
1: Ik ben begonnen met Viking, toen heb ik één keer een uitstapje gemaakt naar de Viking Baldengroet. En toen ben ik weer op Viking gekomen en ik reed er nog altijd op. Dat, maar ja, dat, ik geloof dat Viking helemaal niet meer bestaat.
0: Dat, is... En is dat materiaal is natuurlijk veranderd, je hebt al de klapschaars gekregen en zo.
1: Ja, het materiaal heeft eigenlijk een hele tijd stilgestaan. Ja. Want ja, er was weinig concurrentie. En ja, op een gegeven moment kwamen er toch wel concurrentie om de hoek kijken. Dus we kwamen er allerlei nieuwe dingen in voort. En ja, op een gegeven moment eerst met kleurtjes en bij die andere vorm, schoenvorm. En ja, van lieve neer kwamen het laatst kwam de klapschaats. En ja, dus hoe langer hoe verder ontwikkeld. Mooi geluid, hè?
0: Ja, ja. De Italianen hebben dat ontwikkeld, hè? Die Zamboni.
1: Ja, Zamboni, ja, ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Ja. Je bent goed in deze materie dus.
0: Nou ja, god, ik kijk en elke Nederlander die kijkt wel eens naar dat scheuvel op. Ja. Ja. Ik bedoel, en, ach, ik heb Jan Heijzen Kronkamp, die heb ik ook nog wel eens af en toe een keer gesproken. Die is getrouwd met een meisje van Rousseau. Die was van treindochter, weet je wel. Dus die. Die kwam ik nog wel sterk. Ja, god, ja. Ik scheuvelde vroeger ook veel. Ik doe nou er niks meer aan. Want het is een raar verhaal. Ik ben mijn schaatsen toen uitleend aan Jan Bonde. Hij was een goede vriend van mij. En die heeft zich toen. Ja, die heeft zich. Die jongen die kwam in moeilijkheden en die heeft zich verhongen. En ik heb die schaatsen nooit weer duurde te vragen. Weet je wel.
1: Nee, raar, nee, nee. Ja, dat is ook
0: een omdat die al toe te gaan, ja.
1: Ja. Ja.
0: Ik droom er nog wel eens over en ik weet dat ze toen ik aan de Mutlander dek nog tegen zeg je moet ze sliepen, maar ze ben niet altijd te goed meer. En ik droom er nog wel eens over schaatsen en dan heb ik zoiets van verdomd die schaatsen moeten slepen worden. Ja. En in mijn droom komt dat iedere keer weer terug, dat is zo raar vind ik dat.
1: Ja.
0: Dat wat apart is dat niet?

0: Zo, we gaan van de baan af en we gaan het, hoe heet het hier, het Kluun...
1: Kluunplekje.
0: Het Kluundorp, ja.
1: Zo.
0: Wat is dit? Waar ben we nou, Piet? Is dit een
1: Kluundorp? Hier wordt altijd, de kleedkamers met Nelly verderop en hier trekt meestal de schuivers onder. En als u de schuiver bent, dan kun je hier eigenlijk ook nog een bakje chocola krijgen of een kopje koffie. Ja, op het moment is alles in dichter, want de trainingsuur is nou voorbij en straks is gewoon publieksuur en dan houdt alles los.
0: Je bent op een gegeven moment, wanneer ben jij eigenlijk met de wedstrijdsport begonnen? Je hebt niet aan de korte banen hier niet meer dan, zoals Jantje Veenekamp, Tienkamp vroeger, Jan Heidbrink en dat soort spul.
1: Nee.
0: Dat was niks voor jou.
1: Nee.
0: Boel, toch in het dorp.
1: Toch heb ik ook nog korte baanwedstrijden gedaan, want dat weet ik nog van school, van de lagere school, dan wij korte baanwedstrijden. Ja. En dan heen en die won, die kreeg van de meester een dreuge worst.
0: Ja.
1: Zo is toch eigenlijk,
0: 170 meter zo'n beetje, of?
1: Ik denk het korter. Ik denk dat 110 meter is of zo. Toen op school was denk ik nog korter. Was denk ik 80 of zo. Ja. Niet eens, maar we hebben maar een heel klein baan die op onze veld eerst.
0: Boele de Vries, die woont bij mijn dorp. Die kon dat ook horen.
1: Ja.
0: Ben je toen eerst gaan wielrennen, in wedstrijdrijden of scheuvelloop?
1: Eigenlijk is dat... Ik geloof dat ik gliek op. Ja, ik ben toen eigenlijk zwinters... Ik ben in de winter begon eigenlijk met schaatsen eigenlijk een beetje, ja. Ik denk dat het gelijk op begonnen is, want het is al vrek lang alleen, dat weet ik ook allemaal niet meer precies zo goed of. Maar dat is gelijk op begonnen. Omdat ik toen me stoppen met voetbal, ben ik toen gelijk deuren gewoon met schurven en ook met fietsen.
0: En wat voor leeftijd was dat?
1: Ik denk dat ik toen 17 was. Eigenlijk is dat, nou is dat eigenlijk hartstikke old dat je ermee begint. Tegenwoordig als 10 jaar jonger weten. Ik weet niet of dat altijd wel zo goed is, maar daar ben ik de mening nogal over verdeeld.
0: En toen ben jij even hier in het gewest Drenthe begonnen natuurlijk.
1: Dat was voor mij eigenlijk wel een beetje uniek geval. Dat is nou eigenlijk helemaal niet meer mogelijk, want tegenwoordig is het allemaal selecteren. En ik ben toen in de selectie gekomen van de gewest Drenthe zonder dat ik ooit wedstrijd...
0: Skate-offs
1: heb ik nooit aan midden <Nee. door. laughs> Ik heb zonder dat ik wedstrijd is, zat ik in de selectie van gewest Drenthe. Nou, dat is eigenlijk uniek. Dat komt eigenlijk nooit voor. En nou in deze tijd helemaal niet meer.
0: Maar toen was die baan hier nog niet wel?
1: Nee. Ik weet helemaal niet precies wanneer die baan hier gekomen is.
0: Maar waar reden jullie dan toen? Dan moest je op natuur iets?
1: Nee. Dan gingen wij... naar Deemter toe of naar Heerenveen. Deemter en Heerenveen waren er eerder.
0: Ja.
1: En dan gingen we door, dan gingen we in trainen.
0: Ja, dan moet je toch ook nog wel wat voor over hebben. Daar giet ook gigantisch veel tijd in zitten natuurlijk.
1: Daar giet vreselijk veel tijd in zitten. Ik heb pas nog een keer een verhaal verteld en zei tegen iemand van dat zouden ze nou nooit meer doen. Ik werkte op de bouw toen in de Tieter stukken door. En dan ging ik 's morgens om 6 uur weg met busje. En dan tegen een uur of 3:30 dan was de afgelopen op de bouw. Dan moest ik me omtrekken op de bouw. En cold natuurlijk, want in de winter er zat geen raam in, niks. Nou, omtrekken, dan ging ik met de bus van Lemmer, want daar werken we toe. Ging ik met de bus van Lemmer naar Heerenveen toe. Nou, die bus die stopte ongeveer 2 kilometer van de baan af. Dan moest ik 2 kilometer sjouwen naar de baan toe met die tassen. En dan trainen. Nou, Hute traint. Dan moest ik weer 2 kilometer lopen naar het busstation, naar de busplekje weer. En dan met de bus naar het station toe. En dan met de trein van Heerenveen naar Meppel toe. Maar ja, daar waar je Meppel, dat was net die trein 10 minuten weg.
0: En dan
1: moet je 50 minuten wachten daar zo. Dus. Ja. En dan, 50 minuten wachten. En dan kwam ik in Oorveen al natuurlijk. En dan moest ik maar afwachten. Meestal ging ik met de bus naar Noorse Schut. En dat was dan moest ik nog een keer weer 2 kilometer show met mijn tassie. Dus ik kwam soms tegen 1:30 soms terug in huis. En dan de volgende morgen moest ik weer...
0: dat is toch echt wel gigantisch, hè? Ik bedoel, daar kreeg je nou geen één meer voor, hè?
1: Nee, maar ja, dat is toen...
0: Het vervoer is ook natuurlijk veel beter geworden.
1: Ja.
0: De wegen, je weet nog wel dat wij begonnen. De eerste plaat die wij opnamen, toen was die 28 nog niet. Dat was een hele reis naar Hilversum. Dat duurde 3 uur.
1: Ja.
0: Ja, dat was heel anders, weet je wel. Ook de techniek trouwens. Maar voor jou was dat natuurlijk ook heel anders.
1: Ja.
0: Ik zeg net, ze bent natuurlijk nu veel verwender. Ik zeg, de tijd is anders, moet je rekenen. He?
1: Ja, je groeit in die tijd op. Dus je weet op dat moment weet je ook niet veel anders. Ik bedoel, nou is het gewoon anders. En die tijd teruggezet, dan zeg je ook van bekijk het maar, dat doe ik niet meer. als ze zelf dan nou tegen hoe zijn van nou je moet dan weer 3 uur naar de met, naar Hilversum toe met de auto, nou, dan denk je ook misschien van nou we zoeken een andere oplossing.
0: Ja.

0: Wanneer kwam jij in de kernploeg terecht? Na hoeveel jaar dat jij dit allemaal deed?
1: Ik ben in 71 in de kernploeg gekomen. En ja, nee, 72. Het jaar van de Olympische Spelen. Toen ben ik in de kernploeg gekomen. En ja, tot 80, tot 81. Ik heb het net precies 10 jaar volgehouden. Ja, ja. Ja.
0: Oh, dat is toch redelijk lang.
1: Ja. Ja. Geen visie van de hemel, zo helemaal
0: nee.
1: Niet.
0: Nee, geen niks.
1: Nee, helemaal niks.
0: Was het bond niet zo scheurig?
1: Nee. Ja, 10 jaar had ik dat gedaan. En toen ik, toen ik 5 jaar helemaal niet een schaats, ik heb nooit een schaats aanraakt. En toen ben ik er weer met begonnen.
0: Helemaal ineens niks meer?
1: Niks meer, nee.
0: Hoe kwam dat zo dan?
1: Ik was weer die flow van.
0: Ja, gewoon zeg maar, ik heb het wel even zien.
1: Ja, nou, ik was aan het racen zat. Denk ik, nou gaan we wat anders doen. En toen ben ik met dat fietsen en zo ben ik wat intensiever gaan doen. Maar toen kwam dat marathonschaats weer naar mijn doel kijken. Toen heb ik dat maar weer opgepakt.
0: Ja, dat heeft natuurlijk ook een vrij grote vlucht genomen. Marathonschaats. Alleen, het is natuurlijk ook een commerciële kwestie geworden. Hè? Maar dat vind ik ook wel terecht. Ik bedoel, mensen die er zoveel moeten doen, die mogen, als ik dan hoor dat Jaap Stam die zijn contract net verbeterd, daar hebben we 150 of tegen de 170.000 guld per wedstrijd gaan verdienen. En denk bij mezelf, dat is natuurlijk ook helemaal absurd natuurlijk. Ja. Hè? Dus wat dat betreft mogen jullie rustig wat verdienen. Maar ja, ik heb wel eens het idee dat ik naar de televisie zit, dat het een beetje een televisiesport wordt. Nee. Want zo verschrikkelijk veel publiek zie je niet.
1: Ja, dat is jammer. Assen, dat wisselt nog eens wat. In het begin was er nog eens vrij veel volk hier zo. Maar we hebben afgelopen woensdag in Deemter Arena. En dat was echt staamvol.
0: Ja, dat
1: was
0: echt verschilt?
1: Ja, het verschilt per banen. Het verschilt, zegt natuurlijk ook een heleboel over als er een beetje favorieten uit de buurt bent. Kijk, en Jan Maarten Nijdeman, die komt er natuurlijk van oorsprong weg uit die contrain. Dus dat speelt natuurlijk ook een heleboel ermee. En dat was vreselijk veel volk. Maar als je nou Grunning heeft tegenwoordig wel goede riders, maar toch nog geen winnaars zoals Lester Tieten in marathonschaatsen. En er is ook altijd een boel volk. Ja, dat wisselt zo aardig. Tegen, ja, Assen valt er wat dat betreft
0: niet tegen. Dat is niet alleen hier meer, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Dat is ook vaak als je een festival hebt van muziek en zo, dat is altijd moeilijk. Op een of andere manier. Hoeveel 4 man hè, rieden jullie?
1: Per ploeg.
0: Per ploeg, hè?
1: Ja, ja.
0: En is dat een beetje zoals wielrennen? Of?
1: Ja, de laatste jaren helemaal al zo. En dat is ook een goede zaak. Want ik bedoel, je hebt allemaal sponsors. En die sponsors die willen wat publiciteit vertrouwen zien. Dus dan moet je dat ook als collectief in ploeg gaan rijden. En dan haal je ook het meeste rendement eruit. En dat wordt hoe langer hoe professioneler aanpakt wat dat betreft. En in het begin was er nogal veel kritiek op. En dat de wedstrijden die waren dood maakt op zo'n manier. Maar in de wielersport is dat ook zo. En in de wielersport zie je ook allemaal hele mooie wedstrijden. En zoals van het jaar ook. Ik vind dat er allemaal schitterende wedstrijden bent allemaal. Ondanks dat er een boel ploegen bent. Maar als de ploegen maar een beetje van gelijke waarde bent. Weet je niet dat je dus een beetje een spelletje krijgt. En dan moet je natuurlijk als publiek zijn.
0: Niet één hebt die veel sterker.
1: Nee, dat het mooiste is dat je 10 ploegen hebt, zeg maar, zo'n beetje van ongeveer gelijke sterkte. En dan krijg je hartstikke een mooie wedstrijd. En dat is eigenlijk, we zijn nog niet helemaal aan 10 topploegen toe, maar toch een goede ploegen die goed aan elkaar gewogen bent. Nou ja, dan krijg je toch een mooie wedstrijd.
0: Ja, ik vind het altijd een beetje, is het niet eentonig, al die rondjes wilt hij?
1: Nee, dat wordt wel eens vaker gesteld, maar als je in een wedstrijd zit,
0: dat denk je niet aan.
1: Dat denk je helemaal niet aan, ik kijk helemaal niet naar het rondebord. Ja, ze nou, dan moet je wel eens een keer kijken, want dan moet je weten hoe de stand van zaken is, hoe ver hij naar moet, want dan ASB verreed weer over de finish in. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En, maar je bent constant bezig met de wedstrijd op zich. Hoe de concurrenten riet, hoe waar een eigen ploegmaten zit. Ja. En als je wat met een vuur bent aan. Ja, je bent constant met ding bezig. Je weet dat er een bocht er komt elke keer. Maar daar ben je helemaal niet mee bezig. Ik ben constant bezig met de wedstrijd op zich, met de koers op zich.
0: Dat kun je dan niet voorstellen. Als je zo ziet, dan denk je van. Oh. Ja. Draait weer een rondje. Ja, en je hebt van die tv-camera's, die zoomen dan ook en het wordt dan ook anders. Dus je ziet het anders, hè, natuurlijk ook. Dat komt, maar dat natuurreis is natuurlijk toch nog wel weer.
1: Ja, dat is.
0: Jullie hebben nog pas reden op de Plattenzee en nog heen.
1: Wijzenzee.
0: Wijzenzee, ja. Dat is daar in de buurt, niet Oosterdijk.
1: Ja.
0: Maar ik las een keer een stukje dat jij helemaal niet zo gecharmeerd was van het hulle kalen en zo.
1: Nee.
0: Wat dat betreft, ik heb schuiven lopen en dan zoiets van, nou jongens, het moet lekker kool weer. Ja.
1: Nou, ik heb vanavond gehad, ik weet niet hoe kolder, het was vandaag ook hartstikke kolder, ja. Bij die waterkolder was vandaag. Maar ik had vandaag, er waren er bij die andere drie shirties aan te rieden zo. Ik zeg, nou, ik heb er 6 aan. Ik had nog kold. Ja, ik kan er niet best tegen in de kolder niet. En vooral als ik niet boommotig inspannen, dan denk ik het gauw kold. Ik heb met Twark ook. Ik heb het sommige zien fietsen met de jassie, lus en alles op dingen. Dan denk ik, nou. En ik heb ze er helemaal vol gepakt en ik heb nog al die dagen tegen gekold. Ik ben eigenlijk een zomersport.
0: Ja. vroeger zag je zo, ik weet wel eens als kold was met kraan eronder en zo en alles. Maar dat is natuurlijk, die kleding, dat is natuurlijk ook veel beter worden.
1: Dat is allemaal veel beter worden met die kraan en zo. Ja, dat is best wel goed met die kraan ervoor, daar niet van. Maar dat is tegenwoordig allemaal gemoderniseerd, jongen. Ze praten over luchtlogisch allemaal en spul, dat zit dan in die kleding en dat weet ik veel. Maar dat is ook allemaal perfect, want vroeger deed niet echt een shirtje aan kraan ertussen en dan nog weer een shirtje in. Maar de spullen worden nat en dat blijft nat. En dan, als je dan ook eventjes niet voldoende in beweging bent, dan vernikkel je van de kolder. Met dit spul wat je tegenwoordig hebt, dat ventileert en dat dut. En ik ben eigenlijk altijd, mijn lichaam is eigenlijk altijd dreugen. Ja. Ik voel altijd wat dreugen aan. Ja, dat is toch een beter, joh. Ja, dat moet ook wel. Alles wordt beter, hè?
0: Ja.

0: Ja, Nels Steen, daar zou je niet meer rijden, denk ik. Of hij moet nou al heel vlak komen.
1: Dan moet hij binnen weer ja, komen, hoor. Ja.
0: Wat dan nu alles is gebeurd.
1: Ik denk dat ik die maar moet doen in Finland. En dat is een alternatieve. Ja. Die staat nog op programma. En dat, ik denk dat dat wel zo'n beetje is dan. Want ja.
0: En die laatste, dan creëer ik je dat ding met die handtekeningen. Als die stempel, weet je wel.
1: Ja,
0: dat nou, vond ik wel goed. Hij zei, dat cruise ik ook wel al, weet je wel. Dat vond ik hartstikke mooi.
1: Ja, ja. Nou, ik bedoel,
0: je hebt wel uitreden, dan krijg je zo'n ding, weet je wel. Maar ja. Maar ja, goed, daar heb je dan ook niks. Dat zeg je niks aan.
1: Nee.
0: Dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja, ik heb toen die paap, ik won, heb ik met reden, maar ik ben nooit weer gekomen met snik. Ik was zo verschrikkelijk koud. Ik ben daar met een paar lui, we waren helemaal, we zijn bevroren, man. Dat was verschrikkelijk.
1: Ja. Ja. Ja. Dat was ook een echte.
0: Ja.
1: Dat was,
0: Ja, die zo in zelf wel niet snel weer kwam. En hij van die jongens van Uitham en zo, van de Oosterhoge Brug en zo, Jan Uitham en zo, van de Berg en dat soort. Dat waren ook allemaal van die kerels. En die heb jij misschien nog wel een paar van met maken, of niet?
1: Jeen heb ik nog wel eens samen met daarin. Want zoals sommige wedstrijden, dan giet alles met elkaar tegelijk weg. En dan zat Jeen er ook wel bij. En van Jan Uitham denk ik niet. Ja, nu dan niet, maar zoals Jeen wel, ja, die redt nou altijd wel zien rond. Is,
0: ja.
1: Ja.
0: En hoe is die sfeer onderling? Ben dat binnen het allemaal jongens, al ben er ook stel je verveelde puten bij.
1: Ja, nou, dat is overal zo. Dus dat zal hier ook wel zo. Dat zal mijn schaas doen. Zo. Ja. Daar ben je altijd wel verveeld bij. Maar je wil toch niet ergens naartoe of zo?
0: Nee. Want kijk, schaas en de hel is zo'n gevoel van, god, dat is een eerlijke jongenssport, weet je wel. Komt niks aan, een paar is mooi. Dan denk je van, ach, daar ben natuurlijk ook allemaal jongens van een gestelde port en zo.
1: Ja, in principe is het wel een eerlijke sport natuurlijk. Maar van alle nog over, want de schaatsen wordt ook, nou ja, het wordt commerciëler, dus het belang wordt groter.
0: Ja, dat vind je natuurlijk.
1: En dan wordt ook trucjes toegepast. En ze moeten wel vooruit kijken. Dat vind ik, de KNSB moet vooruit kijken, dat alles wel eerlijk gaat verlopen. Want dan wordt ze nu en dan wel eens in een sprint of zo, er wordt nog wel eens wat dood en in onderuit geschupt en zo. Nou ja, zulke soort dingen, ja, dat krijg je natuurlijk hoe langer hoe meer. Hè. Er komt er langer meer trucjes bij.
0: Ja.
1: Maar in principe is het een eerlijke sport en wordt het is een man tegen man gevecht.
0: Je heeft vaak, hè, zo gauw een boel geld aan de pas komt, dat zien we maar weer in de voetballerij. Dan hebben ze Albers weer oppakt en bij Rob Jansen hebben ze al een inval gedaan, weet je wel. En, ja, daar gaan zoveel geld in om. Ja,
1: dat bent natuurlijk weer andere bedragen dan als er in de schaatsport rondgaat. Want tenminste in de marathonsport.
0: Maar ja, het is natuurlijk wel zo, hoe hoger de bedragen worden, dan ik zeg altijd maar zo, dat is ook in de muziek een beetje zo. De twee dingen waar je trammeland door kan krijgen, dat is of het giet over geld of het giet over vrouwen. Dus dat soort dingen moet je goed regelen. Van tevoren moet je goede aanspraken over dat soort dingen maken.
1: Ja, daar ben ik mee eens, ja.
0: Ik weet hier nou, even de drukte weg, dan komt hier nou een hele club kinderen aan, die gaat ook scheugel lopen. Neem jij ook officieel afscheid, Piet?
1: Officieel afscheid? Nee. Er is al zoveel powaai over en merken allemaal. Dat, de sponsor die heeft toen een keuze voor deze opzet. Omdat, ja, niet door met mij hoor, maar achteraf vind ik dat was jammer. Want ze beschouwen dit hele jaar zo'n beetje als een soort afscheidstoernooi. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik had net zo liever wild van mijn laatste wedstrijd erin. En na mijn tiende zeg ik van, ja jongens, dit was de les en hou je. Veel plezier volgend jaar allemaal.
0: Ja, dat is bij mij ook. Ik word dit jaar 60 en het laatste jaar hebben we 34 jaar gespeeld. En ik heb er vanmiddag nog over met mijn vriendin. Wat moet er dan nog met, weet je wel? Ik hoor wel dat ze weer van alles van plan zijn, maar ik zeg, zullen we maar mooi fort gaan met die twee dan zo.
1: Ja.
0: Weet je wel, dat wil er ook niet. Ik wil daar ook niet zo van. Ik weet nooit zo goed werken met moeder, eerlijk gezegd.
1: Nee, nou, dat vind ik eigenlijk ook. Ik kan me best voorstellen dat ze het wel apart vindt dat hij op een gegeven moment ermee kapt. Of dat hij zoveel jaar iets gedaan hebt en zo. Maar ik vind aan de andere kant denk van ja, nou, zo wat. Broer, schiet allemaal gewoon verder.
0: Schiet zo.
1: Ja,
0: Daniel Logisch van Schik, zeg.
1: Ja. Ja. Ja. Nou, ja. Hey.
0: Wat ik altijd mooie van jou vond, dat was de stijl. Fantastische techniek en dat zeggen allemaal zo verschrikkelijk mooi uur. Dat, je hebt nog een paar lui waarvan ik zeg, van die rit een beetje zoals als Piet. Die Sayoud in bijvoorbeeld, vind ik ook mooi rieten.
1: Ja, ja.
0: Dat is ook zo'n zwierige...
1: Beetje wat langer slagen.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik ook. Dat zegt er wat meer, maar ja. Het giet er altijd niet om hoe mooi je riet. Het giet er om hoe snel je van A naar B hoort. Van start naar finish. En dat hoeft altijd helemaal niet mooi te worden.
0: Als je een goede techniek hebt, dat scheelt natuurlijk wel.
1: Dat scheelt enorm.
0: Het is natuurlijk niet alleen nog maar kracht.
1: Nee. Maar alhoewel, tegenwoordig met de klapschaats is het een stuk makkelijker, hoor. Dat hoor ik ook nog eens aan om dat te proberen.
0: Ja.
1: Dan moet je ze mooi scherp maken. En dan.
0: Ja.
1: Nee, maar het is echt...
0: Dus kon jij dat direct op weg?
1: Ja, we kunnen direct op weg. In het begin vond ik in de bochten een beetje apart gevoel, zeg maar. Maar ik ben bang dat het allemaal onderweg klapt, zeg maar. Hè.
0: Ja.
1: Kijk op het rechte stok, dan glijdt vanzelf aan. Maar in zo'n bocht en dan met poortje over, dan stoot de hippies.
0: Je hebt lui zoals Gerard van Velden, die kon daar helemaal niet aan wennen.
1: Nee.
0: En zo. Die hebt
1: een paar vuile meute met dat. En dat zal, ja, dat is per persoon verschillend. Ik bedoel, we hebben ze bij ons in het marathon ook, bij Lambert Uitermaier. Die kunnen in het begin er ook helemaal niet met de voeten. En hij redt tegenwoordig verschrikkelijk hard weer op die dingen.
0: Ja.
1: Dus hem wennen, het vraagt toch een beetje aanpassing. Maar gewoon voor iemand die gewoon begint, is het een hartstikke makkelijke

0: nu.
1: Ja, ik wil er daar ook wel uit. Of kan dat helemaal niet dan?
2: Oh?
0: Hey, ze hebben een partij nog ergens, daar kunnen we niet meer erin, hoor ik.
2: Jij bent altijd een echte Drent bleven. Tenminste, jij bent ook nooit voortgegaan net als mij.
1: Nee, waarom is je van de goede plekken weggaan?
2: Ja, precies. en die plek die wordt volgens mij steeds beter, want ik was gisteren in Leiden spelen en wat je normaal in 2 uur en een kwartier kunt doen, hebben we 3,5 uur over gedaan. Dus daar was weer die file. En als je ziet hoe snel dat daar allemaal naar elkaar toe komt. Er is een hele grote beton jungle aan het worden. Dus ik ben iedere keer maar blij dat ik hier woon.
1: Ja, het stiet me ook best aan hier. Ik moet er niet aan denken dat ik hier meer woon. Nee, dat woon niet. Want als wij hier soms 2 keer van een stop op log met wachten, dan vinden wij dat de hard hier zo. Maar daar zo staat die mensen een godganse titel, man. Als ze van de ene plek naar de andere moeten, dan moet zoals in de file te kijken. Nee, dat is helemaal niks voor mij. Staat me hier best aan.
2: Nou, je hebt natuurlijk heel veel reis. Je hebt natuurlijk ook wel veel zien van de wereld, Piet. Deur scheuvelen, dat is natuurlijk toch ook wel weer mooi. Ja, ik vind hier hartstikke mooi wonen, maar ik heb door de muziek ook wel heel veel dingen zien. En dat vond ik dan wel een mooie ervaring om mee te nemen. Zo.
1: Oh, maar dat is ook zonder meer. Ja. Ja, ik ben er weer wat plekken geweest. Mooie plekken wel, ook wel minder mooie plekken. Dan denk ik van nou, daar hoef ik ook echt nooit weer in. En ja, maar met de schaarsen is het toch wel zo, je bent vaak op dezelfde gebieden dan geweest. Ja. Nou ja, vorig jaar ben ik een keer naar Japan geweest dan. Nou, dat was ook een hele belevenis, dat vind ik ook wel weer mooi. Maar over het algemeen, ja, zoals met lange baanschaarsen, dan zit hij toch vaak in Duitsland of in Scandinavië, zeg maar. Nou, en hier zo dan, maar voor de rest, het moest eigenlijk wat meer verdeeld worden. Hè? Want zoals toen ook, er waren er nooit geen wereldkampioenschappen in Amerika, waren er niet. Ja, tegenwoordig heet dat wel, maar
2: ja.
1: Dat vind ik eigenlijk wel jammer.
2: En nou, je doet niet meer stop. Ja, dan train je nog wel even af en zo, maar wat ga je dan doen? Heb je nog hobby's? Heb je nog bijvoorbeeld ambitie om ook in de... In, net zoals Aard Schenk en zo. Heb je al vragen of zo?
1: Nee, in die richting niet. Nee, ik schuif de laatste 2 jaar schuif ik bij Frisia.
2: Ja.
1: En daar blijf ik de laatste of de aankomende jaren een beetje bij betrokken dan. Dat noem ze dan in de technische staf.
2: Ja.
1: Nou, als ik kijken als er wat talenten rondlopen en zo. En kijken bij de training.
2: Ja, je kunt ze natuurlijk wel wat leren. Ik bedoel, de jongen...
1: Ja, nou, ik heb er zo lang als gehad, dat neemt ze dan een beetje know-how. Maar dat neem ik wel een beetje met natuurlijk. En dat wil ze niet helemaal verleuren laten gaan. En dan blijf ik op zo'n manier een beetje bij betrokken. Maar voor de rest, nee. Andere hobby's, ja, dat weet iedereen ook wel. Ik mag graag fietsen. Maar wat de laatste jaren een beetje te bijen komen is, ik mag ook graag een beetje tennissen. Dat mag ik ook graag. Oh. Dat vind ik mooi om te doen.
2: Dat doe je gewoon in Kerkveld.
1: We hebben geen buitenbanen. We hebben een sportallergie en er kan pas net een tennisbaan in en dan kunnen we mooi een balletje slaan. Maar voor de rest doen we dat buiten in Zuidwolde.
2: Nou, luisteraars, Piet Kleine, hij was geen kleine, hij was een hele grote. En Piet, ik zal zeggen, ik hoop dat er voor jou nog een fantastische tijd aanbreekt, hoe dan ook. Ik zal zeggen in Drens, want wij zijn zelf wel in Drens, hè. Wij zijn echt goed gegaan. Piet Kleine, een Drense legende, bedankt. Namens de Radio Drenthe, maar mega Drenthe Knalboek al zeker. En de VPRO.
1: Mooi. Graag gedaan.
3: De muziek die is uitkeuzen is door Piet Kleine in het gesprek met Harry Musquet. Die was van Creedence Clearwater Revival, Bad Moon Rising, The Eagles, Take It Easy, I've Got Dreams to Remember van Otis Redding, en No Woman, No Cry van Bob Marley en The Wailers. We gaan verder met Harry's historie. Vorige keer waren het de boeken. Dit keer de muziek.
2: Zo, we gaan in de boom. Daar staan een heleboel cd's. En daar heb ik nog een werkkamer. Oh ja, hier is eigenlijk werkkamer misschien. En wat, hier. Nou, fotootjes van de sessie. Benny Joling. Neef Daniel. En aan de andere kant
4: Barry Hey en Huub van der Lubbe. Prachtige fotootjes en herinneringen aan de sessie. Nou ja, verder allemaal cd's en natuurlijk nog veel meer boeken, hè, hier. Een fotootje van mijn moeder met mij toen we heel klein waren. Ja, mooi, hè. Ome Cor. Die zat in de operette, Rotterdamse operettekoor. Vandaar. Kookboeken en cd's natuurlijk allemaal. En wat staat hier allemaal? Dat is grotendeels allemaal blues, hoor. En de onderste zijn eigenlijk allemaal... is allemaal klassiek. En daar is nog een afdeling van een draaiend kastje. Daar waar ook nog Rembetica en zo in zit. En Fado. En niet te vergeten hier natuurlijk die prachtige mooie uitgave van de Chess Story. Dus 1947, 1975. Een limited edition. Met een CD-ROM erbij waar je van alles op kunt bekijken. En dan... ik meende dat... Ik moet maar even uit me kunnen halen. Kijk eens. 15 cd's. Dus. 15 cd's. En daar staat de hele Chess Story op. Van Little Walter. Tot en met Muddy Waters. En van Howling Wolf. Tot alles wat er eigenlijk op Chess zie. Prachtige uitgave van Universal. En staat er ook op. Limited edition. The Story... The Blues, Rock and Roll en zo. The Chess Story, 1947, 1975. Ja, nou, wat hebben we hier nog meer aan muziek? Hier staat natuurlijk... Eens even kijken wat ik hier... Ik pak er willekeurig eens wat uit. Heel mooi. Bijvoorbeeld de Delta Blues. Various Artists. Nou, dus maar broem. Dan zie je hier gewoon Skip James, Big Joe Williams, Booker White, Tony McLennan, Muddy Waters, Robert Lockwood, Son House, Willie Brown. Allemaal jongens uit de oude tijd. De eerste, tweede generatie, zou ik maar zeggen. Sommigen een eerste generatie. Nou, hier iets heel speciaals. Van Morrison met de Blizzards. Is niet in omloop, maar wel in cd gevoerd. Kijk. Ooit met ons gespeeld. En Van Morrison in Holland. Hier, Van Morrison in Holland met de Blizzards. Gloria, Hey Girl, My Lonely Sad Eyes. Kijk eens aan. En daaronder Van Morrison Live at Filmarise. Dat is ook een wat staat hier nog meer bij? Dingen die mij eigenlijk lief zijn. Willie Nelson, bijvoorbeeld, Across the Borderline, ook natuurlijk prachtig. Tracy Nelson, dat is geen familie. Frank Zappa, de laatste episode, is ook heel curieus. Allemaal gesprekken en korte fragmenten. God, ja. Oh, dat is de Howling Cat. Howling Cat, hè? Ted Benoit, man uit Louisiana, bluesgitarist. Maar hier ook bijvoorbeeld Sebo Ferenc uit Hongarije. Ja, zo. Psaradonis, de man uit de bergen, uit Angora. Angora uit de bergen, de psilorit is boven in de bergen. In, de man heet eigenlijk Siluris, maar ze noemen hem Psaradonis, wat eigenlijk betekent vis. Marcon, hier. Walk-in in Memphis, de allereerste. Nou, en daarnaast heb je dus weer het Requiem van Mozart staan. Het zit een beetje vreemd naast elkaar allemaal. Maar dit, ja, en zo gaat dat maar door.

0: Ik heb nog wel LP's, maar die liggen beneden en dat, die ben niet meer te draaien. Dat is, ik heb nog wel een pick-up, die doet nog hartstikke goed, maar de platen die ben zo vaak draaid dat, ja, dat is, die kwaliteit is minimaal. Het is leuk voor de hoeven en curieus dat je ze hebt. En ik hoor ook dat steeds meer mensen weer teruggaan naar... er was pas geleden nog in de actualiteiten uitzending iets dat men dat de LP weer terugkwam. En vind ik op zich helemaal geen probleem. Ik vind het hartstikke mooi. Ook vanwege het geluid vaak. Wat men zegt dat het warmer is en zo. En ja, natuurlijk ook uit een soort van... ja, het worden langzamerhand ook sommige dingen collectors items. Prijzenstijgingen en dergelijke. En ik denk dat dat met cd's nooit het geval zal gaan worden. Want na de cd komt natuurlijk weer iets anders. Hier verder... Oh, het is ook wel aardig om erop te laten staan. We zakken door de stoel heen. We zetten hem even recht. Ja, hier ook nog... Verder nog boeken. Ook nog reisboek, want daar ben ik ook heel erg in geïnteresseerd, uiteraard. Over Texas en zo, waar dan ook veel muziek zit. Hebben wij ook metgenomen toen op die reis. Nou ja, Toscane, Griekenland, Praag, ook allemaal dingen waar je muziek hoort en zo. Reizen heeft natuurlijk heel veel met mij met muziek te maken. Als ik in Duitsland kom, dan ging ik Bach achterna. Dat is prachtig. Kun je meteen ook de IJzenaar, kun je Wartburg ook metnemen. Luther heeft daar gezeten, die heeft daar de Bijbel vertaald in goed Duits. Maar hij is ook Bach geboren en kun je in het huis kijken. Je kunt naar Weimar, waar die man ook aanstaat, waar die man ook gewerkt heeft. Goten, nou ja, uiteraard Leipzig. De Thomaskirche, waar hij op laatst kantoor was. Dat soort dingen. Nou ja, in Wenen gaat, ben ik ook vaak geweest. En bijvoorbeeld Boedapest, dan kun je, op Burgenland, dan kun je naar Liest en Haydn toe. Die daar weer wegkomen. En in Wenen ben ik natuurlijk hij naar... Figemuller gaat, daar hebben we, dat is een restaurant, Alex Café. Daar heb Mozart Beethoven nog notities maken, bierviltjes en zo. Dat spreekt mij ontzettend aan, dat soort dingen. En soms kun je de literatuur er nog bij. En de bouwkunst in Wenen, daar ben ik ook echt in geïnteresseerd. Die barokke meesters, zoals Fischer von Erlach, Brandauer. En Rotmeier, die prachtige fresco's maakt heb in de Kaalskirche en het klooster in Melk. En dat soort dingen spreekt mij ook enorm aan. In Praag bijvoorbeeld, Nicolaaskirche, waar Mozart ooit nog orgel speelde heb. En waar zo'n prachtig orgel is met 2500 pijpen en 44 registers. Ja, niet te geloven natuurlijk. Dat zijn dingen die mij enorm aanspreken, ja. En dat heb ook weer met muziek te maken. En vandaar dat hier natuurlijk ook veel klassiek staat en zo. Maar ja, hier staat eigenlijk alles door elkaar heen, hè. Dit is... klassiek, volksmuziek, singer-songwriters. Het moet ergens over gaan. Ik hou niet van muziek die nergens over gaat. Sommige zenders draaien wat ze voor de vuist komen. Allemaal pulp af, een beetje vriendjespolitiek. Nee, dat zegt mij niks. Wat mij zegt is gewoon... de boeken die houden gelijke tred een beetje ook met muziek. En... ja, wat ik ook leuk vind, zijn eigenlijk de detective afdeling van die ik heb, van wat boeken betreft. Dat vind ik ook altijd nog wel leuk. Om Tom Clancy, John le Carré, Len Dayton, Frederick Forsyth, de grote jongens, Eric Ambler. Prachtig, vind ik ook leuk. Maar ja, de muziek, dat is hier eigenlijk wel een hoogtepunt.
1: Het was Walking in Memphis van Mark Cohn wat hij hoorde in Harry zijn gesprek over de muziek waar is hij van hold. Dat was Harry's Blues voor vandaag, gemaakt door Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.
2: Van New Orleans tot Grollo, Blues Radio Drenthe. Muziek voor volwassenen is een programma voor sentimentele

0: oudere jongeren en fijnproevers. Woordenvol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Met Johan Derksen.
1: Hele generaties idealiseren de muziek uit hun vlegeljaren. En alle AOW-rockers kunnen deze week hun hart ophalen, want de jaren 70 staan centraal. Sugarloaf, dat was een band uit Colorado met zangertoetsenist Jerry Corbetta. In 1970 was de band het voorprogramma van The Who, Deep Purple en Eric Burdon en War. En in de jaren 80 vertrok Jerry Corbetta naar Frankie Valli in The Four Seasons. Maar in 1974 was dit een top 10 hit in Amerika en Canada. Sugarloaf, Don't Call Us, We Call You.

Sugarloaf, Don't Call Us, We'll Call You. De Syndico's, dat is een band uit Voorburg rond frontman Hans Vermeulen. Maar hij was niet alleen de zanger en de gitarist, maar tevens de componist en zelfs de producer. En na een indrukwekkende serie hits met de band ging hij verder met Rainbow Train, de Syndico's, Just a Friend.

The Sandy Coast, Just a Friend. Steeler's Wheel, dat was een Schotse band met Joe Egan en Gary Rafferty. Ze waren actief tussen 1972 en 1975 en Gary Rafferty overleed in 2011 na een min of meer structurele alcoholverslaving. Dit nummer werd een hit in Canada. Het eindigde op plaats 2, 6 in Amerika en 8 in Engeland. Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You.

Steeler's Wheel, Stuck in the Middle with You. Het komt van het album Blue Movies van Elton John en het was opnieuw een compositie van Elton John en Bernie Taupin. Het was een nummer 1 hit in Amerika en Canada, 3 in Ierland, 11 in Australië en 14 in Nederland. En alleen in Amerika werden al meer dan 1 miljoen exemplaren van dit album verkocht. Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word.

Elton John. Sorry seems to be the hardest word. Het komt van het album On the Level van Status Quo. Het is een compositie van zanger-gitarist Francis Rossi. En in 1975 was het de nummer 1 hit in België, Nederland, Engeland. 2 in Zwitserland, 4 in Australië, 7 in Duitsland en 8 in Noorwegen. Status Quo. Down, down.

Status Quo, Down, Down. Het was een oude hit van Garnet Mims uit 1963... en het werd in 1970 opgenomen door Janis Joplin. Na haar dood werd het nummer in 1971 postuum uitgebracht op het album Pearl. Het werd een top 20 hit in Amerika en in Nederland. Janis Joplin, Cry Baby.

Janis Joplin, Cry Baby. The Arrows, dat was een band uit Londen met een Amerikaanse zanger, Alan Merrill. En de band had zelfs een eigen tv-show bij Granada Television. En de band werkte met beroemde producers, Bill Wyman, Mickey Most en Phil Coulter. In 1974 was dit een top 20 hit in Engeland en in Zuid-Afrika eindigde het nummer zelfs op de tweede plaats. The Arrows, A Touch Too Much.

The Arrows, A Touch, Too Much. Elvis Costello schreef het nummer in 1978 nadat hij Engelse soldaten aan het werk had gezien in de straten van Belfast. En in de tekst van het nummer komt het woord white nigger voor. En dat werd in 2013 door de BBC uit de tekst gehaald nadat de plaat al sinds 1979 was gedraaid. Het nummer eindigde op 2 in Engeland, 4 in Ierland en 31 in Nederland. Elvis Costello, Oliver's Army.

Elvis Costello, Oliver's Army. Paul Anka, dat is een Canadese crooner. Hij heeft 71 hits, waaronder 7 nummer 1 hits. En dit nummer was in 1974 een nummer 1 hit in Amerika en Canada. De man is werkelijk een waanzinnig goede songwriter. Hij schreef She's a Lady voor Tom Jones en My Way voor Frank Sinatra. Paul Anka, Having My Baby.

0: Paul Anka, Heaven My Baby. Het was in 1977 de eerste nummer 1 hit in Amerika voor Daryl Hall en John Oates. Het nummer eindigde 5 in Canada, 6 in Australië en 15 in Nederland. Daryl Hall en John Oates. Rich Girl.
1: You're a rich girl and you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

Daryl Hall en John Oates, Rich Girl. De Dizzymans Band, dat was een band uit Noord-Holland rond zanger Jack Kloes. Hij bepaalde de sound van de band en op het moment dat hij solo verder ging, kwam er een abrupt eind aan het succesverhaal van deze band. De Dizzymans Band, A Matter of Facts.

The Dizzyman's Band, A Matter of Facts. Hot Chocolate uit Londen was een band rond zanger Errol Brown, maar de band was eigenlijk een product van producer Mickey Most. In de jaren 70 had Hot Chocolate ieder jaar een grote hit. Zanger Errol Brown overleed in 2015 op 71-jarige leeftijd. Dit was een hit in Engeland, Australië, België, Duitsland, Ierland, Nederland en Amerika. Hot Chocolate, Emma.

Chocolate, Emma. Sherbet, dat was de meest succesvolle Australische band in de jaren 70 met zanger Daryl Braithwaite uit Sydney. De band scoorde in de jaren 70 29 hits. Dit was een nummer 1 hit in Australië en Nieuw-Zeeland, 4 in Engeland, 6 in Nederland, 8 in Noorwegen en slechts 61 in Amerika. Sherbet, how's that?

Chebet, how zet. Steve Harley en Cockney Rebel is een Engelse band en de producer was Alan Parsons. Het is de eerste single van de band en de achtergrondzangeres is Yvonne Keeley en dat is de zus van Patricia Pai. Er werden bijna 2 miljoen singles van dit nummer verkocht. Het was dan ook een nummer 1 hit in Engeland en Ierland, 5 in Nederland, 7 in België, 20 in Duitsland. Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile.

Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile. Dit was Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Little River Band komt ook uit Australië. Dat is de band van gitarist Gerard Bertelkamp. Hij werd in 1948 geboren in Amsterdam, verhuisde in 1957 met zijn ouders naar Australië en noemde zich daar Beep Bertels. Hij woont sinds 1992 overigens in Nashville in Amerika. Dit lijkt een hele grote hit, maar in Australië kwam het nummer niet verder dan 73. Het was alleen een hit in Nederland, waar het de 12e plaats in de top 40 bereikte. Little River Band, Home on Monday.

0: Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom om weer verder te gaan op onze reis door Amerika naar de verstedelijking van de blues, zou je kunnen zeggen. Chicago binnen wij, vorige week op Maxwell Street en dit keer binnen wij op een straat met een bijna oosters aandoende naam.
3: Ja, de straat heet, of de straat, het is in het centrum, het is een vrij brede straat waar ook een trein op een soort van... een soort van viaduct over de straat heen giet. Of evenwijdig met de straatloop. En die straat, dat is Wabash. En in Wabash, dat heb je dus een heel mooi... Er wordt komt, Lustra, een heel mooi café. Dat heet Miller's. En daar hangt allemaal foto's aan de wand van prachtige sportlui. Mensen die Edith van Archie Bunker bijvoorbeeld hangt er ook. En er staat een prachtige oude barkeeper die precies weet... wat je wilt drinken, zo wat. Op het moment dat je binnenkomt. Maar daarvoor waren wij er niet.
2: Wij waren er voor Delmark.
3: Nou, Delmark is een heel oud blueslabel. Is opgericht door een man die oorspronkelijk uit Duitsland kwam. Maar daar al een hele tijd zit in Chicago. En een echte bluesliefhebber is.
2: Hij is ooit in St. Louis begonnen, hè?
3: Ja.
2: En hij is naar Chicago toegegaan. En dan hebben we het over Mr. Bob Koestler.
3: Ja.
2: Man, die kan nog geweldig vertellen.
3: Ja, en heeft zo'n prachtige, mooie platenzaak. Ik heb pas onlangs nog iemand gesproken, die was er ook geweest. Die zei, dat is een enorme mooie zaak. Alles hebben op het gebied van blues en jazz.
4: We had a been on the way to Helena. That's about the only Mississippi or thereabouts, except a few trips to Memphis. New Orleans several times. But I didn't used to like to go down south in the old days before civil rights.
5: I was
4: definitely not somebody they wanted to see down there.
5: If you read the Lomax book, you know.
4: Yeah.
5: It was hard for him to record even people like Waters and all these things.
4: Well, I remember many years ago when I went to Brownsville, Tennessee, to bring Sleepy John Estes up to record. They were all very friendly until I asked where the... what they called the colored laundromat, I forget. I asked to see a certain person. He said, he runs the nigger laundromat. And what I didn't know at the time, he was also the local leader of Congress of Racial Equality. So, and they got a core and was having a major action there, a rather famous tent city situation of some of the sharecroppers had been kicked off of their farms. The industrialization of farming in the South had hit that area, and people, sharecropping just came to an end. You either owned a small farm, or maybe you drove a tractor, you know, or a harvester. But the whole South had changed a lot, and there were a lot of people out of jobs. It was pretty sad.
5: I'll tell the people in Holland something about it. Wij zitten hier midden in Chicago at Wabash.
4: At Jazz Record Mart at 444 North Wabash.
5: Yeah, and we're talking to Mr. Bob Koestler. Yeah?
4: Koester.
5: Koester. It's actually German.
4: German, yeah. Yeah. It's originally K-O-S-T-E-R, with the umlaut.
5: And he's well known from Holland, from the Delmark label, which is in Holland, wat in Holland gedistribueerd wordt door Music and Words. Het is een prachtige oude zaak hier. En... Bob die vertelde net hoe het was in vroeger in het zuiden en dat hij naar de was.

0: Een van de laatste producties op het Delmark label. Uitgebracht in 1999. Jimmy Burns, Bob Koester had het zo straks al over. Van de cd Nighttime Again, het nummer Hard Road. Ik kan mooi vertellen, man.
1: Ja, dat kun je wel zeggen. Je hoeft hem eigenlijk alleen maar een klein setje te geven.
0: Een aangevertje.
1: En Bob die praat allemaal door. We hadden het nou even over die clubs daar. Hij zei Buddy Guy's Legends. Is vlakbij. Wawa's. Nou, dat bent wij in de vorige uitzending. West hebben we erover bericht. Maar er bent nog veel meer clubs natuurlijk. En je hebt Chicago Blue. Heb je daar. Die hebben er twee clubs, zei hij. En zijn favoriete club was eigenlijk Rosa's. Dat was
0: van de Italiaan, ja.
1: Ja.
0: Dat was... Beetje in een ruige buurt, zei hij.
1: Ja, maar toch een hele goede club.
0: Het blok wordt insteund, dat was wel goed.
1: Ja.
0: Maar je moest niet de wiet gaan kuien of zo.
1: Nee, en Blues, etc. Daar heet een beetje parking problems. Een parkeerprobleem. Nou, dat hij hier in Nederland weet we er alles van. Maar hij gaf even een summit van trouwens, wat er ongeveer aan de hand was.
0: Die Eddie Shaw, die SW zagen speelde bij Buddy Guy Legends. Die had zelf ook een club, hè?
1: Ja, die speelde ook in zijn eigen tent. En,
0: wat ik ook wel grappig vind wat hij vertelde, dat is dat eerder mensen op een vaste oomd altijd in de club speelden, hè?
1: Ja,
0: dat ze er soms een hele periode, weken of soms wel een paar maanden, op dinsdagavond, daar stond Muddy Waters, die stond in die of die club.
1: Ja, dat was vroeger heel gebruikelijk. Ja.
0: Ja.
1: Het gewoon een week arrangement of engagement of soms maand.
0: Ja.
1: Dat was vroeger, dat hij vroeger ook in Duitsland, ik weet nog wel dat hij maar brood met de Moon bijvoorbeeld, een maand in Frankfurt speelde in de club en zo.
0: Ja.
1: Vier dagen in de week.
0: Ja.
1: Dat was hier toen ook. We hebben ook wel eens een keer een week ergens gespeeld in Duitsland bij Meta, geloof ik, daar ergens hier in het noorden van Duitsland. Ja, dat was...
0: had wel voordeel natuurlijk, want als het dan goed bevalt, dan kun je makkelijk dan hartstikke weer naartoe gaan.
1: Ja, maar hij zei, er waren ook clubs, daar stonden nou gewoon, als dat vast, dan stond er wat aan. En dan waren mensen die waar je nog nooit van hoorde, die soms wel beter waren dan de mensen die er stonden.
0: Ja.
1: En dat was dan ook wel weer een voordeel, vertelde hij.
0: Hij had het ook over, straks al even, over de nieuwe generatie, de jonge generatie. Generatie blanke blueszangers ook. Nou, daar even nog eens wat problemen mee.
2: The big problem I have with white guys doing blues is singing. They either sound like they're doing some sort of horrible blackface act, or they just sound, what's the word, callow, I guess would be a good word, just inexperienced. But after they've been around a few years and they've been playing, there's a club called Smoke Daddy is one of my favorite clubs because the food is, it's ribs. It's no cover charge and it's a hangout for the white kids. I'm sure the bread is not very good there because they're not collecting $5 at the door. But it's one of my favorite places. It's where we found Jimmy Burns and Eddie. Is Eddie Taylor's kid. I should know his name. That's shameful. We may record him by then. I'll know his name, I hope. And they have blues, I think, Friday and Saturday and Monday. And then I believe they have jazz Tuesday, Wednesday, and Thursday. And they have excellent jazz artists who somehow aren't working more expensive venues.
3: And my buddy guy seems to be, kind of a revival thing. He wasn't 6 years ago. He came suddenly.
2: Well, Buddy
3: I
2: and
3: mean,
2: Junior
3: he was always around. But
2: Buddy and Junior worked steady for years.
3: Yeah.
2: I think Buddy's gotten perhaps a bit more professional management and booking, and somehow he's become much better known in the rock scene, which never hurts. There are a lot more rockers than there are bluesers. Bluesers? Sometimes I think this can have a negative effect on the quality of some of the performances. I don't want to speak of any particular artists, but this mixing up rock, famous rock people, it helps sell the record. You know, I don't think it always helps make the record any better. That we've been doing that ever since Muddy Waters and Howling Wolf went to England to make records.
3: Yeah,
2: they're not the best records.
3: No, Howling Wolf quoted. He said it's a whole lot of shit. He said.
2: Yeah. I was with him one day when he had cut not one of the English records, but he just cut a thing, and he he said something. It was just his way of being. He just was such an honest man. He tried to be nice, but he was a little roughshod. And he said, there's a couple of boys here in the audience just made a record with this afternoon. You guys want to come up and play? He went down. He didn't sit in with them.
4: Well, woke up this morning feeling round, round for my shoes. You could tell by that I had no more walking blue. Woke up this morning feeling round.

0: I'm out here.
1: The Walking Blues van Muddy Waters, origineel een stuk van Robert Johnson. Ook al wordt het op deze LP toegeschreven aan Muddy Waters, McKinley Morganfield. Dit is zo'n voorbeeld van zo'n opname die als in Londen gemaakt is. De London Sessions met Muddy Waters. Howlin' Wolf heeft dat ook gedaan.
2: Ja, nou, dit is nog. Hier zal Bob Kuzler niet over vallen, denk ik. Maar het andere was echt rommel.
1: Ja.
2: Hier hoor je Rory Gallagher gitaar speelt. Ja. En die speelt dan gewoon een slaggitaartje. Dat kan ik ook. Weet je wel. Maar die moet zich natuurlijk vreselijk inhouden. Want die kan daar natuurlijk niet losknallen bij zo'n bescheiden. Weet je wel, kijk tegen zo'n man op. Dat doe je niet.
1: Ja.
2: Maar met het gevolg dat de backing natuurlijk helemaal niks voorstelt.
1: Nee.
2: Maar dit is gewoon Muddy met een gitarist. Het had iedere andere kunnen wezen.
1: Ja.
2: Die London sessies met Howlin' Wolf, daar zei hij zelf van dat hij dat niks vond. En dat werd ook alleen maar aangehaald door Bob Kuzler, die verder nog zei eigenlijk dat hij wel wat problemen had met jonge zangers, blanke zangers, die vooral negers na probeerden te doen of helemaal geen ervaring hadden.
1: Nee, maar dat valt mij ook wel eens op als hij bijvoorbeeld een jonge Sonny Landreth. Ja. Een hele goede slidegitaar.
2: Ja.
1: Maar het zingen van hem is niks. Het is heel dunne gies.
2: Ja, misschien moet hij daar gewoon niet doen of zo.
1: Nee. Weet je wel. Nee. En wat Bob Kuzler ook zei, mensen moeten toch wel een zekere. Ja, moet iets in hun stem kunnen overbrengen, natuurlijk. Hè? Dat, en hij jong bent en hij, wat dat betreft, dan hij nog minder leeft.
2: Ja.
1: Minder deur leeft.
2: Ja, een goede club, zei hij, was Smoke Daddy. Was af en toe. Drie dagen blues en drie dagen jazz en heel goedkoop en eigenlijk goede kwaliteit muziek.
1: Hij doet een keer naar Chicago toe gehad mensen en hij wil een vertrekpunt hebben voor de bluesmuziek en hij wil er nog wat aan overal. Dan maar zeker naar die winkel gaan van Delmark. Het is een platenmaatschappij en een winkel op Wabash Avenue. Als Bob Kuzler er is, dan wil hij ook met alle plezier vertellen waar hij naartoe moet gaan. Hij kan ook in contact brengen, denk ik ook met muzici en met andere kenners van bluesmuziek. Ja. We kregen door ook het adres van Steve Cushing, de producent en de samensteller van het bekendste bluesprogramma in Amerika, Blues Before Sunrise, maar daarover een volgende keer meer. En het is gewoon een prachtige zaak om eens in goed in rond te kijken.
2: En we kregen zelfs nog korting op het t-shirt van Uncle Bob.
1: Genau, gewoon.
2: Want je bent zo, ja, het is een aimable man. Ik zou zeggen, hij hoort in Chicago, kom, zoek hem eens op.
1: Hij heeft dus, voor alle duidelijkheid, even een platenzaak, Delmark. En even een winkel, hè? En een platenmaatschappij in Amerika op bluesgebied, dat is niet zo geweldig. Want hij vertelt zo straks ook van, hij er is 2500 verkoopt. Nou, dan is dat wel knap.
2: Ja, dat is veel. Ik denk dat de plaatmaatschappij die het meeste verkoopt, is ook in Chicago, van Bruce Iglar. Alligator label.
1: Yeah.
2: Dat de grootste is eigenlijk. En ik denk, daarna moet je in New Orleans wezen, denk ik, bij.
1: Ja, maar dat is, dan kom je bij Blacktop terecht. Maar hij zei ook van, ja, maar dat is alleen nog maar een platenmaatschappij. Die maakt alleen nog de platenmaat.
2: Precies.
1: En die hoeft ze niet te verkopen.
3: They're lucky. They run a label and they never have to worry about selling the records and distribution. I mean, they got to concern themselves, but I mean, they don't have to do the shit work.
2: No, they
3: are. You don't make your money in the studio. You make your money in the warehouse.
2: Yeah,
3: that's
2: where the
3: money is made, whether you have your own or someone else's.
2: Yeah.
3: If you don't sell it, you don't make any money. Just go in the studio. It's interesting. You go in the studio, spend $5,000, $10,000, $15,000 creating a master, knowing that you could probably sell it for $2,000. I've had the experience of buying some masters that nobody wanted to issue, and I didn't want to issue them. And the price gets down low enough. Well, it isn't that bad. I won't say which ones. I'm not very interested in buying. I mean, I'm very interested in buying masters at a price where there's no way I can lose if I release them. I'm very interested in that. I'm actively looking to buy certain batches of masters that have not been properly handled in reissue, which I won't say which ones they are. But Well, just like I say, now that we do have our own studio now, and it's very, in fact, we have Chess's. We have the 8-track that was at 2120 South Michigan, because we bought our stuff from a jazz trumpet player named Paul Serrano, who went from being a jazz musician to getting into the studio clique, and eventually producing records, and then having a studio, and we have his about his fifth or sixth studio that he's built. We bought his equipment. He wanted to retire and go back to playing trumpet. So he bought all the recording equipment and furniture, I believe, at Chess Records when they closed up. So we have probably several. He says he thinks some of the 2-track quarter-inch jobs are from Chess, which is nice because we have 8-track, 4-track, 3-track, 2-track, 16-track, 24-track, analog, and then, of course, now we have 24-track digital. So I figure I save about $1,000 an album by having my own studio, and I save another $1,000 now that we don't have to use that 2-inch analog tape that was so expensive. And we were always running out. We haven't run out of analog. What do you get? An hour and a half on an MDAT, something like that. It's nice.

0: Snooks Eaglin, The Traveling Mood. En dat komt van een verzamelcd van Blacktop Records uit New Orleans, waarvan hij vertelde dat hij het eigenlijk des te makkelijker heeft. Want die heeft alleen nog maar een platenmaatschappij en die hoeft niet de shitwork te doen. Ze hoeft hem niet te verkopen in ieder geval.
1: Nee, en hij vertelde dat zij alle spul van Chess overgenomen hadden. Van de trompetist die ermee ophal was. Wie dat was, werd me niet precies duidelijk. Hij zegt, we kunnen 3 sporen, 4 sporen, 8 sporen, 16 en 24. Ik zal de mensen niet vermoeien met alle technische details. Opnemen, tapes, analoog en ook 24 digitaal dus. Maar dat kostte dus minder, zei hij. En wat dat betreft waren ze dan een stuk goedkoper uit met de opnames, omdat ze het zelf deden.
0: Het ligt weer voor ons. Het prachtige boek van over Muddy Waters, The Mojo Man, schreef de Sandra B. Toews. En vandaag willen we eens kijken wat in het boek staat over de mensen die als hij in zijn muzikale carrière zo ontmoet heeft. En dan met name, zeg maar, de blues-giganten. Want Muddy was er een van, maar Jan de Noorst uiteraard ook nog, B.B. King en John Lee Hooker. Howlin' Wolf, maar er uiteraard nog geen benen noemen. Ja. Maar die was een keer eerder genoemd.
1: Nou ja, John Lee Hooker was toen al een heel bekende man. B.B. King was toen een beetje in de opkomst, hè?
0: Ja.
1: Hij was eigenlijk nog niet... B.B. King is eigenlijk de laatste 20 jaar is hij eigenlijk... 25 jaar is hij eigenlijk geworden wat hij nu is. Het rare is dat men, als men nu over blues praat, eigenlijk alleen nog maar over B.B. King praat. En dat vind ik een beetje overdreven, moet ik zeggen.
0: Nou, in het boek lees ik ook van, in 1949 is het dat B.B. King voor het eerst dat hij Muddy Waters ontmoette. En dan stiet in het boek ook, to me, Muddy Waters was the godfather of the blues, especially the Chicago blues. En hij keek er dus geweldig ding op. To me, he was like royalty.
1: Ja.
0: Dat vind ik toch wel mooi dat hij aangeeft, B.B. King, die nou een beetje de koning van de blues noemt wordt. Maar dat hij in die tijd Muddy Waters toch eigenlijk zag als een grote voorbeeld, waar hij geweldig ding opkeek.
1: Ja, en terecht.
0: En in het boek stond ook van dat hij zo zenuwachtig was als ik weet niet wat. Als hij het uit het podium bewust, terwijl Muddy Waters tegen hem zei van, ach jongen, je moet gewoon doen zoals hij altijd doet.
1: Ja, dat kan ik wel wat bij voorstellen. Ik bedoel, we hebben ook wel eens had die met ons met speelde, zeg ik, jongen, lastrek.

0: En dat was uit 1949, het jaar waarin B.B. King voor het eerste keer Muddy Waters ontmoette in Chicago. Stand here, trembling, Muddy Waters. John Lee Hooker die ontmoette hij later. Dat was in het boek staat beschreven dat ze elkaar ontmoetten op het Newport Jazz Festival op Rhode Island.
1: Ja, Folk and Jazz Festival.
0: Ja, 3 juli 1960. En nog later, op 1978, 5 jaar voor zijn overleden, dan is er een heel memorabel concert, want dan holt een groep hem op.
1: Ja, en dat is voor mij een grote eye-opener geweest. Dat was The Band. En The Band is voor mij een Amerikaanse, Canadese instituut, wat eigenlijk het verhaal over een American trilogy verteld heb. Helaas bent er 2 van overleden. Onlangs Rick Danko, zanger en bassist. Fred Loos ook. En al een tijdje daarvoor Richard Manuel, pianist en zanger van onder andere Whispering Pines. De band, een American trilogy is het eigenlijk. En de laatste Walls, dat was dan de film en de soundtrack waar het hier over gaat. Ooit verfilmd door Martin Scorsese, de man van Taxi Driver met Robert De Niro en zo.
0: 1978 al.
1: Ja, en de band, de naam zegt het al, de band, ja.
0: En wie was er ook bij het afscheid?
1: Muddy Waters.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Woo! Now when I was a young boy,

I was a lean woman. I have lots of fun. I'm a man. I spell him.

0: love us, man. Man, I'm a rolling stone. I'm a hoochie coochie man.
1: Unieke combinatie bij het afscheid van de band. Uiteraard de bandleden zelf. Rick Denko, Levin Helm, Card Hudson, Richard Manuel en Robbie Robertson. Samen met de master Muddy Waters, Paul Butterfield op de mondharmonica, Bob Margolin op gitaar en Pinetop Perkins op de piano.
2: Volgende week in Harry's Blues.
1: We gaan op bezoek bij een kerkhof. Het kerkhof Restville, een van de vele kerkhoven in Chicago. En door is het graf te vinden van Muddy Waters. En ik ben zeer benieuwd hoe dat graf eruit zal zien. Want we hebben er al meer te zien in de Mississippi Delta, maar nog niet in Chicago. Hè?
3: Nee. En we willen nog even naar een man die thuis een bluesprogramma presenteert en waar een van de populairste programma's op de radio in Amerika is.
1: Ja, over meer dan 40, 50 zenders geloof ik.
3: Ja. De man heet Steve Cushing en hij presenteert het programma Blues Before Sunrise.
1: En dit was Harry's Blues, The Way Up North. Techniek in handen van Rego Meijer, samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kwam tot stand dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Tot volgende week.

0: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
1: Het nummer werd in 2003 opgenomen in Café De Amer. Met als gastgitarist Daniel Lohuis uit Erika. Kiwi and the Blizzards, Liquor Blues.

QB and the Blizzards, Liquor Blues. De Pretty Things uit Londen, dat is een band die opgericht werd door Dick Taylor, die uit de Rolling Stones stapte omdat hij daar basgitaar moest spelen. En toen begon hij zijn eigen band met zanger Phil May. The Pretty Things, Judgment Day.

The Pretty Things, Judgment Day. Snowy White, dat is een Engelse gitarist. Hij speelde bij Thin Lizzy, Pink Floyd en Roger Waters, maar had ook een eigen band, The White Flames, en intussen heeft hij 29 soloalbums gemaakt. Het is een nummer van Peter Green. Snowy White, Looking for Somebody.

Snowy White, Looking for Somebody. Gary Brooker was de zanger van de Paramounts uit Southampton-Sea en de band had het bescheiden hitje in Engeland met Poison Ivy. Maar na de naamsverandering regende het hits als Procol Harum. Het nummer is van John Lee Hooker en de gitarist is Andy Fairweather Low. Gary Brooker, Baby Lee.

0: Gary Brooker, Baby Lee. Maggie Bell komt uit Schotland en ze was jaren de zangeres van de Engelse band Stone the Crows. En ze zong mee op de hit Every Picture Tells a Story van Rod Stewart. Jimmy Page was de gitarist op haar soloalbums en later was ze nog de zangeres van de band Midnight Flyer. En ze woonde 20 jaar volkomen anoniem in Nederland. En terug naar Engeland sloot ze zich aan bij de British Blues Quintet van Suit Money. Maggie Bell, Blind Man.
1: We on?

0: and he cried.
1: Maggie Bell, Bryant Man. Ian Anderson, dat is de zanger van Jethro Tull. Hij groeide op in Schotland en verhuisde later met zijn ouders naar het Engelse Blackpool. Hij heeft naast Jethro Tull ook nog altijd zijn hobbyband Soulmates met Steve Lukather, Eric Burdon, Peter Frampton en Gary Brooker. Het is een nummer van Fleetwood Mac. Ian Anderson, Man of the World.

Ian Anderson, Man of the World. Troy Turner, dat is een bluesgitarist uit Louisiana. En daar heeft hij zijn eigen band, Troy Turner and Third Gear. Dit nummer nam hij op met zanger Ray Gomez, die geboren werd in Casablanca in Marokko, maar als jongen van 15 jaar met zijn hele familie naar Spanje uitweek. En toen hij 18 jaar was, had hij met zijn band de Pop Tops een internationale hit met Mamie Blue. Troy Turner, Lazy Poker Blues.

gitarist Troy Turner en zanger Ray Gomez, Lazy Poker Blues. Robert Hunter overleed in 2019 op 78-jarige leeftijd. Hij was de songwriter achter de band The Grateful Dead. En later schreef hij ook nummers voor Jim Lauderdale, Elvis Costello, Bob Dylan en Little Feat. En hij maakte nog 19 soloalbums. Ook dit is een compositie van Robert Hunter, Suzanne Sterling, The Business.

Suzanne Sterling, The Business. Topham overleed eerder dit jaar op 75-jarige leeftijd. Hij was de eerste gitarist van de Yardbirds, maar hij moest plaatsmaken voor Eric Clapton. Daarna was hij jaren de gitarist bij Duster Bennett en hij werkte als studiogitarist voor Blue Horizon Records. Topham, Driftin'.

Graham, Driftin. Kim Lembo, dat is een Amerikaanse zangeres en ze heeft haar eigen band, Blue Heat. En ze werkte mee aan het album This Is The Blues bij Eagle Records. En haar producer Mark Doyle speelt gitaar en keyboards. Kim Lembo, A Fool No More.

Kim Lambo, A Fool No More. Miller Anderson, dat is een ervaren muzikant uit Schotland. Hij speelde bij de Keith Hartley Band, de Spencer Davis Groep, Savoy Brown, Chicken Jack, het John Lord Blues Project en The Dukes. En dit is een solo-opname van Miller Anderson, Don't Let Me Be Misunderstood.

Miller Anderson, Don't Let Me Be Misunderstood. U heeft geluisterd naar De Nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Muskee, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Billy Sheehan, dat is een Amerikaanse basgitarist. Hij speelde bij Steve Vai, David Lee Roth, Mr. Big, The Winery Dogs en Sons of Apollo. De gitarist is Roy C. en de drummer Greg Bissonette. Billy Sheehan, Oh Well.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Een wat bijzondere aflevering van Harry's Blues, want afgelopen week overleed Hans Kins. Een van de oude leden van QB and the Blizzards. Een van de beginners eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Hij was degene die de slaggitaar speelde op de LP Desolation. Hij overleed op 24-jarige leeftijd. Een van de meest Drentse Drenten in QB and the Blizzards. En speciaal voor hem, Things I Remember.

Things I Remember als eerbetoon aan Hans Kins, de man die op 74-jarige leeftijd is overleden. En daarmee als herinnering aan de titel van QB and the Blizzards. Betty Lavette, een 74-jarige ster, net zo oud als Hans Kins trouwens geworden is, maar die nog steeds muziek maakt. Een nieuwe cd, de cd Blackbirds, en daarvan draai ik Blues for Weepers.

Lekker veel soul erin, lekker veel gevoel erin in dit nummer van Betty Lavette van de nieuwe CD Blackbirds Blues for the Weepers. Nou, van het nieuwe werk in terug naar het oude werk, naar werk van Johnny Winter. En dat is uit 1969. Johnny Winter, de bijzondere man eigenlijk, de albino man, die speelde bij Muddy Waters. Hij komt uit Leland in Mississippi, maar hij is helemaal opgegroeid in Port Arthur, of Beaumont, net hoe je het noemen wilt, in Texas. Texas Blues, dat is zijn handelsmerk eigenlijk. Samen met zijn broer Edgar trouwens. Dit is van de CD Johnny Winter gewoon, uit 1969. Be careful with a fool.

Onvervalste Texas Blues op de gitaar van Johnny Winter. Be careful with a fool. Een dikke maand geleden overleed Chris Barber. De man uit Engeland die vooral beroemd geworden is met het nummer Petit Fleur. En dat was al heel wat jaren geleden. 1959 was dat. Hij werd bijna 92 jaar, Chris Barber. En eigenlijk kun je zeggen dat hij aan de wortelen staan heeft, aan het beginnen staan heeft van de blues en de skiffelmuziek in Engeland. Hij heette ook niet voor niks Chris Barber's Jazz and Blues Band. Nou, vorig jaar kwam er een cd uit Memories of My Trip, een dubbel cd. Wordt heel veel mensen aan meewerken, want dat was bij Chris Barber vaak het geval. Allerlei mensen die mogen met hem meedoen. Van Rory Gallagher, Dr. John, Eric Clapton, Mark Knopfler, Van Morrison, noem ze allemaal maar op. In dit geval speelt met mondharmonica speler James Cotton. De bekende bluesman zou kunnen zeggen, Alexis Corner. De godvader van de Britse blues samen met Chris Barber. Speelt erop met en Chris Barber uiteraard zelf. Het nummer Love Me or Leave Me.

Ja, en door aan het eind hoorde je in de gitaar van Alexis Corner. Uiteraard de bas van Chris Barber. Hij was de bassist in de band. Keith Scott op de piano. En de man die de mondharmonica speelde, dat was uiteraard James Cotton. En die ook de zangvers in rekening nam in dit nummer van Percy Mayfield. Maar voordat we aan drie keer de scheeps terecht te komen, met een nummer van Sarah Petit. En dat is een zangeres die uit de westkust van Amerika komt. Geboren in Washington, in het noorden. En afgezakt naar het zuiden toe, naar Californië, naar San Diego. En ja, de muziek zit wat een beetje in de sfeer van de country, zou je kunnen zeggen. Dit is een nieuwe cd van haar, Rare Bird. En door van Feeling Like an Angel.

Sarah Petit met Feeling Like an Angel van haar nieuwe CD Rare Bird. Ja, dan hoor je het zo in Harry's Blues. Dan hoor je blues en je hoort soul en je hoort Texas blues. En je hoort een beetje, ja, wat moet je zeggen, van Chris Barber in de sfeer van de jazz en de blues en de country van Sarah Petit. Allemaal in Harry's Blues. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. En ook altijd drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Howlin' Wolf uit 1951 heeft hij te maken. In 58 heeft hij het uitgebracht. Het nummer How Many More Years. En de eerste uitvoering die is van een Engelsman. Engelsman die ooit begonde met de band Killing Floor, bluesman, uit 1950. En dan heb ik het over Mick Clark. Die heeft een single uitgebracht recentelijk. En dat is How Many More Years.

De eerste versie van How Many More Years van Howlin' Wolf in de uitvoering van Mick Clark. En dan zit je ja, echt in de sfeer van de bluesrock muziek uit Engeland. En degene die de Killing Floor kent, de band The Killing Floor, die weet ook dat ze nogal van het stevige werk holt. Het origineel, dat komt uit 1951. En dat is opgenomen in Memphis, de Memphis Recording Service Studio. Dat was er later trouwens de Sun Studio. En er wordt wel gezegd van dat het eigenlijk de eerste rock and roll opname is. Want voor de eerste keer werden de bas en de drums, die werden niet als een achtergrond begeleidingsinstrument gezien, maar als een volwaardig instrument. En door de kreeg dus een hele andere ja, beat, zou ik tegenwoordig zeggen, in dit nummer. Het was de achterkante van de single Moaning at Midnight. Het was dus de B-side, de flipside. Opgenomen met een band waar als Ike Turner ook in speelde. Bekend van Ike en Tina Turner. Hij speelde piano. Willie Johnson op gitaar. Willie Steele op drums. En nog wel bijzonder eigenlijk. Het nummer is geschreven door Carl Germany. Althans, dat stond erop. Dat was een disc jockey en een dance promoter in Chicago. Maar later bleek van dat de mensen van het Chess label die eruit bracht aan, dat die een klein beetje smeergeld wilden betalen op deze manier aan deze platenbaas, deze discjockey en dance promoter. Want het nummer was van Chester Burnett van Howlin' Wolf zelf. En later stond dat er ook echt op. De echte dus. Howlin' Wolf. How many more years?

Howlin' Wolf met het origineel uit 1951 van How Many More Years. Nog één uitvoering te gaan en daarvoor heb ik gekozen voor een nummer van Bubba Barnes. Bubba Barnes, oftewel Roosevelt Melvin Barnes, man die uit Mississippi komt. Uiteraard zou bijna zeggen, ook zo'n man die naar het noorden toe gegaan is, The Way Up North. Net als Harry Muskee en ik in 1997 dat de donen heb. Of 99, ik weet niet eens meer wanneer het was. Maar de mensen die gingen van het platteland van Mississippi naar de grote stad in Chicago. En later is hij weer teruggegaan. Is hij teruggegaan naar Greenville aan de Mississippi. En toen Harry Muskee en Jean Legrand en ik in 1993 in Amerika waren, op zoek naar de wortels van de blues. Toen zijn we ook naar Greenville toe geweest, want wij wilden naar de Playboy Club. Die was toen namelijk van Bubba Barnes. Dat was Harry Muskee, want die had Bubba Barnes in Utrecht te spreken op de Blues Estafette. Alleen nog toen wij in Greenville aankwamen door zo, toen bleek die hele straat waar de Playboy Club in de West was, dat bleek één grote achterbuurt te wezen van waar geen mens meer woonde. Nog een paar gevels over Henderson, maar niks meer van de Playboy Club te vinden was. Daarom als ode aan Bubba Barnes, zijn versie van How Many More Years.

De derde versie van How Many More Years. In dit geval van Booba Barnes uit 1995. Het origineel was uit 1951 van Howlin' Wolf. En de meest recente versie is van Mick Clark. Een single die dit jaar uitgebracht is. Nog terug naar die cd van Chris Barber. De man die op 2 maart op 92-jarige leeftijd overleden is. Memories of My Trip. Prachtige dubbel cd met een mooi boekwerk hierbij. Heel veel mensen die door aan metwerken. Ik noemde al een aantal, maar Lonnie Donegan bijvoorbeeld. De Skiffelman, die werkt er ook aan met. Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer, die werkt er aan met. Rory Gallagher werkt er aan met. Andy Fairweatherlow. Nou, te veel om op te noemen. Het volgende stuk is een beetje een spiritual. En daar zingt Paul Jones op met I'll Be Arrested.

Chris Barber jazzband met zang van Paul Jones. Chris Barber in dit geval op de trombone en Johnny McCullum op de banjo. De twee solisten in dit nummer in I'll Be Rested. We gaan naar Californië, we gaan naar de singer-songwriters. De Americana-afdeling zou bijna zingen. Vaak wat meer persoonlijker muziek. Bent vaak ook lui die, muzikanten die van de ene plek naar de andere toe gaan. Een beetje zwervend volk. Dat geldt ook zeker voor Jesse Brewster, maar straks ook voor Chris Smither. Ook iemand die altijd on the road is. Jesse Brewster, het is de vijfde cd van deze man, Let's Run Away. En ja, dat stuk wat hij gaat zingen, titelstuk wat hij gaat zingen, is ook weer een heel persoonlijk stuk, want het gaat over zijn broer. Beide hadden wat last van de nieren, denk ik mij. Jesse die kreeg een niertransplantatie. En zijn broer die is overleden aan nierfalen. En daar gaat dit nummer eigenlijk ook over. Let's run away.

Let's Run Away. Het eerste nummer van de nieuwe cd van Jesse Brewster. De cd heet The Lonely Pines. Ik had net al over de man die ook zoveel jaar al bij de weg is. Nou, misschien wel 50 jaar bij de weg is. Chris Miller. Hij bracht zijn 18e album uit. Alweer een paar jaar geleden, denk ik. Ik zag hem in 2019. In de gashouder in Dedensvoort. Dat liep een eeuwigheid geleden. Maar dit is van de cd More From The Levee, I Am The Ride.

Chris Midder, de man die zoveel jaren aan de weg was en die ik tegenkwam in Dinsvoort in de Gashouder. We zijn dan aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van Chris Kane, een man uit Californië die al een stuk of 8 cd's gemaakt heeft en nou ook weer een hele goeie die er aan zit te komen, Causing Kane, en daarvan het nummer Back on Top.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het was een single van Ian en Sylvia uit 1963. Er verschenen 142 covers, onder meer van Waylon Jennings, Marianne Faithfull, The Searchers, Neil Young, John Denver, Johnny Cash en Bob Dylan. En dit komt van het album Sing For You van Chet en Jeremy, Four Strong Winds.

Chet en Jeremy, Four Strong Winds. Het is een nummer geschreven door Rick Presley, de zanger van The Trox. En het werd de nummer 1 hit in Zuid-Afrika, het nummer eigenlijk de 3 in Nieuw-Zeeland, 4 in Zweden en Engeland, 6 in Canada, 7 in Amerika en 17 in Nederland. En de cover van Wet, Wet, Wet was een nummer 1 hit in 15 verschillende landen, The Trox. Love is all around.

Anouk, Tom Waits. Het is de debuutsingle van de Zombies uit 1964. Het nummer werd geschreven door toetsenist Rod Argent en perfect gezongen door zanger Colin Blunstone. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Japan en Nieuw-Zeeland. Het nummer eindigde 2 in Canada en 12 in Engeland. Er verscheen 160 covers, onder meer van Santana, Crowded House, Christopher Cross en Teddy Thompson. De Zombies. She's Not There.

0: De zombies. She's not there. De ouders van Timmy Euro uit Chicago begonnen een Italiaans restaurant in Los Angeles, waar Timmy Euro iedere avond optrad als zangeres. En in 1961 had ze plotseling een grote hit. Het nummer eindigde 2 in de Hot 100 in Amerika. In 1981 kwam ze naar Nederland en ze tekende een contract bij het Nederlandse label Dureco Records. En haar album All Alone in My was een nummer 1 hit in Nederland. Timmy Euro, Leaving on Your Mind.
1: If you've got leaving

Timmy Euro, Leaving on Your Mind. De Turtles uit Los Angeles hadden twee zangers, Howard Kalin en Mark Follman. En die twee vertrokken later naar de begeleidingsband van Frank Zappa. En ze hadden grote hits, It Ain't Me Babe, Happy Together, She'd Rather Be With Me en Eleanor. Dit nummer is een cover van de Birds en het werd voor de Turtles een nummer 1 hit in Amerika. Het nummer eindigde 8 in Frankrijk, 13 in Canada en 20 in Nieuw-Zeeland. De Turtles, You Showed Me.

The Turtles, You Showed Me. Cyclus, dat is het 10e album van de Doobie Brothers, opgenomen in de Record Plant in Sausalito. Niet met zanger Michael McDonald, maar met de teruggekeerde originele zanger Tom Johnson. Het is een cover van The Isley Brothers en het album eindigde op 8 in de Amerikaanse albumchart. The Doobie Brothers, Need a Little Taste of Love.

The Doobie Brothers, Need a Little Taste of Love. De Wallace Collection, dat is een band uit België. En de band is genoemd naar een beroemde kunstverzameling in Londen. En de single werd ook opgenomen in Londen, in de Abbey Road Studios. Er werden maar liefst 2 miljoen singles van verkocht. Het was dan ook een nummer 1 hit in België. Het nummer eindigde 3 in Frankrijk en 13 in Nederland. De Wallace Collection, Daydream.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Fort Smith van de Joe Stamp Band is het album van deze week. En Americana-zangers met een rauw randje scoren momenteel goed in Amerika. Travis Tritt, Chris Stapleton en Luke Combs zijn intussen megasterren. En Amerika lijkt klaar met de dure, gladde producties uit Nashville. De Joe Stamp Band, Wrong Side of Town.

The Joe Stamm Band, Wrong Side of Town. Het nummer is geschreven door gitarist Junior Campbell en zanger Dean Ford van de Schotse band Marmalade. Het nummer eindigde 2 in Ierland, 3 in Engeland, 6 in Canada, 7 in Amerika, 8 in Noorwegen, 9 in België en Nederland, 13 in Nieuw-Zeeland en 20 in Duitsland. The Marmalade, Reflections of My Life.

0: The Marmalade, Reflections of My Life. Het is een cover van een single van de Amerikaanse meidengroep The Exciders. En zanger Paul Jones van Manfred Mann maakte er een wereldhit van. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Zweden en Canada. Het nummer eindigde 2 in Australië en Ierland, 4 in Finland, Noorwegen en Duitsland, 6 in Nederland en 8 in België. Manfred Mann, Dua Diddy Diddy.
1: There she was, just a

Manfred Mann, Dua Diddy Diddy. Het komt van het album The Globe Sessions van Sheryl Crow, opgenomen in de Globe Studios in New York met toetsenist Benmont Tench uit Tom Petty en de Heartbreakers, basgitarist Wendy Melvin uit de begeleidingsband van Prince en saxofonist Bobby Keys, die ook te horen is op albums van de Rolling Stones en Lynyrd Skynyrd. Sheryl Crow, The Different Kind.

Cheryl Crowe, The Difficult Kind. The Guess Who uit Winnipeg in Canada. Dat was de band van zanger Burton Cummings en gitarist Randy Bachman, die later verder ging als Bachman Turner Overdrive. American Woman was een nummer 1 hit in Amerika en Canada. Uiteindelijk zou de band 14 hits scoren in Amerika en 32 hits in Canada. Dit nummer komt van het album It's Time, The Guess Who, Gonna Search.

The Guess Who, Gonna Search. Ronnie Millsap, dat is een blinde countryzanger en pianist uit North Carolina. Hij heeft 35 nummer 1 hits in Amerika en hij maakte 45 albums. Dit nummer werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 2 in Canada en 71 in Australië. Ronnie Millsap, Pure Love.

Ronnie Millsap, Pure Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Brian Wilson herschreef Sweet Little 16 van Chuck Berry, maar hij vermeldde Chuck Berry heel correct als medecomponist. Het nummer werd 2 in Canada, 3 in Amerika, 9 in Japan en 34 in Engeland. The Beach Boys, Surfin' USA.

0: Siena tot Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Veel muziek in Harry's Blues en ook bijzondere muziek. En daar begonnen we met bijzondere muziek door een bijzondere aanleiding eigenlijk. Want de moeder van QB and the Blizzards, van de band QB and the Blizzards, die is afgelopen maand overleden. Op 26 februari overleed Grietje Hofstegen. Zij was de vrouw van Harm Hofstegen, de caféholder. En zij zorgde goed voor de jongens van de band van QB and the Blizzards. Vandoor Window of My Eyes.

Window of My Eyes. Ter nagedachtenis aan Grietje Hofstegen, die vorige maand, antenne van de vorige maand, overleden is op, ik dacht, 88-jarige leeftijd. De moeder van QB and the Blizzards. Sommige mensen kregen een bosbeeld, andere mensen mag niet vergeten worden. Het volgende nummer is van Andy Watts in deze aflevering van Harry's Blues. Het is een man uit Israël die in Louisiana opgenomen heeft met Kenny Neal op het Booga Music label van Kenny Neal. En ik denk dat ook een dochter van Kenny Neal dat die doorgaan metwerkt, Eliza Neal. Joe Louis Walker die werkt ermee. Het is een uitstekende cd van deze Andy Watts, de cd Super Groove en daarvan Living Hand to Mouth.

Living Hand. Hij praatte nog helemaal deur in. Er zat nog wat achteraan. Living Hand to Mouth. Dat was van Andy Watts. De man uit Israël, maar die tegenwoordig in Louisiana woont en door met Kenny Neal deze opname gemaakt heeft. Het album Super Groove. Grass ain't greener on the other side. Dat is een tegenovergestelde wat Willem wel eens tegen elkaar zegt. Het gras is bij de buurt altijd groener. Nou, in dit geval dus niet. Het is een cd van Peter Fateska en de Blues Train. Een band uit Amerika die al meerdere cd's gemaakt heeft. En die heeft er één aan toegevoegd. En dat is die Grass ain't greener on the other side. En door van Running Like a Dog.

Running Like a Dog. Pieter Fateska op de Fender Stratocaster. En de Blues Train. En de Blues Train is onder andere Jeff Levine op de Hammond Orgel, de B3. Geweldig. Grass Ain't Greener on the Other Side. Dat was de CD. Smoke from the Chimney. Er komt rook uit de schacht in. Dat betekent dat er wat nees is, zou je kunnen zeggen. Nou, in dit geval is het wat nees, maar ook wat olds. Wat het betreft een nees-cd van Tony Joe White. De man die in 2018 overleden is. Maar die een hele catalogus aan muziek leurt uiteraard. En zijn zoon Jody die heeft dat op orde gebracht. En die kwam door dingen tegen die nog nooit uitgebracht waren. Die nog nooit op cd uitgekomen waren. Hij nam Dan Auerbach in de hand, de man van de Black Keys. Die had Tony Joe White ook al eens een keer ontmoet trouwens, in 2009 of zo. En toen hadden die twee mannen al tegen elkaar gezegd, we moeten nog een keer wat samen doen. Nou, dat kwam er pas later van, dus in 2021. De nieuwe CD Smoke from the Chimney, met old werk uiteraard, van Tony Joe White. Zoals dit nummer bijvoorbeeld, wat denk ik, stamt u de titel van Poke, Salad, Annie. Het heet Boot Money.

Ontegenzeggelijk Tony Joe White, maar toch wel met een flinke scheut. Den Auerbach Black Keys, denk ik, doorbij. Maar het klinkt uitstekend van de NECD Smoke from the Chimney van Tony Joe White. De Psycho Delta, wat moet je daarbij voorstellen? Tales from the Psycho Delta. Dan denk je aan een beetje psychedelische muziek. Nou, misschien zit dat er ook wel wat bij. Het is een NECD van Kerry Kearney. Dat is een gitarist uit New York. Die eigenlijk naar de politieacademie zou gaan, maar het kwam er niet van. En nu uiteindelijk kwam hij terecht in Californië. En kwam hij terecht in de wereld van The Grateful Dead en Jefferson Starship. Nou, dan zit je wel een beetje in de sfeer van de psycho, zou je kunnen zeggen. Dus misschien dat die combinatie, de achtergrond van de blues en de psychedelica van Californië, dat die daartoe geleid heeft. Tot een nieuwe CD van die Kenny Kearney, Tales from the Psycho Delta, en door van het nummer Voodoo the River.

Kerry Kearney, Voodoo Down the River van de cd Tales from the Psycho Delta. Ja, echt blues kun je het niet noemen. Je kunt het woord Delta er wel bij noemen, maar ja, dan is nog niet echt blues. Harry's Blues, daar luister je naar. Elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ja, daar is hij weer. De toeter. Drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. En in dit geval het nummer The Cypress Grove Blues van Skip James uit 1931. En de aanleiding is dat ik een cd tegenkwam van Robert Connolly Farr. En dat is een countryman, een bluesman. Een mixer eigenlijk, kun je wel zeggen, daarvan. En op die cd van hem, Country Supper, van 40 jaar, daar tref ik dit nummer aan van Cypress Grove, van Robert Connolly Farr.

De meest recente versie, kunnen we zeggen, van Cypress Grove van Robert Connolly Farr van de CD Country Supper. En dan zie je toch een beetje in de sfeer van, ja, is het nou blues, is het nou country? Het heeft een beetje die zware dreun die ook wel uit de opnames van uit Mississippi van Fat Possum bijvoorbeeld opklinkt. Het origineel, dat is van Skip James. En dat is een man die wel uit de Delta komt, uit Bentonia komt. En die zijn werk in, denk ik, in 1931 allemaal tegelijkertijd toen een keer gepubliceerd heeft bij een muziekuitgeverij. Vandoor dat je ook achter al die nummers ziet staan, 1931. Ik kan best weten van dat het in 1926 of in 1922 geschreven is. Maar dit is het origineel van de Cypress Grove Blues van Skip James.

Ja, dat is het origineel is dat kun je duidelijk horen. Uit 1931 in elk geval, die periode ongeveer. Skip James, oftewel Nehemiah Curtis James, want zo heet hij officieel. Man die uit de Delta kwam, uit Mississippi, Bentonia. Familie van dominees, van preachers kunnen zeggen. Maar hij had enige bekendheid in de 30e jaren. Daarna is hij helemaal in de vergetelheid geraakt. En in de 60e jaren, toen is hij de John Fahey, een hele bekende gitarist, een bluesgitarist, is hij weer uit de vergetelheid kom, speelde op het Newport Folk and Blues Festival. Ik dacht in 64 en in 69 is hij helaas overleden. Maar hij heeft wel veel werk nodig, wat ook door allerlei groten vertolkt wordt. Onder andere Eric Clapton. In 2016 bracht hij een cd uit I Still Do, en door op zijn versie van The Cypress Grove.

Cypress Grove van Eric Clapton van zijn cd I Still Do. En er zat bijna 80 jaar tussen het origineel van Skip James, 1931, en de meest recente versie van Robert Connolly Farr, uit 2020, van de cd Country Supper. De Cypress Grove, dat was drie keer is scheepsgericht. Straks nog muziek van B.B. King en van James Cotton, maar eerst Misty Blues. En dat is een band uit Massachusetts, Amerika, die al een jaar of 20 bestiet. Met een geweldige zangeres, Gina Coleman. Ik weet niet of ze familie is van Deborah Coleman, geweldige gitarist. Maar een band die de blues hoog in het vaandel heeft staan. Misty Blues, My One and Only.

0: De band die heet Misty Blues en de cd waar dit vanaf komt is None More Blue en het nummer My One and Only. Mac Leapers, daar gaan we nou naartoe. Daar zul je waarschijnlijk ook nooit van gehoord hebben. Nou, ik had er eerlijk gezegd ook nog nooit van gehoord. Maar als je naar de muziek gaat luisteren, dan heeft het toch wel wat. Het is een wat meer Americana-achtige muziek. En dan zit je wat in de sfeer van John Prine en dat soort mensen. Jerry Jeff Walker. Maar dan in een wat nieuwere versie. Het is van de cd Music City Joke. Net goed en wel uit, of misschien maar in nog wel uitkomen. En daarvan Blame on the Bottle.
1: Well, the last time I'd seen him, I couldn't recall. When I bumped into him, coming down the hall of the county clerk's office, it's time to pay my taxes again. I said, it's been a long time, man, let's get us a beer. He smiled, shook his head, and said, I quit drinking last year. I said, okay,

Ja, nou begrip je ook waarom de CD Music City Joke heet. Music City, dat is Nashville. En daar komt dit soort muziek vandaan. Mac Leapert, Music City Joke uit 2021. En Blame on the Bottle. Terug naar, zou ik zeggen, de echte blues. B.B. King, ja. Toen hij 80 werd in 2004 kwam er een jubileum CD uit waar allerlei mensen naar metwerken. Onder andere Roger Daltrey van The Who. En die zingt op dit nummer dan ook de solo Never Make Your Move Too Soon.

combinatie van Roger Daltrey van The Who samen met de grote bluesman B.B. King op gitaar en ook nog een stukje zang van de CD 80 uit 2007. Never make your move too soon. Nou, we zijn bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer van James Cotton. De man uit Louisiana, uit Tunica. Mondharmonica-speler, geweldige mondharmonica-speler. Die jarenlang speelde bij Muddy Waters. Als vervanger van Little Walter uiteraard. En in 2013 maakte hij een cd, de cd Cotton Mouth Man. Dat was in de tijd dat hij al niet meer zong trouwens, want hij had keelkanker. En de zang die werden andere mensen donen, onder andere op dit nummer, Wrapped Around My Heart, met zang van Rudy Foster.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het komt van het album The Countryside of Paul Carrack, met nummers van David Hampton, George Jones, Harlan Howard en Merle Haggard, opgenomen in de Hillstop Studios in Nashville. Paul Carrack, It Don't Hurt Anymore.

Paul Carrack, It Don't Hurt Anymore. Het is een eigen compositie van James Brown en het komt van zijn album Body Heat. En de analyse van een vrouw door James Brown sloeg alleen aan in Nederland en België. In de rest van de wereld haalde het nummer de hitlijsten niet. James Brown, Woman.

James Brown, Woman. Het komt van het album Five Classic Albums van Etta James. En het nummer stamt uit 1946 en was al opgenomen door de Del Vikings, Jan en Dean, Dion, The Four Seasons, Reba McEntire en The Marshalls. Etta James, Sunday Kind of Love.

Etta James, Sunday Kind of Love. Het is een single van Sam Cooke uit 1960 en er verschenen 132 covers, onder meer van Herman's Hermits, The Supremes, Otis Redding, Brian Ferry, Southside Johnny, Sam & Dave, Don McLean, Rod Stewart en Paul Rodgers. Sam Cooke, Wonderful World.

Sam Cooke, Wonderful World. Brian McFadden, dat is een Ierse singer-songwriter. Hij komt uit de boysband Westlife, maar hij heeft solo al 7 nummer 1 hits in Engeland. Dit komt van zijn album The Irish Connection. En de man heeft 3 echtscheidingen achter de rug en dat zijn levenservaringen die meestal mooie nummers opleveren. Brian McFadden, No Frontiers. MUZIEK

Brian McFadden, No Frontiers. Het is de debuutsingle van Bad Company met zanger Paul Rodgers, die tegenwoordig in Canada woont en ook de Canadese nationaliteit heeft. Het was nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 3 in Canada en 15 in Engeland. Bad Company, Can't Get Enough.

Bad Company, Can't Get Enough. Het is een nummer van de Bee Gees uit 1967 en er verschenen 266 covers onder meer van Nina Simone, Jerry Puckett en de Union Gap, Eric Burdon, James Carr, Tom Jones, Dusty Springfield en Rod Stewart. En dit is Janis Joplin, To Love Somebody.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Fort Smith van de Joe Stamp Band is het album van deze week. En de Joe Stamp Band neemt niet op in de grote dure studio's in Nashville, New York, Los Angeles, Memphis of Chicago. De band verbleef 8 dagen in Smalltown Fort Smith in Arkansas voor de opname van dit album. Zonder producer, ook dat regelt de band zelf. De Joe Stamp Band. Beer, mushrooms, whiskey and weed.

The Joe Stamp Band, Beer, Mushrooms, Whiskey and Weed. Het is het titelnummer van een album van Ray Charles uit 1983. En het album werd in Amerika gezien als een country album. En het eindigde dan ook 29 in de Billboard Country Album Chart. Want Ray Charles was de eerste zwarte artiest die country albums maakte in Amerika. Tegen de zin van zijn platenmaatschappij, maar het werden bestsellers. Ray Charles, I Wish You Were Here Tonight.

Ray Charles, I Wish You Were Here Tonight. Crowded House, dat is een band uit Nieuw-Zeeland met de broers Neil en Tim Finn. En zij componeerden dit nummer dan ook. Het kwam van het album Woodface. Het eindigde 7 in Engeland, 8 in Zwitserland en Nieuw-Zeeland, 9 in België, 10 in Nederland, 19 in Ierland en 27 in Australië. Crowded House, Weather With You.

crowded house, weather with you. Het komt van het album Can't Hold Back van Eddie Money uit New York. En hij nam het op samen met Ronnie Spector uit de Ronettes. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer 15 in Canada, 43 in Nederland en 46 in Australië. Eddie Money en Ronnie Spector, Take Me Home Tonight.

Eddie Mooney en Ronnie Spector, Take Me Home Tonight. The Little River Band kwam uit Australië en het is een compositie van de Nederlandse zanger-gitarist Gerard Bertelkamp, die zich in Australië Beep Birtles noemde. Het was geen wereldhit, het nummer eindigde 12 in Nederland en slechts 73 in Australië. The Little River Band, Home on Monday.

0: The Little River Band, Home on Monday. Het is een eigen compositie van Roy Orbison. En in de jaren 60 was iedere single een hit. Dit werd de nummer 1 hit in Ierland. Het nummer eindigde 3 in Amerika, 6 in Engeland en 7 in Canada. Roy Orbison, In Dreams.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

Roy Orbison, In Dreams. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meijendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer is geschreven door blueslegende Lowell Fulson in 1954 en Elvis Presley nam het op voor zijn album Elvis is Back. En het is ook nog opgenomen door Bobby Bland, T-Bone Walker, Freddie King, B.B. King, Eric Clapton, Joe Bonamassa en Greg Allman. Elvis Presley, Reconsider Baby.

0: Twee stukken van de Meters. Dit was van de CD, Harry. Luca Paipai.
1: Ja, Luca Paipai van een verzamelaar, de Great Funk Masters. Dus van de Meters. Met George Porter op bas, uiteraard.
0: Ja, en daarvoor George Porter live on stage in Liberty Lunch in Austin. Het was een stukje wat wij door zelf opgenomen hebben. Dus niet de allerbeste kwaliteit, maar de live sfeer een klein beetje weer te geven van een optreden van de Meters in eind mei 1993 in Austin. Toch leuk om dat erin bij te hebben. Met George Porter erbij, met Art Neville erbij.
1: Ja, en we hebben het maar even doorlopen laten lopen. Deze interviews, om u niet te veel te onderbreken. Maar hier zijn achtereenvolgens de nummers die gedraaid zijn. Het eerste was Rough Spots van George Porter's Running Partner. Van de gelijknamige LP. Dan van de LP Trackback van de Meters, het gelijknamige nummer. Dan Sexual Telepathy van Earl King op het Blacktop label, waar we binnenkort wat aan gaan doen.
0: Volgende week.
1: En waar je George onder andere over hoorde praten. Van de gelijknamige LP Sexual Telepathy van Earl King. En dan The Same Old Train van Snooks Eaglin, ook op Blacktop. Van de Pyjama's Party.
0: Dat is een beetje de partner van George, hè? Snoeps, ja, waar hij heel veel mee samenspeelt.
1: Ja, het zijn allemaal mensen die ik gedraaid heb, die we gedraaid hebben, waar George ook daadwerkelijk op meespeelt.
0: En Snoeks was vorig jaar op de Blues Estafette in Utrecht, of was dat alweer in Jorin?
1: Dat was het jaar ervoor. Maar ja, George zei het ook al in het interview, dat is eigenlijk mijn running partner. En als je de lijst ziet waar hij mee, waar hij bas bij gespeeld heeft, dan zijn het er nogal wat. Patti LaBelle, Alan Toussaint, Paul McCartney. Met David Lind van, zei hij ook nog, van die Talking Heads, waar hij mee bezig is geweest in het interview.
0: David Byrne.
1: David Byrne, ja. David Lind is wat iemand anders. Maar de lijst is nog veel groter, dus het is een jongen waar die wel wat kan.
0: Ja, we eindigen ook met uitstekende muziek. Techniek in handen van Paul Meeldijk. Samenstelling en presentatie van Harry's Blues, Albert Haar en Harry Musquet. En ons laatste nummer, Harry.
1: I Wish, George Porter Jr.

0: Twee broers waren de oprichters van het fameuze blueslabel Black Top. Hammond en Neumann Scott. Bluesliefhebbers bij uitstek en kennis van de music scene in het zuiden van de Verenigde Staten. Een kijkje in de keuken van een bloeiend label.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het is een nummer van Sonny Boy Williamson uit 1963. En het werd veel gecoverd door bluesartiesten. Onder meer door Junior Wells, Ten Years After, John Mayall, Luther Allison, Van Morrison, Buddy Guy en Magic Slim. En Harry Musquet nam het zelfs twee keer op. Met zijn formatie Musquet en met QB and the Blizzards. Help me.

Huey and the Blizzards, Help Me. Coco Montoya was de drummer van Albert Collins, die hem leerde gitaar speelde. En als gitarist werd hij ontdekt door John Mayall in een nachtclub in Los Angeles. En vervolgens was hij ruim 10 jaar de gitarist van John Mayall en de Bluesbreakers. Intussen heeft hij natuurlijk zijn eigen band, Coco Montoya. Someday After a While.

Michael Montoya, Someday After a While. Het is een compositie van bluespianist Eddie Boyd uit 1952. En er verschenen covers van QB and the Blizzards, Muddy Waters, John Lee Hooker, B.B. King, Luther Allison, Freddie King, Bobby Bland en Kim Wilson. En dit is de versie van Buddy Guy, Five Long Years.

Buddy Guy, Five Long Years. BBM, dat was een echte topband met basgitarist Jack Bruce, drummer Ginger Baker en gitarist Gary Moore. En het album Around the Next Dream was geweldig, maar door de botsende karakters was het ook snel weer afgelopen. BBM, High Cost of Lovin'.

BBM, High Cost of Lovin'. Walter Trout maakte een spectaculaire comeback nadat hij meer dood dan levend een nieuwe lever kreeg. En hij toert weer vrolijk de wereld rond. Walter Trout, The Love That We Once Knew.

Walter Trout, The Love That We Once Knew. Julian Sass, dat is een Nederlands bluesfenomeen uit Beneden Leeuwen onder de rook van Tiel. En hij produceert al jaren albums waar de bluespuristen van smullen. Julian Sass, Blues for the Lost and Found.

0: I'm singing these blues for the lost. For the lost. For the lost. And the blues for the found.
1: Julian Suss, Blues for the Lost and Found. Harry Musquet vond Mickey Newbury een blueszanger omdat hij alle nummers vanuit zijn hart zong en zijn gevoelens, vreugde en verdriet mooi bij de luisteraars bracht. Mickey Newbury, 116 Westfield Street.

Mickey Newbury, 116 Westfield Street. Cream, dat was een echte superband met Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker. Ze maakten 18 albums en ze hadden grote hits. I Feel Free, Strange Brew, Sunshine of Your Love en White Room. En dit werd geen hit voor Cream. Spoonful.

Cream, Spoonful. Robin Ford, dat was een jazz- en bluesgitarist uit Californië. Hij begon de band van zijn vader, de Charles Ford Blues Band. En daarna speelde hij bij George Harrison, Joni Mitchell, Little Feat en de Jello Jackets. Het is een uitstekende gitarist, maar geen grootzanger. Robin Ford, I just want to make love to you.

Robin Ford, I Just Want To Make Love To You. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Zanger Guus Pleines en basgitarist Frank Kraaienveld creëerden de perfecte bluessound. Blues van eigen bodem, de Bintangs, Riding on the L&N.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Musquet.
2: Dan gebeurt het me al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
3: Ja, ja, ja.
2: Dat ben ik kwijt. En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen.
4: Welkom luisteraars bij de eerste aflevering van Harry's Blues. Een nieuwe serie programma's waarin Harry Musquet prut met mensen op locatie over zaken die als van binnen raakt. En de eerste gast is Beeren Groen, beeldend kunstenaar uit Zeiden. Hij is geboren in Oost-Grunning. Hij was drummer bij de Rodies. En sinds jaar en dag schildert hij Drentse landschappen.

0: weer een bent hier in het land van de boze geesten. Verklaar je eens naam.
1: De boze geest.
0: Ja, boze geest.
1: Land van de boze geest, heet dat hier. Nou ja, zo heet dat hier van oudsher. Ja, trouwens, we zijn er nog niet op bij het land van de boze geest. Maar hoe je daar geen bocht op.
0: Wij lopen hier dus...
1: Dat het land van de boze geest, dat duidt er natuurlijk op dat we een heel oud landschap lopen eigenlijk.
0: Ja.
1: Dat is zeer oud. Want dit landschap, dat is hier, 10.000 jaar geleden ongeveer gevormd. Het heeft zijn... En dat is zo mooi, zoals het er nou uitziet. Dat is eigenlijk 5.000 jaar geleden begonnen, want toen kwamen hier de eerste landbouwers. Het mooie ervan is dat het landschap er nou eigenlijk nu, in 2000, nog ongeveer zo uitziet. Dat is dus uniek.
0: We hebben nou over het landschap tussen Ballo en Loon in. En dat is ongeveer 3 kilometer ten oosten van Assen. Ten noordoosten van Assen. En dat landschap, daar starten wij nou. En we starten dus in de provincie Drenthe. Dus en Björn vertelt dus net dat het eigenlijk een eeuwenoud landschap is.
1: Eeuwenoud?
0: Ja.
1: En het, nogmaals, dat is uniek dat het er vandaag aan de dag nog zo bij ligt. Want we staan hier nu, het is nu ongeveer een uur of 8:30, 9:00, 's avonds. En het ziet er mooi uit. De sfeer is prachtig. En
0: het is ook doorstil, hè? De heuvels worden bijna niet meer.
1: Niet meer. En dit landschap, dat heeft nog wat te vertellen hier. Dat wil een verhaal vertellen. En het ligt maar aan de mens die erin staat of hij het verhaal wil
0: zien.
1: Horen.
0: Ja, of zien.
1: Of zien of
0: ja.
1: Niet.
0: Ja.
1: En kijk, en je ziet vandaag aan de dag dat er veel met landschap geknoord wordt. En dan wordt het vaak zo geniveleerd en alles gaat op elkaar lijken. Dan zit er geen verhaal meer in. Maar dat heb je hier niet. Hier is dus nog een heel stuk geschiedenis. Kun je hier vanaf lezen naar dit landschap. En nogmaals, je wilt dat horen en zien. Of niet. Maar zullen we nog even netjes
0: filmen? Ja, dat is de bedoeling.
1: Ja. Waar ik vooral naar zoek. En wat ik probeer tot uitdrukking te brengen in die schilderij. En dat is natuurlijk niet dat je hier gaat staan en dan pas dat je dat maar raak schildert. Maar ja, ik zoek dus dat verhaal waar we het net over hadden.
0: Ja,
1: dat zoek ik. En dat is mijn opgave.
0: Want dus jij en Doek?
1: Ik en Doek, ja.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt helemaal. Dat is ook een dialoog.
0: Ja.
1: Dat is ook een dialoog.
0: Ja. Want jij bent ook een schilder die er niet verschuurt om te zeggen van... Als het mij niet goed toe lukt, dan zeg ik, doe het dan een keer over.
1: Dat gebeurt heel vaak.
0: Ja.
1: Ja, meestal.
0: Ja.
1: Dus maar die... En dat doe ik dan ook... Ja, soms zit ik er al een maand bij of zo. En dan denk ik van, nou nee, dit is toch maar helemaal prut. Want dan lukt het mij niet. En dan vraag je van ja, hoe komt dat dan? Want zoals ik hier nu sta, ja, de geschiedenis die stormt van alle kanten op je af als het ware.
0: Ja, hier vlakbij was het eigenlijk een eeuwenoude handelsweg loopt hier over het Ballenveld heen, waar hier nog een eind ten oosten van ligt.
1: Ja, klopt ook.
0: Ja.
1: En dit landschap was het toen ook natuurlijk. En,
0: ja.
1: Maar het heeft ook, kijk, het heeft ook met een aantal factoren te maken. Nou, als je met landschappen bezig bent. Want het moet maar net klikken. Ik bedoel, jij kunt hier wel lopen in het landschap. Maar met jou, dan heb je een aantal factoren waar je mee te maken hebt. Met weer, met het licht. En met jouw geestesgesteldheid op dit moment. Dus dat moet net klikken.
0: Ja.
1: Dus ik loop hier wel eens en dan denk ik, ja, dan als een kip zonder kap. En dan denk ik, wat moet ik hier? Dat moet je ook maar weer weggaan. Want dan is jouw gemoedsgesteldheid op dat moment... Dat klikt niet met dat landschap, met dat verhaal. Daar klopt het niet mee. Dus dan moet je... Dus, en als je dan schildert, dan moet je ook maar zien... Dat als je ermee bezig bent met die verf, dat die gemoedsgesteldheid, dat je die vasthoudt ten aanzien van het landschap. En dat is... Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer.

0: jij komt uit Oost-Groningen, uit Westerwolde. Grensstreek ook een arme streek. Jij bent ook grotendeels bij je grootouders opgeruid.
1: Ook ja.
0: Was dat toch ook een beetje de blues eigenlijk? En dat was natuurlijk ook een arme. Het was natuurlijk ook geen rieke wereld.
1: Kijk, moet je eens horen. Jij roert nou iets aan wat ook van essentieel belang is voor het schilderen.
0: Ja.
1: Wat er toen heeft plaatsgevonden in mijn jeugd. Zowel bij mijn ouders thuis in Bronsveen, waar ik opgegroeid ben, als wat daar in Bhutan is gebeurd, midden in het veld. En bij mijn opa en oma thuis. Want ik weet nog wel dat als kwajongen op de school en ik kwam thuis, ik moest altijd werken. Ik moest bijvoorbeeld bij de heftige dag met een paar Belgen voor de eg de aardappelrank bij elkaar eggen. Dan liep ik daar de hele dag met die dikke bel voor de eg, die aardappelrang bij elkaar te eggen. Bladen achter de voeten. Maar ik vond het mooi. Het was een verschrikking eigenlijk. En dan zei ik wel eens...
0: Een beetje vergelijkt met B.B. King eigenlijk. Die vroeger ook al op 7-jarige leeftijd achter de,
1: ja,
0: achter de mule liep.
1: Weet ik veel. Ja, dat was nou eenmaal zo.
0: En hij zei altijd, ik was wel goed voor die ezel, want ik moest met hem werken. En dat ik er niet goed voor was, dat was wel koppig.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar ik zei dus, Max, ik weet nog wel, die dikke bel die heette Max. En dan zeg ik tegen die Max van, ho! En dan stond ik daar maar zo een half uur midden op dat land. En dan keek ik om mij heen en dan denk ik, jongens, zoals ik hier nu sta, met die bel voor de eg, daar is iets wat helemaal deugt, wat helemaal in orde is.
0: Ja.
1: En dat moet ik nooit weer vergeten.
0: Nee.
1: Mijn hele leven lang moet ik dat vasthouden, want dat deugt. Dat deugt. En dat is net zo goed als ik met oma Harm uit Bhutan achter in de pallets, op zo'n avond zoals nu is, liepen wij dan naar de grensstreek en daar liep een sloot. Precies op de grens. Toen liepen er nog commissen met honden
0: patrouilleren.
1: En dan gingen wij in die droge sloot zitten. En dat mijn oma Harm die had een fluitje. En dat fluitje, dat was zijn hazenklager, noemde hij dat. Die maakte een geluid.
0: Het geluid van de haas.
1: Van haas die klaagde.
0: Ja.
1: En dan zaten we en dan zei hij tegen mij, moet je eens opletten mee om wat er nu gebeurt. En dan kwam links en rechts de vorsen eraan. Ja, dat zijn schitterende ervaringen. En dan was ik bij opa en oma. En mijn oma die had een winkeltje aan de grens. En er kwamen in die tijd ook veel Duitsers. En die haalden kaas en eieren, werd er dan gesmokkeld. En dan zat s'avonds een hele keukentje vol met volk daar. En als kind hoefde je ook niet naar bed. Je mocht daar gewoon op de bank zitten. En als je slaperig werd, viel je maar om. En dat moet je je voorstellen, zo'n keuken met een zeiltje erop, zo'n zwulkje. En er zat iedereen omheen en bier. En dan hield om Hendrik de accordeon erbij. En dan had je een soort, dat was wel, ja, blues. Maar ik moet altijd denken aan Ray Cooder van het Cajun Museum.
0: Ja, Flaggo Jim Innes.
1: Juist, die sfeer, dat is iets.
0: Dat is natuurlijk niet meer tegen.

0: je hebt ook drumd en jij speelt op de eerste hit van de Roadies. Dat is een band uit de omgeving van Winschoten.
1: Ja.
0: En daar drum jij op. En je hebt ook nog een tietje bij Zen. Drumt.
1: Dat klopt.
0: Dat is weer een onverwachte wending aan het gesprek. Maar ik bedoel, dat is het natuurlijk ook. Muziek en schilderen.
1: Dat heeft heel veel met elkaar te maken, hoor.
0: Ja.
1: Ja. Als je muziek tenminste niet beschouwt zoals wat vandaag aan de dag in de popmuziek gebeurt en zo. Van het vlakke...
0: Dat is een boel eenheidsworst.
1: Ja.
0: En er wordt ook gestructureerde derivaten worden gemaakt en zo.
1: Dat zijn trouwens ook slechte ontwikkelingen, hoor. Want dat is ook net als landschappen. Als de landschappen te veel op elkaar laten lijken, dan zijn de mensen op plaats niet meer geïnteresseerd in landschappen, omdat alles op elkaar lijkt.
0: Ja. Dat is in de muziek ook zo. Er is een hele grote eenheidsworst.
1: Precies.
0: Maar dat is toch. Al lang aan de gang, hoor. Die,
1: Ja, de Roadies waren ook niet zo geweldig, hoor. Er was ook een popbandje. Maar daar staat in ieder geval nog wel. Wat in de Roadies, wat ik daar altijd. Wat ik dan als iets kostbaars daaraan herinner, dat het gewoon. Spontaan was allemaal. En loederhard gespeeld werd en aftelden op toneel en begin met die handel. Maar kijk, als je muziek goed speelt. Ik had het trouwens met jouw gitarist een keer in gesprek over, Erwin Java. Ik weet nog wel, dat was toen in het Drents Museum een keer.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, wat verdomme kerel, jij bent maar zo geen gitarist. Jij bent veel meer, jij bent een soort kunstenaar. Zoals jij met mij praat nu over het muziek maken en dingen. Want schilderen, dat is ook vaak vereenvoudigen, hè, en weglaten. En alleen dat doen wat nodig is en wat essentieel is. Nou, dat vertelde die mij ook. En dan in zo'n gesprek. En toen zei hij ook, ja, en je kunt natuurlijk. Kijk, ik heb ook een kunstacademie gedaan. Ik ben technisch redelijk onderbouwd, kun je wel zeggen. Dus je kunt alles wel schilderen wat je maar wil. En zo'n jongen die kan ook alles wel spelen wat hij dan wil op een gegeven moment. Maar dat juist niet doen en al weglaten. En uiteindelijk zeggen, ja, waar het eigenlijk om gaat, dat is gewoon met je ziel spelen.
0: Ja.
1: Met je hart spelen, ja, met je ziel.
0: Op conservatorium doen ze een boel aan oefenen. Je blijft altijd oefenen.
1: Ja, dat is zo. Je haalt gewoon koffer met technische bagage op. Maar dan is het maar zaak dat je na die opleiding gewoon zorgt dat je die koffer weer leeg krijgt.
0: Eerst weet je niks en dan klinkt het spontaan. Dan leer je een heleboel dingen die je later weer aan moet leren.
1: Want kijk, zo. Dat schilderen ook. Hè? Dus, en dat heb ik dus met het Drentse landschap heel erg. Dat je. Want ik denk dat jij ook zo zenk en zoiets. Tenminste, ik heb nou die CD ook en zo. Dan denk ik, ja, die jongen die zingt. En hij zingt woorden. En hij zingt teksten. Maar die klankkleur. En zo wat, en het geluid wat je hoort. En zo wat, dat is eigenlijk gewoon één grote zoektocht naar iets. Ja, en wat dat iets is, ja, dat doet er niet toe. Nee. Daar hoef je ook niet om te schrijven. Maar het is wel, en dat is schilderen ook. Het zoeken, dat is eigenlijk een zoeken naar een soort gemis of zo wat.
0: Ja,
1: en wat dat nou is, laat het maar.
0: Saudade zou de Portugezen zeggen.
1: Ja, laat het maar.
0: Ja.
1: Maar
0: iets wat je altijd naar zoekt en nooit echt vindt. En zo.
1: Precies.
0: Het succesmotief, zei Beethoven altijd. Maar dat zit ook in heel veel volksmuziek opgesloten. En zo, en dat gevoel van nooit eigenlijk.
1: Volksmuziek.
0: Nee, maar ik bedoel, in bijvoorbeeld in de Vado muziek, de Portugese blues, daar zit het gevoel van wat zij zeggen, saudade in. Dat is een soort van weemoed.
1: Ja, maar ik heb daar ook wel met blues. Wel,
0: ja, nou, dat heeft heel
1: veel. Ik hoor zo ook wel een of andere hoor ik vanmorgen nog, ik weet niet eens meer wie het was. Nou ja, die begint dan ook, weet je wel, standaard. I woke up this morning en zo wat. Ja, dan denk ik, ja, goeiedag. Ja, ik ben ook wakker geworden vanmorgen, weet je wel. Ja, ja, maar ja. Jij bedoelt dat helemaal niet. Nee. Jij bedoelt heel wat anders wat.
0: Ja, ja, dat is natuurlijk, in de bluesmuziek is natuurlijk ook een tweetalig iets ontstaan. Hè? Dat, het Engels met de bos en het crypto onderling natuurlijk, wat die bos nooit meer kon verstaan en zo.
1: Nee.
0: Ik bedoel, de mensen hebben zo het Engels zo geïnterpreteerd op hun eigen manier op plantages, dat op een gegeven moment zij gewoon iets tegen elkaar zeiden in het Engels wat iets heel anders betekende, maar dat,
1: ja, precies.
0: Dat die, the white, ja, precies. The big boss man, the white guy never understood what,
1: ja,
0: was happening.
1: Ja, precies.
0: You know?
1: Ja.

0: dit gebied is het gebied van de kwade geest.
1: De boze geest. Ja. Ja, zo heet dat echt hoor.
0: Ja, ik woon hier vlakbij, maar ik wist dat helemaal niet.
1: Jawel, maar ik heb dat ook wel eens op schilderijen gezet bij de titel dan. Hè? Want ja, dan denk ik zo, die maan, dat is ook een... zo'n soort verdwaasde Tolkien aan haar of zo. Maar zo is dat niet.
0: In de ban van de ring.
1: Ja. Ja, nou is dat wel heel mooi natuurlijk. Maar wat heet hier gewoon zo? Kijk, ja. Dit is natuurlijk hier nu. We kunnen hier nou redelijk. Zie je wel. Ja. Kijk, dat is natuurlijk...
2: Verend.
1: Ja, en als je dan voorstelt dat het... Het is nu redelijk, maar als het een beetje natter is... Dan loop je zwaar over het matras.
0: Ja.
1: En...
0: Vandaar.
1: Als het dan duister is...
0: Ja.
1: Dan kun je wel het een en ander voorstellen. Nee, misschien is er wel eens een keer iemand... Verdronken hier.
0: Ja, ja, ja.
1: Wie zou me dat zeggen? Maar zo ontstaan die namen hier natuurlijk. Hè? Maar dit is toch gigantisch hier.
0: Er zijn weinig plaatsen in Nederland waar je niets meer hoort. Dit is volgens mij een van die plekken.
1: Ja. Precies. Kijk, en ik heb dus... ik ben hier ook wel eens als het heel mistig is hoor. Dat zie je alles in Waas. En ik heb hier ook wel eens iemand bij mij gehad aan die dan uit Amsterdam komt. Die worden hier echt doodsbenauwd.
0: Ja, dat heb ik ook wel eens gehad.
1: Worden echt benauwd, terwijl ik in Amsterdam benauwd word.
0: Ik ben eens een keer met George Kooijmans op Ballerij geweest van de Juring. En die wou dat eigenlijk liefst zo snel mogelijk weer weg.
1: Ja.
0: Want die vond dat wel mooi, maar die reden liefst met de auto overheen. Zo, weet je
1: wel. Ja, precies. Maar ze vonden ze onheimisch of zo waren. Ja. Terwijl ik dan denk van, hier ben ik helemaal op mijn plek. Wat kan mij hier nou gebeuren eigenlijk? Hè?
0: Ja, maar als je dat niet weet dan.
1: Ja.
0: Dit is. Ik ben hier zelf ook nog nooit geweest. Ja, hier vlakbij.
1: Maar... Ja, nou, we lopen die kant even over. Ja, dan gaan we hem naar Diepie toe. Kijk maar niet, het diep lopen.
0: Dit is de oude bedding, hè?
1: Ja, dit is zeker helemaal...
0: Dit is natuurlijk prachtig.
1: Ah, moet je zien dit.
0: In dit geval is het even jammer dat het geen televisie is. Want als je dat zou kunnen zien, lustraars, dan...
1: Dat vind ik ook. Dat vind ik echt... wij hadden hier een camera bij moeten hebben.
0: Ja, maar...
1: Absoluut.
0: Maar gelukkig heb ik van de oude meester van de VPRO, Han Reiziger, die altijd liever radio deed. Met radio is natuurlijk mooi. Hè? Je kunt je imaginair kun je worden. Je kunt,
1: maar het is onze taak.
0: Ook beelden erbij bedenken.
1: Precies. Ja. En dat is onze taak om toch met onze verbale vermogens dat zo te creëren dat mensen toch een soort suggestie krijgen en dat ze dat zelf een beetje in kunnen vullen. Ja. Nee, hoe het er nou dan uit zal zien. Maar het is natuurlijk zo'n meanderende beek hier, zo'n originele loop die zich hier 10.000 jaar geleden heeft gevormd.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: En natuurlijk zal hij wel af en toe heeft hij zich wat verlegd omdat die wallen uitslijten, maar in principe loopt hij hier nu nog steeds zo.
0: Dit water stroomt.
1: Het stroomt.
0: En als wij er al lang niet meer binnen, dan stroomt.

0: ik schilder dat dus, hè, dit soort dingen.
1: Kijk, jij vindt dat misschien aardig wat ik aan foevelen ben met verf.
2: Nou, nee, alles lijkt mij,
1: ja, maar goed.
2: Lijkt mij een beetje eufemistisch uitgedrukt.
1: Ja, maar zo doe ik dat zelf maar al. Zo zeg ik dat zelf maar, een beetje rommel met verf. Want zo gauw je denkt van, het kon wel eens wat betekenen. Nou, dan gaat het niet goed meer. Dus je moet altijd maar, ja, ik zeg altijd maar, ik ben gewoon ook maar een arbeider in dienst van mijn schilderijen. Dat is ook de kunst met dat schilderen, weet je wel. Als jij daar als een baas voor die ezel gaat staan en zegt van, en nou zal ik dat paneel eens even volsmeren. En ik zal dat landschap er eens even op flikkeren. Dat is niet goed.
2: Nee, de wedstrijd verloren.
1: Want ja, maar dan stel ik mij ook heel erg boven de natuur. En ik moet zien dat ik mij een beetje ondergeschikt maak hier aan dit geweldige gebeuren. Dus en ik moet dan op een gegeven moment doen waar dat schilderij om vraagt. Dat schilderij moet mij zeggen wat ik moet doen. En als je daar een beetje in slaagt, dan krijg je dus, en dat merk ik dus ook wel op mijn tentoonstelling, dat er een categorie mensen is die je hebt een categorie die pikt het op om het beeld. En je hebt een categorie mensen die pikken dat echt op het verhaal dus. Wat ik ook graag wil, want daarvoor schilder je. En er is ook een categorie mensen die pikken dat verhaal ook op, maar die worden er enigszins bang voor. En dat is precies hetzelfde als je mensen hierbij hebt uit de stad. Ja, die voelen zich onheimisch of zoiets. Die zijn bang of zoiets.
2: Nou, worden, maar als je naar kijkt, heeft het ook wel iets.
1: Die worden een beetje bangig. Nou, dat vind ik ook prima. Als de maar zie, ik vind het ergste wat mensen kunnen doen bij die schilderijen van mij, dat is ach en wee en wat prachtig en wat mooi. Dat hoeft voor mij helemaal niet. Als er maar wat gebeurt. En dat is belangrijk, als er maar wat gebeurt.
2: Nou, als het er hangt en zo, dat vind ik altijd wel. Ik vind het altijd heel erg opvalt tussen andere dingen in. Ik krijg altijd een soort van klaar voor mijn kop of zoiets.
1: Ja, dat krijg ik dus ook in het landschap. En dat wil ik ook graag schilderen. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Als ik een schilderij klaar heb. Ik schilder meestal ook door aan een schilderij. Tot het zover is dat ik niet meer kan begrijpen dat ik het zelf heb gedaan. Zo lang schilder ik vaak hem door. En denk ik, hoe kan dat wel? Wat zie ik nou wel? Dan kan ik dat niet meer begrijpen. Je kan het ook niet terugberedeneren of zoiets. Als dat zover is, dan is hij redelijk goed geslaagd.
2: Dan zie je wel, dat is toch een soort van haai.
1: Ja, alleen je hebt er niks voor nodig. Ja.
2: Je hebt het wel. Ja. Je moet wel hoe heet die man nog weer? Altijd zei, je moet wel in gesprek met de materie natuurlijk.
1: Ja.
2: Echt niet zo man.
1: En niet zo oppervlakkig.
2: Nee.
1: Nee, je moet behoorlijk diep.
2: Nee, maar ik kan me wel even bij voorstellen. Ja. Want dat is met muziek maken eigenlijk ook een beetje zo. Hè? Ik bedoel, je speelt een heel jaar door, zeg maar zeggen.
1: Ja.
2: En je komt. En soms is de omgeving en alles zit mee. En je speelt gewoon, je denkt van dit is het, weet je, en het is niks.
1: Ja.
2: En soms sta je ergens en denk je, dit kan nooit wat wezen. En, en heel soms kom je iets tegen en dan zeg je van, dan zit volgens mij alle muzikanten op één lijn. Dan is het geluid helemaal goed. En dan is het publiek oké. En dan klopt het allemaal net. Ja. Maar dat is niet heel, dat zijn heel uitzonderlijke momenten. Maar dat is eigenlijk wel waarom je het doet.
1: Precies, ja. Natuurlijk. Daar doe je het voor.
2: Ja.
1: Ja, zo is
2: toch een
1: dat.
2: Beetje aan de god met munten aan het eind van de reekboog of zo. Die er meestal niet is dus, maar heel soms.
1: Kijk, want ik neem het al aan dat als jij een nummer schrijft, hè? Hoe je dat ook doet, dat weet ik niet. Dat maakt ook niet uit.
2: Maar dat kan heel vreemd zijn.
1: Ja, denk ik ook, ja. Maar je maakt hem natuurlijk in eerste plaats omdat je dat wil maken. Maar je bent natuurlijk geen. Uiteindelijk maak je hem en dan wil je daar ook spelen of zo.
2: Ja, maar ik weet ook, ik heb later ook wel vaak dat ik niet meer weet hoe ik ze maak heb. En dat ik dacht, kon ik dat maar weer of zoiets.
1: Ja, maar dat, volgens mij moet je dat ook niet doen. Nee, als ik een schilderij maak en ik weet wel, als die nou geslaagd is, dan weet ik heel goed dat je nooit proberen moet om een tweede te maken.
2: Nee, ik bedoel niet een tweede, maar ik bedoel, wat ik bedoel is dat je, wat heb ik daar vandaan gehaald en hoe kom ik dat nog weer tegen, zoals ik dat gedaan heb of zoiets, weet je wel. Het is geen replica van dat andere, maar...
1: Precies.
2: Ja.
1: Kijk, en dat is wat ik dan heb met het werk wat ik jou ook al vertelde. Als ik schilder, dan gebeurt het me al te vaak dat ik dat gevoel kwijt ben.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat
2: ja.
1: ben ik kwijt.
2: Ja.
1: En dan ga ik dus, als ik hier dus, dan ga ik hier maar lopen. En dan loop ik maar als een kip zonder kop rond. Want ik teken niet, ik doe niks, ik loop hier maar in de hoop... dat me dat gevoel weer overkomt. Ja. Van dan kan ik weer verder.
2: Ja, dat is het.
1: Ja, dat is het.
2: Dat is het,
1: precies.

0: er is ook iemand die schrijft wel stukken voor mij. En die zegt, ja, dan zeg ik ook wel eens, ja, ik ben maar mooi klaar met dat schilderen eigenlijk. Jij zegt me, ja, jij hebt daar ook nooit voor gekozen om schilder te worden. Ja, jij bent gewoon zo geboren. En dan moet je nou maar eens een keer accepteren dat dat nou helemaal zo is. En dat klinkt wel heel zwaar.
1: Heeft schilderen ook iets met bloed te maken?
0: Maar ik heb altijd geschilderd en getekend.
1: Heeft schilderen ook iets met blues te maken?
0: Ja, dat ligt er maar aan. Ik denk daar wel eens over na. En ik ken ook een heleboel schilders, die deel ik dan, als je dat wil vergelijken, rechtstreeks in bij de popmuziek, ja. Zeg maar zeggen. Ja. Dus het ligt er ook maar aan hoe je het doet. Maar ik vind, als je met landschappen bezig bent, of met natuur, zeg maar. Hè?
1: Dit zou iets met de country blues te maken kunnen hebben, zou ik maar zeggen.
0: Nee, ik vind het ook, ja.
1: Ik bedoel.
0: Ik vind het ook echt blue, echt blue hoor.
1: Ja.
0: Ik heb. En dat. Ja, tenminste, als datgene blues is wat ik er nam.
1: Nou, je hebt er in ieder geval voor moeten laten en voor moeten vechten om zo ver te komen, natuurlijk.
0: Ja, nou, ze zeggen. Ik
1: je
0: heb,
1: was

0: Daar was ik zo van onder. Die ging dwars door de televisie heen.
1: Ja.
0: Ik kreeg een rilling. Nou, hoe is mogelijk, dacht ik bij mezelf. Ja, ik denk, oh, wat is dit waard. Maar goed, toen waren er nog opnames. Toen liep jij ergens in het veld of zo wat. En toen begon iemand van die TV Drenthe tegen jou. En die zei van, ja, er moet toch wel iets verdrietigs met jou zijn gebeurd in jouw jeugd of zo.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Kijk, en daar moet ik niet zoveel van hebben.
1: Nee, nee, natuurlijk niet.
0: Van, bij iedereen is wel wat gebeurd. En bij de ene is meer dan de ander, dat weet ik ook wel. Maar, kijk, wij leven anno nu.
1: Ja.
0: Je leeft anno nu. En jij maakt die nummers zoals je ze maakt. Ja. En je zingt ze. Kijk, en ik maak die schilderijtjes zoals dat schijnbaar moet gebeuren. Niet zoals ik dat wil, maar zoals die dingen eruit zien, dat heb ik niet in de hand. Want ik luister naar die dingen, dus die dingen die bepalen hoe ze eruit moeten zien. En het is altijd, en dat vind ik dan, dat is wat vind ik redelijk blues, als ik dat zo mag zeggen. Want ze zijn altijd een beetje somber, een beetje zwaar.
1: Ja, het komt.
0: En ik probeer ook wel eens een heel mooi, lenteachtige, zomerachtige stemming te schilderen.
1: Dat lukt niet.
0: En dan, dat gaat wel goed. En dan roep ik Annika er wel eens bij. En dan zeg ik, moet je zien. En die zegt, ja, dat weet ik niet, zegt ze dan hoor. En dan laat ik mij, dan ga ik dus naar het landschap toe. Dan loop ik daar rond en dan... Als ik geluk heb, overkomt me wat, dan ga ik weer bezig. En ja hoor, dan gaan we weer de melancholische...
1: Het komt wel ergens weg natuurlijk. Ik bedoel, ik ben naar blues gaan luisteren eigenlijk doordat de gezinssituatie zo was. Als die niet zo geweest was, en die was redelijk verveeld... Maar eufemistisch, dan was ik waarschijnlijk nooit op die muziek komen. Dus bij jou is het misschien ook
0: er zijn redelijk veel dingen gebeurd, ja, bij mij. Hè? Ja. Kijk, moet je eens horen.
1: Ik bedoel, dat hoef je niet allemaal uit te leggen.
0: Nee,
1: bedoel,
0: dat hoeft ook niet.
1: Dat heeft natuurlijk wel van invloed geweest op de manier waarop je nou schildert. Natuurlijk, uiteindelijk.
0: Nee, er zit ook in mijn jeugd redelijk veel...
1: Maar ja, daar kun je natuurlijk ook nog heel, heel lang over praten. Maar wat ik eigenlijk wel weet, dat zie je toch ook wel... Dat verleden is altijd een beetje je geweten. En het komt toch ook altijd... En ook altijd een beetje, de maat voor bepaalde dingen. Dat volgens mij is dat ook een beetje blues.
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut. Absoluut.
1: Bernd Groen, ik zal zeggen, hier in het land van de...
0: Boze geest.
1: Van de boze geest. Heel hartelijk bedankt voor dit gesprek.

0: muziek in deze aflevering van Harry's Blues. Die was achtereenvolgens van Cap Mo, Rainmaker, Ry Cooder, He'll Have to Go, John Mayall van de CD Wake Up Call, I Could Cry, Gigi Kale, Call Me the Breeze, en van QB and the Blizzards, I Don't Care. Aan het einde van elke aflevering giet Harry Musquet het spoor terug. En hij begint door waar hij zijn geboren is.
1: We staan hier aan de rand van Assen. Aan de oostkant. Aan de linkerkant van mij zie je drie flats die er vroeger niet stonden. En hier aan mijn rechterkant, daar heet Bordie Assen met een rode streep de deur. En dat is het einde van de gemeente Assen. Een eindje wiederop, daar liggen Schieben en Aanreep. En wij staan hier op plek waar ik als handige jongen van 6, 7 speelde vroeger. En wij staan hier vlakbij het bedrijf van Dries. En daarachter, daar had zo'n mooi veld waar je dan als jonge mooi kon voetballen.

En dan speelden we vaak tegen lui uit het Witte Dorp. Dat is een eindje verder deze straat op, zou ik maar zeggen, naar de Arnhemstraat. Aan het eind van deze Arnhemstraat richting Assen, daar lag vroeger het Witte Dorp. En aan de andere kant van die Arnhemstraat, daar lag het Rode Dorp. En ging je door het Rode Dorp heen, dan kwam je in het Blauwe Dorp. Het waren arbeidersbuurten. Het Witte Dorp was misschien iets minder ruig als het Rode Dorp. En het Rode Dorp misschien iets minder ruig als het Blauwe Dorp. Maar het waren allemaal arbeidersbuurten waar de mensen, het woord zegt het al, allemaal ook lid waren van de Partij van de Arbeid. Zelfs nog goed van de CPN. Ik meen dat de Geersma's altijd lid waren van de CPN. En hier in deze streek, daar ben ik, als handige jongen ben ik hier opgegroeid. En ja, daarvoor was het oorlog, daar herinner ik me niet zo gek veel van, een paar dingen nog. En daar herinner ik me alleen maar van dat ik bij mijn opo, dat is een eindje verderop, bij het Rode Dorp, dat ik daar gehuisvest was en later ook aan het eind van de oorlog bij mijn oma Hans in de Molenstraat, wat nou de oude Molenstraat is, wat helemaal veranderd is, dat ik daar in de kelder zitten heb nog met mijn moeder. En daar komt we misschien straks nog wel even terecht. We willen nu even naar school 6 toe. Dat is hier de school waar al die arbeiderskinderen op gingen. Die gingen allemaal, kwamen allemaal op die school. En hoofd was daar meester Boering. Maar ik ben daar, omdat ik wat later kwam, nooit op geweest. En die school die had zo'n verschrikkelijk grote aanloop. De klassen waren dus vol, de eerste klassen. Dus je kon daar niet terecht. En ik weet nog dat Wim Middelbos, Hilbrand Braaksma, ook beter bekend onder de naam Bill Braaksma van de drankhandel, en Wim Tel en Albert Lavette en ik naar de Noordersingelschool moesten. En dan moesten we altijd te voet over het spoor heen, richting station, stationsstraat door de Oostersingel. En dan kwam je bij de Noordersingelschool ongeveer waar nou het nieuwe gemeentehuis stiert. Nou, straks dan wilden we daar even kijken bij het spoor, want daar was vroeger de spoorbrug, dat was ook nog wel geinig.

We staan hier bij de school waar ik dan oorspronkelijk naartoe zal moeten. School 6. Kunnen de kinderen op de achtergrond nog horen. Het zal wel een soort kinderopvang wezen tegenwoordig. Het gebouw dat ziet er nog redelijk uit. Het is vooral het doelein later gebruikt. Maar toen, in die tijd, toen was het school 6. En in Assen waren de school toen genummerd. School 1, dat was dan de meer duurdere school van de elite. Dat was de Emmastraat. School 2, dat was de Noorderzengel. En daar zat meer de mensen uit de middenstand. Dat was midden in de stad, zaten daar. En je had school 3, school 5 en 4. 4 was geloof ik de Vermeerschool, een eind verderop. En 5, was, of 3 was geloof ik aan de Groningenstraat, ja. Dat heb ik vroeger de sociaal dienst aan het tijdje en zei. En 5 was de Sluisstraatschool. Dat was aan Assen West, zou ik maar zeggen. Maar dit was school 6 en dit was de school waar ik eigenlijk niet, niet op kon, omdat het vol was en wij, mijn vader toen hij er altijd down kwam, omdat hij daar gelegerd was. En eentje verderop, hier op de hoek. Dat kunnen mensen niet zien, dat is. Dit is de Rode Weg. Deze school werd ook wel Rode Wegse school genoemd. Nou, op die kruising daar. Daar woonde vroeger de familie Bloemberg. Ook een hele bekende familie uit Assen. Dick is nog gemeente ontvangen, was of assistent. En Jaapie, daar heb ik altijd nog met voetbal. Ook een hele goede voetballer. Een grote familie waar wij ook, die ook vaak met voetbalden hier. En een eindje verderop, daar kunnen wij dan straks naartoe. Daar heb ik dus de eerste 6 jaar van zeg maar zeggen. En 9 jaar woonden ongeveer met elkaar. En in die buurt, dat eindje waar wij zo meteen heen gaan, daar ben ik ook opgegroeid eigenlijk.

0: Nou, we staan hier nu op de splitsing Rode Weg Arriepenstraat. De Arriepenstraat die kromt zich daar en het giet dan naar Ariep toe. En de Rode Weg, op die splitsing had je vroeger een sperwewinkel. Die was van de Poel. En dan moest ik elke zaterdagmiddag moest ik de boodschap doen dat mijn opa niet zo goed ter been was. Verder had je nog een paar winkeltjes. Je had hier Lafette met een sigarenzaak en je had nog een slager daar. En onze slager was de Weert, die zat daar wat verderop. En dan kon je ook lid worden van de Spekclub. Je kreeg met de kerstdag kreeg een heel pakket, daar spaar je dan al die vuur. En op de hoek daar zat Mulder. En dat was ook een winkel waar je van alles kon krijgen. Een beetje kauwgombal en een beetje zo'n winkel die voor van alles en zo. Ook heel goedkope sigaretten, silky en zo en dat soort werk. En hier op de Rode Weg dus, zeg maar zeggen, een heel klein stukje die kant op. Dat is hier, want het liep nou ook veel kleiner als dat het vroeger was. Toen leek het alsof het veel groter was natuurlijk. Dan hier de straatje zo links, dat is de Lodewijk-Napoleonstraat. Dat heet vroeger Lodewijk-Napoleonstraat, nu staat de plein. Het plein is iets verderop. En daar op dat hoekje, daar hebben wij gewoond. En dit was een rasechte volksbuurt waar de mensen... Waar je heel veel met elkaar samen deed en waar de mensen ook... je kon overal zo binnenlopen, dat bestaat nou helemaal niet meer. Hè? En wat daar ook niet... Wat, zeg ik wel eens, vroeger was het ook niet best, maar in ieder geval werd daar niet stolen. Je kon je fiets rustig neerzetten en... dat was een hele leuke, gezellige buurt eigenlijk. En ik kan ze eigenlijk allemaal nog wel opnoemen die er woonden hebben. Die zit nog in mijn geheugen gegrift, maar... Mensen die ik nog wel eens zie is Joopie Bugel, die woont nu in Grollo. En die Jansen, dat waren mijn vrienden. Werd veel gevoetbald, waren een heel goed elftal. Een heleboel mensen die hier woonden, die bent naar in Achilles 1 hebt die speelt en in naar zijn Boys 1. Het was een echte voetbalbuur. Ze hebben hier nu nieuwe woningen neergezet. Het lijkt me een heel rustig buurtje toe. Maar ze hebben het is nog wel een beetje zoals het geweest is, maar het zag er toen heel anders uit. Heel anders, heel andere woning. En je had allemaal van die brandgang erachter lang, van die patties, wat heel goed, heel hoog begroeid was. En waar wij dan altijd indiaantjes speelden en zo. En in het midden stond een muziekkoepel op het plein. En daar werd dan, zomers werd daar één keer in de 3 weken werd daar een concert gegeven. De JWF speelde daar wel eens. En ook mensen, de Ambonezen met een orkest. En de Horseless Cowboys en zo. Die stonden dan op die koepel en het hele pleintje was vol. En dat was heel leuk. Dus de eerste soort van popconcert, kun je wel zeggen.
1: En dit was Harry's Blues voor vandaag. Samenstelling en presentatie, Harry Musquet. Productie, Albert Haar. Techniek, Rego Meijer.
2: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe. Dit is Muziek voor Volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Kings of Leon, dat is een familieband uit Tennessee met 3 broers, Caleb, Nathan en Jared Followill en een neef, Matthew Followill. Het komt van het album Come Around Sundown en het album werd een nummer 1 hit in Amerika, Oostenrijk, België, Canada, Duitsland, Ierland, Zwitserland en Engeland. Kings of Leon, Back Down South.

Kings of Leon, Back Down South. De Bokstops uit Memphis, dat was een band met zanger Alex Shilton. En ze hadden grote hits, The Ladder, Cry Like a Baby en Soul Deep. Het was eigenlijk een project van de songwriters en producers Dan Penn, Spooner Oldham en Chips Moman. Dit werd een hit in Amerika, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. De Bokstops, Neon Rainbow.

De Bokstops, Neon Rainbow. Het is een compositie van de Franse zanger Gilbert Bécaud uit 1955. En de man werd er rijk mee, want er verschenen 443 covers, meestal van grote sterren. The Everly Brothers, Brenda Lee, Sonny and Cher, Peter and Gordon, The Righteous Brothers, Sam and Dave, Tom Jones, Bob Dylan, Nina Simone, Neil Diamond. En dit zijn Bobby Gentry en Glen Campbell. Let It Be Me.

Bobby Gentry en Glen Campbell, Let It Be Me. Wayne Fontana en de Mindbenders, dat was een band uit Manchester met zanger Wayne Fontana en gitarist Eric Stewart, die later groot werd met 10cc. Dit was een nummer 1 hit Amerika, het nummer eindigde 2 in Engeland, 3 in Canada, 10 in Ierland, 19 in Duitsland en Zuid-Afrika. Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love.

Wayne Fontana en de Mindbenders, The Game of Love. Het nummer is geschreven door Michael Nesmith uit The Monkees en het was in 1964 een single van The Greenbrier Boys. In 1967 verscheen de cover van The Stone Ponies met zangeres Linda Ronstadt. Dat werd een top 5 hit in Nieuw-Zeeland, het nummer eindigde 9 in Australië, 12 in Amerika en Canada. The Stone Ponies, Different Drum.

The Stone Ponies, Different Drum. De Mercy Beats, dat is een band uit Liverpool met zanger-gitarist Tony Crane. En intussen maakt de zoon van Tony Crane, Adrian Crane, ook deel uit van de band. Dit was een top 5 hit in Engeland voor de Mercy Beats. I Think of You.

The Mercy Beats, I Think of You. Het is een nummer van Bob Dylan en het werd 304 keer gecoverd, onder meer door Guns N' Roses, Roger Waters, Warren Zevon, Gene Clark samen met Roger McQuinn, Freddie Fender, Brian Ferry, The Bellamy Brothers en Tom Petty. En deze versie komt van het album The Eric Clapton Story. Eric Clapton, Knockin' on Heaven's Door.

Eric Clapton, Knocking on Heaven's Door. De Engelse band Adam Faith and the Roulettes was de concurrent van Cliff Richard en The Shadows in de jaren 70. Maar zanger Adam Faith werd filmster en musicalzanger. En de Roulettes gingen als band verder. Gitarist Russ Ballard zagen we later terug bij Argent. En drummer Bob Henrit speelde ook bij Argent en nog jaren bij The Kinks. Adam Faith and the Roulettes, We Are in Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Fort Smith van de Joe Stamm Band is het album van deze week. En Joe Stamm neemt zijn albums op met zijn vaste begeleiders. Er komen nooit dure studiomuzikanten aan te pas. En het zijn muzikanten uit zijn omgeving in Central Illinois. Gitarist Dave Glover, basgitarist Bruce Moser en drummer Tim Cramp. Ze zijn zelden thuis, want de band toert onafgebroken in hun Fort Transit door Amerika. De Joe Stamm Band. Smoke.

De Joe Stamm Band, Smoke. David Ferguson, dat is een singer-songwriter en een bekende studiotechnicus uit Nashville. Hij was betrokken bij albums met Johnny Cash, John Prine, Sturgill Simpson en de Del McCoury Band. En dit komt van zijn soloalbum Nashville No More. Het is een cover van Gordon Lightfoot. David Ferguson, Early Morning Rain.

David Ferguson, Early Morning Rain. De Knickerbockers uit New Jersey hadden als eerste Amerikaanse band de Engelse beatsound onder controle, met de broers Beau en John Charles als zangers. En de discjockeys in Amerika dachten dat dit de Beatles waren, maar het zijn echt de Knickerbockers. Het nummer eindigde 11 in Canada en 20 in Amerika. De Knickerbockers, Lies.

De Knickerbockers, Lies. The Stories uit Wales. Dat was een band gespecialiseerd in West Coast country rock met zanger-gitarist Steve Balsamo. En hij speelde later in Engeland de hoofdrol in de musical Jesus Christ Superstar. Dit komt van het album Town Beyond the Trees. The Stories, Long Hard Road.

The Stories, Long Hard Road. Het is een single uit 1973 van de Steve Miller Band uit Dallas, Texas. En dat nummer werd geschreven door zanger Steve Miller. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, Nieuw-Zeeland, Nederland, Ierland en Amerika. Het nummer eindigde 2 in Canada en Noorwegen, 4 in Zweden en 5 in Oostenrijk, België en Zwitserland. De Steve Miller Band, The Joker.

Ebony Eyes voor de Avery Brothers, Tobacco Road voor de Nashville Teens en This Bird voor Marianne Faithfull. En deze compositie van hem werd 82 keer gecoverd, onder meer door Johnny Nash, William Bell, Solomon Burke, James Brown, Bill Medley, Barbara Lynn en Joss Stone. En dit is Betty Swan, Then You Can Tell Me Goodbye.

Barry Swan, Then You Can Tell Me Goodbye. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een nummer van soulzanger Howard Tate en B.B. King nam het op voor zijn album B.B. King in Londen. En er verscheen nog een cover van Bonnie Raitt, B.B. King, Ain't Nobody Home.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Weer een uur lang heel veel nieuwe muziek en soms ook een beetje oude muziek. Bijvoorbeeld van Neil Young van zijn cd Homegrown. Dit jaar uitgekomen, maar al heel lang geleden op een naam. Mike Flanagan, Lightning Slim en James Luther Dickinson komt langs. John Wesley Harding, een zanger uit Engeland. Aaron Boyd, Chuck Prophet, nieuwe cd. De Jayhawks, Dan Penn. Maar we beginnen met C6 Thief. Clock is running.

Jazeker, de clock is running, maar wij staan nog aan het begin van deze aflevering van Harry's Blues. Dit was de C6T van zijn nieuwe CD Love and Peace. C6T, een hele bijzondere verschijning, maar een optreden van hem is altijd weer een belevenis. De Jayhawks, daar is een nieuwe CD van u te komen, XOXO heet die. Het is de, ik geloof ondertussen de 11e of de 12e CD al. De CD, de band van Gary Lawrence en Mark Olsen. Mark Olsen, die er in 94 uur gegaan is, maar die wel weer midwerkt aan deze nieuwe CD. Deze CD die is sinds 2016 helemaal weer gevuld met nieuw werk. De CD XOXO en door van Society Papers.

The Society Papers van de Jayhawks van hun nieuwe cd XOXO. Vorige week al een nummer gedraaid van de nieuwe cd van Dan Penn. De man die 50 jaar terug zijn eerste plaatje opnam. Dat was nooit een groot succes geworden. Crazy Over You. En hij schreef toen ook zijn eerste hit. Dat was een nummer voor de country star Conway Twitty. Is the Bluebird Blue. En een jaar of wat later, in 1966, toen had hij wel een grote hit, namelijk met I'm Your Puppet van James en Bobby Purify. Nou, later schreef hij een grote hit samen met of met Chips Moman of met Spooner Oldham. Do Right Woman, Do Right Man, Dark End of the Street, The Ladder, neem ze maar op. Maar dit is van zijn eigen solo-cd die net dit jaar uitgekomen is. Het titelstuk Living on Mercy.

Hij is bijna 79 jaar, deze Dan Penn. En dan maak je nog zo'n prachtige cd, de cd Living on Mercy. Broers in de muziek, brothers in de muziek, is niet een grote uitzondering. Je ziet dat wel vaker. De Everly Brothers bijvoorbeeld. Angus en Malcolm Young bij AC/DC. Bij de Kings bijvoorbeeld, hadden de tweeën. Bij Creedence Clearwater Revival. Jimmy en Stevie Ray Vaughan. Allemaal broers. Nou, dat geldt voor de volgende band, of duo ook. Crooked-Eyed Tommy. Dat is de band van Tommy en Paddy Mars. Een band die goede muziek maakt, mooie cd maakt met hele uiteenlopende nummers die erop staan. Soms met hele bekende stukken als Dead Letter Blues van Sunhouse, maar ook hele andere nummers die erop staan, van Sonny Landreth bijvoorbeeld, Congo Square. Allemaal op de cd, ik weet niet of het debuut cd is, weet ik niet helemaal zeker, maar dit is het titelstuk in elk geval van Crooked-Eyed Tommy, Hot Coffee and Pain.

Crooked Eye Tommy, Hot Coffee and Pain, titelstuk van hun nieuwe cd. Nou, een nieuwe cd kun je die van Neil Young, Homegrown, kun je dat eigenlijk niet noemen, want hij lag al 45 jaar op de plank. Het was een beetje de opvolger van zijn meest beroemde cd, denk ik, Harvest. Maar de opvolger, dat weer niet Homegrown, maar Tonight's the Night. Homegrown is dit jaar uitgekomen, 45 jaar no dato, maar wel een mooie cd, omdat door de oude invloeden, de oude kenmerken van Neil Young nog heel duidelijk op te horen bent. Dat kan soms betekenen mooie samenzang, maar het kan ook prachtig gitaarwerk betekenen. Dit is het titelstuk, Homegrown.

Neil Young, 44 jaar geleden, klinkt nog steeds goed. Het titelstuk van de cd Homegrown. En op de cd werkt onder andere met Robert Robertson van de band, Levon Helm van de band, Emmylou Harris werkt er mee. Kortom, keur aan artiesten die erop midwerkt. Mooie cd van Neil Young, Homegrown. Harry's Blues, daar luister je naar en daar hoor je dit soort muziek in. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van Rooster Blues van Lightning Slim uit 1959. En de aanleiding is eigenlijk de cd West Texas Blues van Mike Flanagan. Mike Flanagan, dat is een geweldige Hammond-speuler. B3. Hij speelde bij allerlei bands in Texas. En vooral samen met Jimmy Vaughan en met Billy Gibbons van ZZ Top. Dit is een cd die hij zelf gewoon solo uitgebracht heeft. En dit is Mike Flanagan met The Rooster Blues. Well, the little red rooster talk, the little red hens.

2020, Mike Flanagan van de cd West Texas Blues met de Rooster Blues. Maar het origineel, dat is uit 1959 uitgebracht op het Excello label van J.D. Miller. De bekende J. Miller, waar wij ooit nog op bezoek geweest bent, Harry Muske en ik in 1993. Lightning Slim, die heeft het opgenomen. Lightning Slim, Otis Hicks, zoals hij officieel heet. Die vaak samenwerkte met zijn zwager, die ook op hetzelfde label werkte. Ja, ze zaten allemaal bij elkaar door, zo in Louisiana, want dat was het. En ze werkten door de Rooster Blues. Oh, well, the

0: Lydon en Slim, met zijn versie van de Rooster Blues uit 1959 op het Excello label van Jay Miller. Nou, nog één versie, nog één uitvoering van de Rooster Blues, namelijk de versie van James Luther Dickinson. Uit een cd die uitgebracht is in 2017, maar die al veel eerder opgenomen is. Als je de geschiedenis van die man leest, dan lees je de geschiedenis van de muziek in Amerika eigenlijk. En met name in het gebied van Mississippi, Texas, Arkansas, het zuiden van Amerika. Die man die heeft zo gigantisch veel gedaan, heeft jaren gewerkt. Ik geloof dat hij wel 12 cd's samengemaakt heeft met Ry Cooder. Althans, cd's van Ry Cooder waar hij aan op metwerkte. Hij speelde ook piano op het nummer Wild Horses van de Rolling Stones. Nou, zo kun je wel doorgaan. Heel veel heeft hij opgenomen. Dit is een cd die wat later uitgekomen is. Ik moet even kijken wanneer het precies was. Want hij deed het samen met zijn beide zoons namelijk. Met Luther en Cody Dickinson. Twee mensen die ook al namen maakt hebben in de wereld van de muziek in het zuiden van Amerika. De Mississippi All-Stars. Daar spelen ze onder andere bij. Hun vader is dit. James Luther Dickinson met de Rooster Blues.
1: Little red rooster told a little red hen, ain't been to see you since I don't know when. Little red hen told a little red rooster, you don't come around, daddy.

De Rooster Blues, drie versies waren dat. De eerste die was van James Luther Dickinson, uit 2006 van de CD Jungle Jim en The Voodoo Tiger. 2009 is hij trouwens overleden, James Luther Dickinson. Het origineel van Lightning Slim uit 1959 en de meest recente van Mike Flanagan van de CD The West Texas Blues. Als ik de naam John Wesley Harding hoor, zie, dan denk ik altijd aan Bob Dylan. 1967, de LP die toen het uitkwam, John Wesley Harding, door de legendarische outlaw uit het Wilde Westen van Amerika, John Wesley Harding. Maar John Wesley Harding is ook de artiestennaam van Wesley Stays. En Wesley Stays, dat is een folk popzanger uit Engeland, uit Hastings, die heel wat cd's uitgebracht heeft. Maar in 2002 ging dat verkeerd in die zin. Er lag een cd Chlor, The Man With No Shadow, maar hij was onder contract bij Mammoth Records en dat was een onderdeel van het Disney concern. En een paar maanden voordat die cd uitkwam, Mammoth Records houdt op te bestaan en de cd is dus nooit uitgebracht. Dit jaar, 18 jaar later, is hij dus wel uitgekomen. De cd The Man With No Shadows, John Wesley Harding met Negative Love.

Nou, toch goed dat dit werk weer op nee Utebracht is. Dat het Utebracht is in ieder geval. Dat het niet op de plank is. Blim liggen bij Mammoth Records. John Wesley Harding, de zanger uit Engeland. Met een nummer van 10. CD The Man With No Shadows. Negative Love. Het is blues door Hurry Blues in. Maar ook heel veel, maar ook Americana. Americana, dat is, ja, je zult een beetje kunnen zingen. Het is de blanke variant van de individuele bluesmuziek. Kun je een beetje stellen eigenlijk. Het is vaker hele persoonlijke muziek die, ja, ik wil niet zeggen, altijd soms wel eens een beetje wat zwaar op de hand kan wezen. Maar dat wij bij singer-songwriters nog wel eens meer hebben. Zack Aaron, om er een te noemen. Will Hogan is ook zo'n voorbeeld ervan. En Aaron Boyd hoort er ook wel een beetje bij. Aaron Boyd trouwens, dat is niet de man die allemaal albums maakt die in het tegenstort van het aanbidden van de Heer. Dat is een andere Aaron Boyd. Dit is de Americana Aaron Boyd. En dit is een nummer van zijn nieuwe CD, Until the End. Uitgegeven in eigen beheer. 40 jaar uitgekomen in 2019. Maar wel zeer de muiten weer te. Luister maar eens naar Hard to Lose.

0: Ja, heel vrolijk is dit niet, nee. Maar er staan ook andere nummers op, moet ik zeggen. Op deze nieuwe cd van Aaron Boyd, de cd Until the End. Maar dit, Hard to Lose, dat is wel zwaar. Het arrangement is ook aan de stevige kant. We gaan naar Chuck Prophet, dat klinkt dan toch weer wat anders. Chuck Prophet, de man van de singer-songwriter die bekend geworden is met de groep Green on Red. Dat was in de 80 jaren, denk ik. Later schreef hij nummers voor allerlei andere mensen. Voor Salomon Burke, Kim Carnes, Peter Wolf, Kelly Willis. Maar dit is een nieuwe cd van hem, The Land That Time Forgot. En door van Get Off The Stage.
1: Well, me, I'm just one

Chuck Prophet van zijn nieuwe CD The Land That Time Forgot, Get Off The Stage. Nou, we gaan nog niet van het toneel af. We hebben nog twee nummers te gaan. Onder andere ene nog van Dan Penn van zijn nieuwe CD, van zijn mooie CD Living On Mercy, Soul Connection.

Soul Connection van Dan Penn van de CD Living on Mercy. Bijna aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar, techniek in hand van Björn Brouwer. Maar wij willen graag afsluiten met een nummer van Cuby and the Blizzard van de LP Groet Nuut Grollo 1967. So Many Roads.

0: Muziek voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Shelby Lynn uit Virginia nam een album op met louter nummers van Dusty Springfield, Just a Little Lovin'. En ze is fan van Dusty Springfield sinds het album Dusty in Memphis. En de producer was Phil Ramone, die vroeger met Dusty Springfield werkte. Het nummer is geschreven door Burt Bacharach. Shelby Lynn, Anyone Who Had a Heart.

Shelby Lynn, Anyone Who Had a Heart. Joe Cocker uit Sheffield werd miljonair als coverzanger. Dit komt van zijn album Across From Midnight. En daarop zingt hij covers van Bob Marley, Tony Joe White en dit nummer van Little Willie John. Het was lang geleden een grote hit voor Fleetwood Mac. Maar Joe Cocker maakte er iets moois van. Joe Cocker, Need Your Love So Bad.

Joe Cocker, Need Your Love So Bad. Tift Merritt begon als student aan de University of North Carolina op te treden met de band The Carlines. En in 1999 verscheen haar eerste soloalbum. En ze laat zich op haar albums altijd begeleiden door Charlie Sexton, Ben Montench, Neil Cassell en Don Heffington. Dit nummer eindigde 60 in de Amerikaanse Hot 100. Tift Merritt, Good-Hearted Man.

Stift Merit, Good-Hearted Man. James Brown werd de Godfather of Soul met flamboyante soulnummers, maar hij begon zijn carrière met gevoelige ballads. In 1956 werden er van de single Please, Please, Please ruim 1 miljoen exemplaren verkocht en dit was in 1958 een nummer 1 hit in Amerika. James Brown, Try Me. Try.

James Brown, Try Me. Acteur en singer-songwriter Billy Bob Thornton uit Arkansas maakte intussen 4 albums met zijn band The Boxmasters. Hij heeft 6 huwelijken achter de rug, dus genoeg onderwerpen om nummers te schrijven. En hij was van 2000 tot 2003 getrouwd met de filmster Angelina Jolie. Billy Bob Thornton, Angelina.

Billy Bob Thornton, Angelina. Patty Griffin uit Maine kwam via Boston naar Nashville, waar ze tegenwoordig schitterende nummers schrijft. Haar nieuwe album, Crown of Roses, nam ze op in Austin met gitarist David Pulkingham. Hij is van huis uit een jazzgitarist, maar hij is tevens de bandleider van Alexandro Escovedo. Patty Griffin, A Word.

Patty Griffin, Avert. Lucinda Williams uit Louisiana won in Amerika al 3 Grammy Awards. En Time Magazine noemde haar de beste singer-songwriter van Amerika. Ze begon op 17-jarige leeftijd met banjo-speler Clark Jones aan haar carrière in het clubcircuit van Mexico City. Intussen heeft ze 16 albums gemaakt, 13 hits. Dit nummer eindigde 24 in de Amerikaanse Hot 100. Lucinda Williams, Are You All Right?

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Keep Living Till I Die van Monster Mike Welsh is het album van deze week. En Mike Welsh groeide op met de bluesalbums van zijn vader. Hij hoorde thuis de hele dag Magic Sam, B.B. King, Albert King, Ronnie Earl en Luther Guitar Junior Johnson. Maar zijn vader beschikte ook over de albums van de Beatles en de Rolling Stones. Monster Mike Welsh, I Just Don't Understand.

0: Most of Mike Welsh, I Just Don't Understand. Het komt van het album Desperate Man van Eric Church uit North Carolina. En al zijn albums waren bestsellers en dat is uitzonderlijk voor een singer-songwriter. Hij heeft intussen 48 hits, waaronder 11 nummer 1 hits in Amerika. Eric Church, Drowning Man.
1: Don't tell me about no beach. Don't want to hear about your mountain. How the good life is a peach. You

0: about it.
1: Eric Church, Drowning Man. George Strait uit Texas is een klassieke countryzanger uit de hitfabrieken in Nashville. Hij verkocht 120 miljoen albums, waar de meeste rockbands jaloers op zijn. Hij heeft 47 albums gemaakt, 125 hits, waaronder 60 nummer 1 hits in Amerika. Dit nummer eindigde 2 in Amerika en 30 in Canada. George Strait, Give It All We Got Tonight.

George Strait, Give It All We Got Tonight. De Joe Stamm Band komt uit Illinois, niet uit Chicago, maar van het platteland. En de band toert onafgebroken in een oude Fort Towners door Amerika. Dit komt van het album The Good and the Crooked and the High and the Horny. Opgenomen in de Flat Black Studios in Iowa. Daar heeft nog nooit iemand van gehoord. Maar dure studios vindt Joe Stamm weggegooid geld. En hij is ook zijn eigen producer en hij gebruikt geen studiomuzikanten. De Joe Stamm Band. Lower When I'm Sober.

The Joe Stamm Band, Lower When I'm Sober. Jamie Johnson uit Alabama begon als voorprogramma van David Allan Coe. Hij zong al duetten met Willie Nelson, Emmylou Harris, Elvis Costello, Vince Gill en Merle Haggard. En dit nummer nam hij op met bluegrass zangeres Alison Krauss. Jamie Johnson en Alison Krauss, Make the World Go Away.

Jamie Johnson en Alison Krauss, Make the World Go Away. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. De Turnpike Troubadours, dat is een uitstekende country rock band uit Oklahoma. Ondanks 6 sterke albums op het eigen platenlabel Bossier City Records geniet de band geen nationale bekendheid in Amerika. Singer-songwriter John Fulbright komt wel weer voort uit deze Turnpike Troubadours. Dit komt van het album A Cat in the Rain, The Turnpike Troubadours, The Rut.

0: Ik ben niet zo'n voorbereider. Globaal heb ik me vaak even een beetje ingelezen. Het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin is Harry Musquet met zijn gast op pad giet om te praten over zaken die van binnen raakt. En ditmaal is het de laatste keer. En dus is er ook geen gast. Maar giet Harry Musquet zelf op pad om eens terug te kijken op een kleine 40 afleverings van Bluespots. En wat kun je het dan beter doen dan in de boswachterijen van Grollo? Aan het eind van bijna 40 uitzendingen, Harry, hoe kijk je erop terug op 40 uitzending Bluespots?
0: Ik moet je zeggen dat het mij, wel wat opgeleverd heeft. In die zin dat ik, het is misschien een beetje subjectief omdat je een boel van die mensen zelf hebt uitgezocht, maar dat ik toch wel heel veel opgestoken heb van die mensen die je dan in die gesprekken bent tegengekomen. En het waren toch over het algemeen, moet ik zeggen, mensen die wel wat te vertellen hadden. Mensen die mij ook het gevoel hebben dat de wedstrijd nog niet helemaal verloren is.
1: Hoe, in welke zin bedoel je dat?
0: Nou ja, ik bedoel, er is natuurlijk zoveel ellende op de wereld. En soms denk je wel eens van, de mens is eigenlijk een van de grootste oorzaken daarvan. Vind ik hoor, ik bedoel, een ander hoeft dat helemaal niet te vinden. Maar met het gros van deze mensen, ik wil maar zeggen, als er meer van zulke mensen waren, als die wij dus geïnterviewd hebben, dan zag het waarschijnlijk een beetje uit zoals het weer waar we nu in lopen. Want dat is prachtig, weet je wel.
1: Hoe bereidde jij je voor op die gesprekken met die mensen? Hoe,

0: Hoe leefde je daar naartoe?
1: Een heleboel mensen, die kende ik natuurlijk wel een beetje. Maar anderen ook eigenlijk niet. Maar ik ben niet zo'n voorbereider. Globaal heb ik me vaak even een beetje ingelezen. En ja, het is een beetje net zoals met de muziek. Het moet toch weer, elke dag weer anders zijn, weet je wel. En ook niet dat gelikte en zo. Ik hou niet zo van zo'n voorbereiding. Want je doet het wel eens, ik doe het wel eens, maar het blijkt dat er nooit wat van terecht komt. Dus dat heb ik dan maar afgeschaafd, weet je wel. Dus wat dat betreft heb ik daar niet zoveel gedaan. Ik heb van jou wat dingen gekregen en wat uitdraaien. En je moet natuurlijk wel een beetje correct blijven in data's en dat soort dingen. Dus dat was een ding waar ik me meestal aan vasthoudde. En over het beeld waar ik zelf een beetje van die mensen naar. En dan kon je zien of het een beetje uitkwam of niet. Maar ik moet je zeggen dat ik er wel wat van opgestoken heb. En ik ben natuurlijk geen interviewer in die zin des woords dat... ik ben niet naar de school van de journalistiek geweest enzovoort enzovoort. Maar dat vind ik, dat is niet zozeer een belemmering. Misschien ben je dan wel gauw geneigd om wat andere vragen te stellen of zo. En ik was eigenlijk wel vooral nieuwsgierig naar hoe die mensen... de weg die ze bewandeld hebben om te komen waar ze zijn gekomen en zo. Dus ik ben vaak toch een beetje in de buurt begonnen waar ze opgegroeid zijn. En zo een beetje van die kant naar het moment van waar ze op dat moment dus aangeland waren. En ik moet zeggen dat verschillende mensen. Maar het waren allemaal mensen in toch wel vrij creatieve beroepen. Dus meestal zijn het dan mensen die een beetje bij jou in de buurt zijn. Want wat hebben we nu, wat hebben we gehad? We hebben muzikanten gehad, we hebben mensen gehad die een tijdschrift runnen, je hebt een aantal dichters gehad, een paar organisatoren. Maar allemaal wel zijdelings te maken met kunst, laten we maar zeggen.
0: Noem eens een paar uitersten van al die gasten.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk 3 politici gehad. En als je dan een politicus als Bert Middel hebt, die vind ik volledig het tegenovergestelde van Jan Marijnissen. En we hebben Rillis de Beek natuurlijk gehad, maar Rillis is natuurlijk niet zo'n actief politicus meer. Ik bedoel, die tijd is geweest. Rillis is ook een paar keer ziek geweest, enzovoort, enzovoort. En die is commissaris van de Koningin. Dat is... niet zo'n actief politicus meer. Maar als je nou 2 linkse mensen neemt. Jan Marijnissen van de SP en Bert Middel van de PvdA. Dan moet ik... je zou dan zeggen, wie is nou eigenlijk links? Dan kun je zeggen, en wie... waar heb jij het idee van dat hij het meest echt is? Dan moet ik zeggen, dat is Jan Marijnissen voor mij geweest. En Bert Middel vond ik een beetje een... wel een aardige man, maar hij gaf niet zozeer antwoord op vragen. Hij was meer voor zichzelf bezig, had ik het idee. En ja, dat kom je ook tegen in dat soort gesprekken.
0: Maar was jij daar in die gesprekken ook een beetje naar op zoek van wat echt is en wat onecht is, wat een beetje schijn is?
1: Nou ja, ik had een aantal vragen. Ik heb, bijvoorbeeld bij het middel had ik een aantal vragen, maar daar praatte hij gewoon overheen. Dat vond hij, die waren misschien te extreem. En bij Jan Marijnissen is dat helemaal niet zo. Daar had je dus het gevoel van dat die man, die is gewoon wat hij is. En die beweert wat hij beweert is ook zo. En bij Bert Middel was het meer een soort van vertoning van, nou kijk hier eens, dat ben ik aan het doen. En zoiets, weet je wel. Terwijl Rillis de Beek eigenlijk helemaal zichzelf is. Maar dat is een ander chapiter, die zit al, dat is een man die... over het algemeen wel aardig zichzelf is.

0: andere uitersten zijn als Simon Vinkenoog bijvoorbeeld hebt. Ja, dat is natuurlijk, van de dichters is dat natuurlijk weer een heel andere iemand als bijvoorbeeld, als Jean-Pierre Ravi. Ik bedoel, zijn gewoon, hoewel ze natuurlijk wel allebei ook weer iets gemeen hebben. Dus, ik bedoel, ze lusten allebei wel een borrel en ze zijn allebei niet vies van het goede van het leven. En zij zijn dan met z'n tweeën weer heel anders als Rutger Kopland. Dat is gewoon, die man, dat is een wetenschapper. Weliswaar met, hij is wel gestopt met emeritaat. Maar ja, dat is toch een hele andere man. Een beetje verstrooide man. Terwijl hun nog volop in het volop deelnemen aan het leven. En dat vind ik van Simon al eens zo mooi, want die is al in de 70, die is al veel ouder dan die anderen. Maar die gaat maar door. Hij verliest niks van zijn activiteit en zo. En zijn nieuwsgierigheid en al dat soort dingen. Dat vind ik eigenlijk wel heel mooi en zo.
1: Waren er nou ook mensen bij die jij niet kende, die je nooit ontmoet had?
0: Even zien, dan moet ik even in mijn geheugen tasten. Ik denk, goedemiddag. Wie kende ik niet zo goed? Waarschijnlijk ken ik ze allemaal redelijk goed. Behalve Bert Middel, die kende ik dus eigenlijk niet zo goed. Dat was degene die, waar ik wel eens tegen voetbalde heb en die ik wel eens tegengekomen ben hier in de provincie, omdat hij hier ook met de provinciale politiek van doen had. Maar die kende ik eigenlijk niet zo goed. En ja, Jan Manschoor bijvoorbeeld, drummer van Normaal, daar had ik een paar keer mee gepraat. Ik heb 3 keer mee gepraat ongeveer. En die kwam mij al zeer sympathiek over. En dat was ik eigenlijk nooit vergeten, die man. Want die had ook wat te vertellen. En dat is eigenlijk een heel wezenlijk onderdeel geweest van de oprichting van Normaal. En aangezien we Benny al zo vaak bij de Korp in de Staat hebben gehad, dan vond ik het wel leuk om Jan Manschoor eens een keer aan het woord te laten.
1: Nee, want jij hebt wel een hele bewuste keus gemaakt wat betreft de gast.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Het waren een beetje mijn favorieten gewoon. En dan krijg je al gauw een beetje gelijkgestemde geesten natuurlijk. Maar wat ik van ze gedacht had, dat is eigenlijk ook al een beetje uitgekomen. Ik bedoel, ik vond het redelijk genuanceerde mensen en aardige mensen. Ja, dat geeft de burger toch een beetje moed.
1: Zo kom je de winter door, hè?
0: Ja.
1: Welke locaties herinner jij je nog? Of zijn in jou, hebben indruk gemaakt?
0: Nou ja, de mensen zoals Ger Six, dat was een van onze allereersten. Bekend kunstenaar uit Groningen. Zo'n locatie daar op de grens van Duitsland en Nederland, het Boertangerveld dan, hè, waar je die mansgaard dan zag. En zo'n verhaal van zo'n moeder, of de grootmoeder van Berend Groen, die ook in die uitzending zag, die dan, dat die manschap daar tegenover elkaar lagen, in die mansgaard, aan het eind van zo'n oorlog, allemaal jonge jongens die allemaal doodsbenauwd waren. En dat zo'n vrouw erheen ging aan beide kampen dus melk gaf en de absurditeit van die oorlog aantoonde. Dat is een locatie die je natuurlijk nooit weer vergeet. Ik bedoel, dat was een enorme. Ja, dat vond ik ja, niet prachtig, maar dat heeft wel indruk op mij gemaakt. Dat veld daar bij Ballo, met Berend Groen, kunstenaar uit Zeeën, dat was natuurlijk ook een prachtige locatie. Het land van de boze geesten. Hè? En zo'n locatie als bij Simon Vinkenoog daarboven, aan de Savatistraat, dat is natuurlijk ook prachtig, want de meubels van Edith stonden daar volgens mij. En dat was toch je reisde antiek en zo volgens mij. En dat huis helemaal vol met boeken, volledig volgestouwd. En het uitzicht op het hotel daar. Dat vond ik ook heel, heel, heel bijzonder. Maar ook bijvoorbeeld het natuurgebied in Friesland. Daarbij, hoe heet het nou weer?
1: Lauwersmeer bedoel je?
0: Ja, Lauwersoog, Lauwersmeer. Met Gerard van Klaven, dat was ook een fantastische locatie.

0: ja, die buitenlocaties zijn natuurlijk altijd mooi. En zo is met Rudy van de hoofdakker, oftewel Rugge Kopland. Aan zo'n Drentse A in de stromende regen, dat is natuurlijk toch ook een prachtige locatie. En nou wil het toeval dat ik hem ook nog weer ontmoet heb vlak daarna bij de onthulling van een gedicht van Jean-Pierre Ravi in het kunstwerk daar bij de Ruit na bij Selling in Noord-Groningen. En de trap die de hemel in gaat of zo is, en daar komen allerlei gedichten op. En dan hebben we hem weer meegenomen naar zijn huis en we hebben een tijdje een biertje bij hem gedronken. En dan komt die man ook helemaal los en het blijkt ook een ontzettend aardige man te zijn. En waar hij zich ook heel druk over maakte was ja, ook een beetje de verloedering van of de uitverkoop van de beschaving. Een man die ook altijd PvdA gestemd en die ook zegt van daar moet ik eigenlijk niks meer van hebben, weet je wel, want die doen niks. Dat vond ik ook een uitstekende man ook, de Rutger Kopland.
1: Veel mannen trouwens, hè?
0: Ja, ja. Veel vrouwen hebben we niet gehad. Ik bedoel, wie hadden we? Tineke Schoenmaker, Frederik Spicht, dacht ik. Marga Kool. Zo'n beetje heb je het wel gehad, dacht ik.
1: Carrie.
0: Oh ja, Carrie uit Rotterdam. Ja.
1: Anneke van Dijk,
0: ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb, ja, het zijn toch een beetje die functies. Ja, die functies waar zij in zitten, waar ik in zit, daar kom je dus niet. Het is toch een beetje een. Die blueswereld is toch een beetje een mannenwereld. De enige die daarin opereert, dat is Tineke Schoenmaker. En misschien een beetje Frederik Speert. Maar. Ja, het zij zo. Het zij zo. We hadden nog meer kunnen doen of willen doen. We hadden nog een rijtje. We hadden Ilse de Lange nog op ons programma. Maar helaas, op een gegeven moment houdt het toch op. En op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel. Is het ook wel mooi geweest en zo.
1: Is er ook nog muziek die jij herinnert van gasten waarvan je zegt van nou. Dat denk ik nog wel eens aan. Of dat draai ik nog wel eens, of dat zou ik nog wel eens willen horen.
0: Nou, Huub van der Lubbe, die bijvoorbeeld met de band kwam. Hè? En Jan Mulder bijvoorbeeld met Lou Reed, die daar onlangs weer in de belangstelling stond. Vanwege zijn poëtrie, weet je wel. Dat is, dat vind ik dan weer grappig dat Jan Mulder Lou Reed uitkiest en zo. Want daar had ik niet zozeer achter Jan gezorgd. En ik vond Lou Reed ook, tenminste vooral later hoor, vond ik hem eigenlijk leuker dan heel in het begin. En natuurlijk de jongens die jazzen tevoorschijn toven, zoals Rijn de Graaf. En uiteraard ook Simon Vinkenhoog. Ja, dat ligt allemaal een beetje in mijn straatje. Je had ook mensen die muziek draaiden waarvan ik zei, nou ja goed, dat hoeft voor mij niet. Maar in dit geval was de gast was gewoon een koning. Gewoon. Maar dat zijn de kijk, ik hou zelf van jazz en zo. Maar er werd. En zoals daar is Lomo die dan. Die muziek van Jordan en zo. Dat vond ik ook leuk. En dat vond ik ook een heel leuk interview. Een vrolijke man met veel guts en zo. Die dan. Ja, hier moet ik hier teruglopen. Ons verdwaalde. Zo'n man die dan uit dat Zuid-Afrika komt en die toch met heel veel moed hier zijn weg zoekt. Want dat heb ik toch heel erg in Darius bewonderd. Want waarschijnlijk is van alle gasten waar je mee in de slag bent geweest, heeft die waarschijnlijk de moeilijkste weg door afgelegd. Een zwarte man uit Zuid-Afrika die hier komt zonder, met alleen zijn kleren aan en toch nog tot raadslid schopt, hè, in Enschede en dat daar nog 8 jaar zit. Nou, dat is toch geen kleinigheidje. Dat vind ik een hele goede prestatie.

0: Er waren nog een paar mensen uit de sportwereld, hè?
1: Ja, wie gaat met de sport? Jan Mulder, dus. En Johan Derksen, uiteraard. Vond ik ook een leuk interview. Ik ken Johan natuurlijk al zo'n 30 jaar. Ja, ik zeg het altijd. Johan die heeft het ook wel goed gedaan met zijn twee klassies Mulo. Toch maar hoofdredacteur geworden van... met alle respect, Johan, hoor. Ik bedoel, juist op die manier, met alle respect. Ook altijd een eigen mening. En toch wel een gedreven liefhebber van de voetbalsport. Want zijn hele bureau staat zo wat vol met voetbalboeken. En hij weet vooral ook heel veel van het Engelse voetbal af. Dat valt me ook iedere keer weer op. En zijn bijdrage aan het sport aan tafel vind ik ook altijd wel grappig. Want er wordt tenminste geregeld worden daar mensen onder de tafel gestoken. En daar ben ik wel liefhebber van.
0: Toch deed je dat zelf in de gesprekken niet zozeer. Hè? Dat, je pakte de mensen niet hard aan of zo.
1: Nee, dat wordt altijd al gedaan door iedereen en zo. En, Theo van Gogh die mensen doorzaagt. En Baart en Verdorp die met z'n tweeën losgaan op mensen en zo. Ja, dat had ik niet zoveel zin aan eigenlijk. Dan krijg je dus... Die mensen heb ik wel met redelijk veel respect behandeld. En dat vind ik ook normaal. Want ik vind dat in onze maatschappij nogal een beetje ontbreekt dan een beetje... Misschien is het getuige van de opvoeding. Ik heb tenminste nog een opvoeding gehad. En scholing. Want dat vind ik in ieder geval een heel belangrijk aspect. En daar, volgens mij is daar een heleboel ellende vandaag en dagen terug te voeren. Dat gewoon niet gebeurt bij mensen. En dat mensen ook helemaal geen opvoeding meer krijgen. Zodat ze niet weten wat is. Als je ergens nul insteekt, komt er ook nul uit namelijk. En als ze niet weten waar het over gaat, hoe kunnen ze dan ooit begrijpen dat het niet mag of zo. Dat soort dingen dat... Met die gasten, ja, ik was eigenlijk meer nieuwsgierig naar het werk wat ze deden en zo. En naar de gedichten die ze voordroegen. En ja, ook wel soms naar de familieomstandigheden, hoe die mensen opgegroeid zijn. In wat voor omstandigheden. Kijk, Tineke Schoenmaker is een heel klein dorpje. En dan die dan in zo'n soort van roversholletje dan muziek mochten maken en zo. En dat is dus een overeenstemming met wat je zelf hebt gedaan en zo. Het zijn ook vaak toch wel wat oudere mensen geweest. Er zaten weinig jonge mensen bij. Ik denk dat Daniel Lohuis van Schik ongeveer de jongste was. Met zijn 29 jaar. Maar misschien is het ook wel omdat ik daar niet zoveel mee in aanraking kwam. Ik wil niet zeggen dat ik alleen met ouderen vandaag omga. Maar ik ben zelf meestal nogal op mezelf. Dus redelijk alleen. Wat niet wil zeggen, niet eenzaam, maar koningin Wilhelmina, sorry. Ja. Nee, ik vond het prettig om te doen. En ik vind het ook leuk dat men ons de kans heeft gegeven. Om zulke soort dingen te doen. En het is gewoon je eigen vrije keuze. En onbelemmerd kon men zijn gang gaan. En dat is natuurlijk ook al prachtig, dat je geen baas hebt. Dat je eigen tijd kunt indelen en dat je kunt zeggen van, ik doe dit, ik doe dat. En ik hoef geen ja-meneer te knikken. En dat is iets wat ik mijn hele leven namelijk nooit gedaan heb. Waar ik ontzettend blij mee ben. En ik bedoel, misschien is het, muzikaal, in de muziek heb je maar één meneer eigenlijk. Waar je wel ja tegen moet knikken, dat is het publiek in de zaal. Ik bedoel, dat is eigenlijk... Ja, dat zijn jouw klanten. Ik bedoel, ik praat er nou even klinisch over, maar dat is bij ons niet zo. Maar ik ben heel blij dat ik 35 jaar heb mogen spelen. En dat mensen grotendeels altijd trouw zijn gebleven. In deze moeilijke sector, in deze moeilijke segment van de muziek. Want het is natuurlijk... Wat Bob Koester al een keer zei, in Amerika is jazz en blues is ongeveer 5% van het marktaandeel van de industrie. En dan praat Amerikanen ook over industrie, hè? Kun je nagaan hoe belachelijk dat is. Men praat over muziek, wat over gevoel gaat. Ja, dan praat men daar in Amerika toch over industrie.

0: Wat ik wel een fantastisch interview was, vond, was met Han Reiziger. Ik bedoel, Han is, daar merk je aan dat het een hele geroutineerde radioman is. Maar ten tweede was het onderwerp. Ja, ik bedoel, met Han kun je helemaal nog veel verder over muziek praten. Ik bedoel, wat die man weet ongelooflijk veel van muziek af. Vanaf Bach tot dan John Coltrane en van, nou, weet ik veel. Maar het leuke vond dat wij een wederzijdse kennis hadden, of meer zijn kennis, maar van mij een kennis geworden door die radio waar ik veel aan geluisterd heb. Met Jan Wagemeester, Jan Tittel, een van de merkwaardigste geluidstechnici die de NOB ooit gehad heeft. En Mozart liefhebber puur sang. Middag. En die man die was ook gek van treinen natuurlijk. En kijk, iedereen heeft Jan Tittel gekend. Wim Noordhoek, ook natuurlijk van de avonden. En mensen zoals Jan Bolling die techniek doet bij Radio Drenthe. Iedereen heeft die man gekend natuurlijk. Hè. En het mooie vond ik eigenlijk dat ze ook... dat Han en ook Wim Bloemendaal oude treintjes leuk vonden. En Wagemeester Jan Tittel dan helemaal gedreven was door trein. En dan met een fles, want hij lust ook nog een fikse borrel. Daar op dat station zaten en zo altijd met conducteurs te lullen of met stationschefs. En veel van trein afwist en natuurlijk ontzettend veel van Mozart. En ja, die verhalen die Han dan had. Ja, dat was, completeerde dan mooi het beeld van wat ik van hem had. Het is toch eigenlijk vreemd dat zo'n technicus bij de NOB een stukje van je leven gaat innemen. Terwijl je die man eigenlijk nooit, behalve op video, nooit gezien hebt. En alleen zijn stem hebt gehoord voor de radio. Dus toch goedemiddag. Toch wel merkwaardig is dat. Nee, ik vond het... Ik vond het heel bijzonder en Han is er ook knap in. Hè, met het, als je daar zit, heeft die trein laten vertrekken en zeggen van daar komt het aan en nu hoor je dit en hoor je dat. Dat is natuurlijk ervaring. Ik bedoel, die heeft het natuurlijk allemaal die heeft het uitgevonden zowaar. Ja, ik vind het ook een mooi muziekprogramma. Een heleboel van mijn kennis die ook goed die heel goed muziek kunnen maken, die vind daar niks aan, om, ik weet wat voor reden dan ook. Misschien kunnen ze het niet helemaal bevatten, maar ik vind het een heel leuk programma.
1: Ja, en dan hadden we nog, om zo nog een paar mensen te noemen, Jip Goldstein. We hadden nog Foppe de Haan.
0: Ja, ja. Nou, Foppe de Haan vond ik ook heel... Maar goed, dat wist ik eigenlijk wel. Ik heb ooit een keer met Foppe zitten praten in toen Heerenveen een keer een trainingskamp had in Rolde. Ik heb een keer een avond met hem zitten praten over voetbal en hij was ook een bluesliefhebber. Dus ja, de manier waarop hij in voetbal, hoe hij een profclub traint en handelt, dat vind ik, dat doet mij eigenlijk wel goed. Dat is een beetje de sociale manier zo, om zo'n voetbalvereniging of zo'n stichting, of hoe ze het ook mag noemen, betaalde organisatie, om die te leiden. Zo. Dat is nog niet alleen maar poen. Maar daar is ook een grote sociale en humanitaire factor aanwezig. En dat vind ik wel geweldig.

0: Wie zat er nou niet bij die je graag gehad zou willen hebben?
1: Ik heb een... Ja, goed, er zijn altijd een aantal mensen die je leuk had gevonden, maar... Ik had... Ilse de Lange had ik wel leuk gevonden. Maar dat meer omdat zij een jongere zangeres is. En toch een beetje in die trant zingt die ik ook leuk vind. En ja, eigenlijk vind ik het wel goed zo. Ja. Die had ik nog wel willen hebben, maar die kon dus niet. Maar verder kon ook iedereen en dat vond ik het leuke van het verhaal. Er is niemand die gezegd heeft van ik wil dit niet of zo. En dat is voor ons en voor mij is dat toch een compliment. En dit is dan het laatste zo'n beetje. Hè? Dus in ieder geval bedank ik de VPRO dat ze mij dit hebben laten doen en Radio Drenthe ook. Want ik vond het prachtig om te doen en ik heb er heel erg van opgestoken. Maar ik ben er nou ook wel klaar mee gewoon.
0: De muziek die jij hoorde in het gesprek van Harry Musquet, die was van Kelly Joe Phillips, de Leavin' Blues, old nummer van Robert Johnson, de Hobo Jungle van The Band, You're Under Arrest van Miles Davis en 20 Million Things van Lowell George. En dat was de muziek door Harry zijn keus. Ook vandaag een aflevering van Harry's Historie, de lessen dus, en dat betekent dat het een bijzondere is. En wat kun je daarvoor dan beter nemen dan The Legend?

0: Ja, we zijn hier op historische gronden. Mag je wel zeggen, dit is het oude hoes, wat nou de boerderij waar ik vroeger woonde heb in de jaren 65 tot en met, of 64 tot en met de 71 zo ongeveer. En hier wordt binnenkort ook een tentoonstelling geopend in verband met in verband met mijn verjaardag, ik was 60 en dat heeft daar met van doen. En wij staan nu in de ruimte waar een gedeelte van die tentoonstelling komt. Want het is tuurlijk een tentoonstelling. Maar we staan nu nog tussen de peren. En een van deze peren die heb eergisteren een ding gekregen. Een baby. Ah, hey, Roel. Ja. Kom erin, zou ik zeggen. Ja, nou, dan praten wij. Wij kunnen wel weer praten, gewoon. Ja. Zie, dat is nog even mooi. Dat kunnen we mooi metnemen. Wanneer, een paar dagen geleden, Roel, dat hij...
1: Nee, vanmiddag.
0: Vanmiddag? Ja. God, dat is ook...
1: Vanmorgen toen zag ik... Oh, dat veel bedoel je?
0: Ja.
1: Die is zondagmiddag.
0: Ja, precies.
1: Maar Vea zou vanmorgen bij Peerda.
0: Ja. Die, waar was dat? Collega of zo?
1: Ja, weet je wel.
0: Ja. Is dat goed? Komt dat goed?
1: Ik dacht nou wel aan jou.
0: Ja.
1: Ja. Ja, jong.
0: Ja.
1: Sorry, al die zorgen, hè.
0: Nou ja, maar ze ziet er goed uit. Ja, wij waren blijven bij het huis hier. Je kunt hier ook nog zien. C plus B. En als je hier in de buurt gaat, dat is ook nog wel even leuk om te laten zien. Dan heb ze hier dat wegkraapt. En hier heb ik nog ooit eens een keer wat opkalkt. En dit is mijn handschrift, dat kan ik zien. Dat heb ik nog... dat ik hier ging wonen, heb ik dat er maar opzet. Kijk, 4 hier was. En heb ik ook nog een woonvergunning gekregen. En die heb ik hier toen onmiddellijk... Daar was een schoutje in. Heb ik daar onmiddellijk met punaise aanklikt. En dan kon ze zien dat ik hier niet illegaal woonde. Dus dat ik het niet kraakt had of zo. Dus, en ik heb natuurlijk mijn buurt direct naar Jan van Put en zo. En al te veel spul. Die kon dan direct... kon die aan de borrel en zo, hè. Maar dit is een plek, en daar had ik het net even over, dat waar dan die tentoonstelling komt. En die wordt dan op 9 mei wordt die dan open door de commissaris van... 9 juni. Door de commissaris van de Koningin, onze allerrilligste Beek. En ik wou het eigenlijk even hebben over een liedje. Nou, want daar gaat het per slotverlegging over. Het is ook nog een muziekprogramma. En dit is en omdat we hier bij het huisje staan, is het eigenlijk wel handig om deze tekst te nemen, want het gaat over een legende, de legende. En dit liedje heb ik eigenlijk geschreven terwijl ik een keer naar huis toe liep met een slok op. En ik had toen heel tijd niks gedaan en ik dacht van ik moet toch maar eens een keer weer beginnen. En dit is een dialoog tussen een fictief iemand en de legende, zou ik maar zeggen. En dat ben ik natuurlijk zelf met die tegen een fictief iemand praten. Zo. Volgens mij gaat Struijer daarover je nu zijn. Dat weet ik wel zeker, met die ultra light. Hey, Egbert zoekt het hoger op. Ik heb het over Egbert Struijer. Die doet tegenwoordig aan vliegen. Dit even terzijde. Maar ja, de legende. En hij staat ook op een LP die de legende heet. En... Ja, volgens mij is hem daar. Dat is volgens mij Struijer. Ja. Ja, en Hans Dinges, ja. Hans de Vries, die hebben samen dat ding. Ja, bij Stadskanaal zit ze daar eigenlijk in de buurt. Ja.
2: Hier mogen we toch wel zijn.
0: Volgens mij zie je ons hier staan of zo.
2: Ja, joh.
0: We kunnen nog wuiven.

0: Het is hem wel. Hoe is de gos nou mogelijk? Hij wuift ook nog, hij deed zo. Molen
1: daar in de week en gasten droog.
0: Ja. Echt, wat zoekt het hoger op, jongens.
1: En voor vlieguren
0: nog. Ja. Nou, we waren bezig met de tekst voor te dragen. En dat gaat dan over die legende, die fictieve man die met een ander praat. En dan staat hier, op een dag ontmoet ik de legende. En die zei, en die vertelde mij over zijn plannen. En ik zei, man, dat is zelfmoord. I'll bet you can't. Ik weet zeker dat je het niet kan. Dus, ik breng een beetje humor in hier. En het is ook echt gebeurd trouwens hoor. I bought myself a Gestapo coat. Ik had zo'n lange groene leren jas gekocht. En een kind of Chaplin face. Ik had zo'n snorretje in de richting van Charlie Chaplin. En ik pakte mijn oude mondharmonica en sprong op het toneel. Als een soort van Suzuki cowboy, een snelle jongen op een Suzuki, bewoog ik mij over de vloer, over de stage dus. Suddenly, plotseling vroeg ik me af, dat het publiek riep voor meer. Volgens mij moeten ze de legende hebben gezien. Of was het misschien toch een soort van bedrog. Of was het een samurai die daar toevallig of bij mistake kwam. Dus zeg maar, die daar per vergissing geweest is. Maar als je nou ooit de legende ziet, tell him, om het zo te laten, tell him to let it be. Because time is catching up with him and got his fame for free. Dus ja, het is een liedje van iemand die op een gegeven moment weer wilde beginnen. En dat aan iemand anders vertelde. En die ander zei, dat moet je niet meer doen. En die man die ging dat toch doen. En tot zijn verbazing keek het publiek, kon hij het nog wel aan. En keek het publiek op een gegeven moment op de juiste manier tegen hem aan. Maar hij vertelde dus, als je nog eens iemand weer ziet, de legende, laat het maar zo zijn. En want de tijd haalt hem in en alles blijft toch misschien hetzelfde. Daar gaat het eigenlijk over. Dus dat is eigenlijk wel, ik vond het eigenlijk een hele leuke tekst. En ik kan hem misschien even voordragen in zijn geheel, want dat vind ik eigenlijk wel leuk. One day I met a legend and told him about my plans. And he said, kid, that's harakiri, I bet you can't. So I bought myself a Gestapo coat and a kind of Chaplin face, grabbed my old harmonica and jumped on the stage. Like a Suzuki cowboy, I was moving across the floor. Suddenly I started wondering why the crowd was crying out for more. They must have seen the legend. Or was it just a fake? Or was it just a samurai who got there by mistake? If you ever see the legend, tell him to let it be, because time is catching up with him and got his fame for free. Dus, dat is de legende.

0: En dat was hem voor vandaag. En voor dit seizoen. Harry's Blues. Zoals altijd de maakduur Harry Muske, Albert Haar en Rego Meijer.
1: Van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
2: De nalatenschap van Harry Muske. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
3: Harry Muske schreef een prachtig nummer over een jongen van het platteland die naar de grote stad verhuisde. De Muske Gang, City Soldier.

0: De Musquet Gang, City Soldier. Het nummer werd in 1955 opgenomen met de componist Willie Dixon op bas, Little Walter op mondharmonica en Otis Spann op piano. In 1999 werd de oude opname helemaal gerestaureerd omdat Levi's het nummer ging gebruiken in een tv-commercial. Muddy Waters, Manish Boy.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Yes, I know. Oh yeah.

Muddy Waters, Menace Boy. Stevie Ray Vaughan overleed op 35-jarige leeftijd bij een helikopterongeluk naar een festival waar hij optrad met Eric Clapton, Buddy Guy en Robert Gray. Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy.

Stevie Ray Vaughan, Pride and Joy. B.B. King kreeg in Memphis de bijnaam Blues Boy King. En dat werd vanzelf B.B. King. En hij werd zelfs een blueslegende. Hij zong een duet met Bono en U2. Hij stond in het voorprogramma van de Rolling Stones. En hij toerde door Amerika met Eric Clapton. B.B. King, Ain't Nobody Home.

B.B. King, Ain't Nobody Home. Robin Ford uit Californië was de gitarist bij Charlie Musselwhite, Jimmy Witherspoon, Joni Mitchell, George Harrison, The Yellow Jackets en de Ford Blues Band. Het is een geweldige gitarist en een iets wat beperkte zanger. Het nummer is van Little Walter, Robin Ford, Up the Line.

Robin Ford, Up the Line. Jimmy Reed uit Mississippi had grote hits. Bright Lights, Big City, Baby What You Want Me To Do, Honest I Do en Big Boss Man. En daarna ging hij ten onder aan overmatig alcoholgebruik. Jimmy Reed, Shame, Shame, Shame.

Jimmy Reed, Shame, Shame, Shame. Junior Wells was 19 jaar toen hij de opvolger werd van Little Walter als mondharmonica-speler in de band van Muddy Waters. Daarna toerde hij met The Rolling Stones, Buddy Guy en Van Morrison en dit nummer van Sam Phillips nam hij vlak voor zijn dood in 1998 op. Junior Wells, Mystery Train.

Junior Welsh, Mystery Train. Howlin' Wolf uit Mississippi trok naar Chicago en daar scoorde hij grote hits. Smokestack Lightning, Backdoor Man en Killing Floor. En toen ging hij toeren met de Rolling Stones, die even later zijn versie van Little Red Rooster opnamen. En dat werd een wereldhit. Maar dit is de originele opname van Howlin' Wolf, Little Red Rooster.

Howlin' Wolf, Little Red Rooster. Etta James begon als zangeres in de Johnny Otis Show. En toen ze aan een solo-carrière begon, scoorde ze hit na hit. En ze werd ooit als junk gearresteerd met een hele grote hoeveelheid drugs bij zich. Maar haar man nam de schuld op zich. En hij zat 10 jaar onschuldig in de gevangenis en moet dus ontzettend veel van Etta hebben gehouden. Etta James, I just want to make love to you.

Etta James, I Just Want To Make Love To You. Otis Spann uit Mississippi was in Chicago jarenlang de pianist van de Muddy Waters Band. In 1969 haalde hij de Engelse bluesband Fleetwood Mac naar Amerika als zijn begeleidingsband. Otis Spann en Fleetwood Mac, My Love Depends On You.

Otis Spann met Fleetwood Mac, My Love Depends on You. Songwriter en producer Burt Burns had net het debuutalbum van Van Morrison afgerond in New York en hij schreef dit nummer als opvolger van de hit Brown Eyed Girl. Maar Van Morrison weigerde het nummer op te nemen, want hij wilde alleen eigen materiaal opnemen. Toen werd het een wereldhit voor de zus van Aretha Franklin, Irma Franklin, Peace of My Heart.

Irma Franklin, Peace of My Heart. Sonny Terry en Brownie McGee, dat zijn twee bluesjongens uit North Carolina. En die toerden samen 40 jaar door Amerika. Dit komt van het album Sonny and Terry. Het is een nummer van Sam Cooke en het was een hele grote hit voor de Engelse Animals. Sonny Terry en Brownie McGee, Bring It On Home To Me.

Sonny Terry en Brownie McGhee, Bring It On Home To Me. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet. Een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Kelly Joe Phelps toert als akoestische country blues singer-songwriter door Amerika. En dergelijke singer-songwriters hebben altijd werk, want ze kunnen ook in kleine clubs en bars optreden. Kelly Joe Phelps, Train Carried My Girl From Town.

0: Mississippi Delta tot het Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een hele bijzondere uitzending en eigenlijk wel om twee redenen. De eerste reden is dat ik als gasten heb Dawina Oosterhoff-Muske. De weduwe van Harry Muske. En ik vind het heel bijzonder dat zij hier in de uitzending is. De tweede reden is omdat het deze week precies 30 jaar geleden is, 6 oktober 1991, dat de eerste uitzending van Harry's Blues de lucht in de gangen is. Dat ik hier samen met Harry Muske achter de microfoon zat om zijn muziek te laten horen aan het publiek. De muziek waar hij een lansvuur wilde breken. De muziek die niet zo vaak gehoord wordt en die hij altijd thuis uitzocht en dan hier in de studio presenteerde. Welke herinnering heb jij door nog aan, Dawien, dat Harry het programma voorbereidde? Hoe was je daarmee bezig? Wat herinner je daarvan?
2: Ja, zeker. Harry die kreeg volgens mij, ik weet dus niet meer dat het 6 oktober was. Dat is zoveel in zijn leven gebeurd, dus maar jij herinnert me er nu aan. En dat is dan wel grappig, hè? 30 jaar geleden. Maar hij bereidde dat ze altijd zeer goed voor. En dan, hij kreeg altijd van iemand allemaal cd's thuis. En daar zocht hij en dat draaide hij. En ja, het ene nummer vond hij weer beter dan het andere nummer. En dan, ja, dat ging eigenlijk een hele dag zo door. En ja, dan had hij een aantal cd's mee. En dat werd dan 's avonds bij jullie gedraaid.
1: En dan kwam hij altijd keurig op tijd naar de studio toe. Dat weet ik nog precies. Ja. Soms haalde ik hem op. Maar hij kwam zelfs wel eens een keer met de auto, kan ik mij herinneren. Dan reed hij wat via de...
2: Oh, dan gaat hij de binnenwegen langs.
1: Precies.
2: Ja, zeker. Ja, ik was er natuurlijk niet altijd. Dus
1: nee, maar jij bracht hem ook nog wel geregeld.
2: Ik bracht hem altijd wel geregeld, ja. Maar als ik het kon, dan deed ik dat. Maar als het niet wilde, hij wilde ook niet altijd iedereen maar vragen. Dus ja, dan moest hij toch wel even de binnenwegen door. En dan kwam hij wel weer in Assen terecht. En het was dan ook wel in de donkere tijden. Het was al donker, kon je niet goed zien.
1: Ja,
2: dus ja, dat deed hij wel. Maar dat deed hij wel vaker, hoor. Hij deed wel vaker stoute dingen.
1: Kwam hij met zijn tasje aan. Ik zie hem nog zo binnenkomen lopen. Zo'n zwart tasje had hij bij zich.
2: Ja.
1: Daar zaten de cd's in.
2: Aktetassie.
1: Aktetassie. Later had hij door de bril ook in. Die vergat hij nog wel eens een keer. En dan moest hij weer zoeken van waar is de bril? Of verdomme, Dirk Tuzeloot ligt. Ja. Goed, het eerste stuk wat jij uit de keuze hebt, Dawina, dat is een stuk van De Dijk.
2: Ja.
1: Waarom dat?
2: Nou, Huub die kwam altijd heel vaak bij ons. Ja. In de, zeg maar, nou, het was altijd wel een beetje de vaste periode, geloof ik. Wat ik mij kan herinneren, dat was altijd dat Harry altijd optrad in de Amer. Dan gingen we weg naar Curaçao. Ja. En dan kwam Huub. Kwam hij dan wel bij ons in privé.
1: Mm-hmm.
2: Nou ja, en dan waren de muzikanten natuurlijk op stap, hè, met de jongens en met de honden. En overal gingen ze gewoon heen en praten. En soms was ik daarbij. Dus het was altijd een heel leuke vakantietje voor Huub. Dus ik vond het eigenlijk wel wat leuk om dat nummer weer eens te horen.
1: Het waren denk ik ook wel een beetje Huub van der Lubbe en Harry soulmates, zeg maar.
2: Ja, zeker. Want volgens mij hebben ze ook nog ergens 35-jarig bestaan in Paradiso. Hebben ze ook nog met elkaar gespeeld. Dus dat was dit nummer dus. Maar dan had Barry Hay het
1: in het Engels vertaald.
2: In het Engels vertaald.
1: Nobody's in Town.
2: Yes.
1: Ja. Yeah.
2: En naar mijn weten komt er geloof ik ook nog weer wat nieuws van De Dijk uit. En dan staat dat nummer dan op.
1: Maar wij draaien eerst Niemand in de Stad, De Dijk.

0: prachtige, bijna poëtische muziek van De Dijk, Huub van der Lubbe, Niemand in de Stad van de gelijknamige LP uit 1989. In 1991 kwam er een cd uit van Mark Koon. En die draaiden wij in 1993 toen Harry Muske en ik voor de eerste keer naar Amerika toe gingen. Darwin, kun je dat nog herinneren dat Harry naar Amerika toe moest, wilde?
1: Ja, zeker. Dat kan ik mij nog wel herinneren. Hij was daar wel heel erg enthousiast over. Maar het waren wel lange weken, geloof ik, dat 3 weken was of zo.
0: Ja, meer, iets meer.
1: Iets meer, hè? Ja, dus ja, dat vond hij wel heel erg dat hij zo lang van huis was. Want hij was toch wel home sweet home. En dan ging hij de honden missen en dan ging het gewoon het dagelijkse leven missen. En hij was ook wel een beetje, denk ik, af en toe wel moeilijk. Want als Harry iets niet zinde, dan kon hij nog wel eens een beetje raar reageren voor mensen. En dan sluit hij zich wat af en dan wil hij gewoon alleen zijn. Want dan wilde hij mij even bellen of andere mensen. Ik weet niet wat hij deed. Maar in ieder geval, ik kreeg wel eens telefoon van hem. En dan vond hij dat best wel moeilijk. En hij kon zijn gang niet gaan. Maar ja, aan de andere kant, zo achteraf, dat hij dat allemaal wel beleefd heeft, vond hij het eigenlijk wel heel mooi. Want hij was ook eigenlijk wel van plan om dat met mij samen te doen. Maar hij wou eerst nog graag met een aantal vrienden dat doen. En dan was ik aan de beurt. Oh, dus hij had wel zoiets van, nou, Dwien, wij gaan dat nog wel even een keer met elkaar doen.
0: Dat je dat samen ook een keer beleeft.
1: Juist.
0: Het grappige wat jij vertelt, hè, van dat hij zich, als het moeilijk werd, en dan dat hij zich terugtrok, dat klopt ook wel. Want ik kan me herinneren toen wij in Baton Rouge waren, samen met John LeCrant, want die was er ook bij. Nou, toen was hij ook niet zo heel goed te pas op een gegeven moment. En wat doet hij dan? Dan gaat hij op zijn kamer zitten. En wat doet hij dan op die kamer op dat moment? Gaat hij een liedje schreeuwen.
1: Ja.
0: De TV Blues. Ja. Of in Baton Rouge schreef.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dat was ook Harry, hè?
1: Ja, dat was ook Harry. Oh ja, want ik bedoel, Harry, we gingen wel op vakantie. En dan, ja, dat is even een ander verhaal. Maar dan gingen we op vakantie. Maar dan had je nog die oude, ja, dat is allemaal nu veel moderner. Maar dan had je die oude kleine cassettebandjes

0: van die hele kleine apparaatjes. En dan ging hij wel heel vaak, als het dan weer wat, dat hij dan wat in het hoofd had. Dat moest dan al, het maakt ook niet uit of het 's nachts was. Dan ging hij ergens zitten en dan ging hij de tekst even zeggen. Van dat moet erbij, die tekst sowieso. En dan ging hij ook bijvoorbeeld de ritme deunen. Oh. Dus dan ging hij, meestal deed hij dat op de wc ergens. Van die vreemde plaatsen. Maar ja, dan hoorde ik alweer, oh, hij is alweer met zijn hoofd bezig. Ja, weet je wel, want eigenlijk was Harry altijd met zijn hoofd bezig. Dus ja, dan ging er weer wat paar zinnen. Ja, zegt hij, maar dan ben ik morgen vroeg weer vergeten. Dat moet ik nu opschrijven en dat moet nu gerapporteerd worden. Dus en zo ging dat wel, ja.
1: Je hebt vaak bij de bron van liedjes heb jij vaak bij je zitten.
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Ik heb nu nog heel veel teksten, denk ik. Ik weet niet wat het allemaal precies zijn, maar ik heb wel heel veel krabbels en dingen heb ik nog wel. Maar ja.
1: Dat is nog de nalatenschap van Harry Musquin.
0: Ja, zeker.
1: Mark Cohn, Walking in Memphis. Ik kan me herinneren, 1993, de reis naar Amerika. We hoorden het vaker op de autoradio. Wij gingen ook naar een mooie platenzaak in Austin, Waterloo. En daar kochten we de cd van Mark Cohn met daarop Walking in Memphis.

0: Het verhaal over de Mississippi Delta van Mark Cohn. De bandmensen die kenden het in de uitvoering van Cher. Maar dit is het origineel. En degene die verstand van muziek heeft, zoals onder andere Dawina, die kiest dan uiteraard ook voor Mark Cohn. Muziek speelde in het leven van Harry Muskee natuurlijk een hele belangrijke rol. We kennen hem allemaal als de zanger op het podium. Maar hoe was die zanger op het podium wat muziek betreft thuis? Als maatje, als echtgenoot, als...
1: Ja, nou ja, Harry was eigenlijk wel heel divers in muziek. Hij hield eigenlijk van allerlei stijlen. Klassiek werd er heel vaak gedraaid bij ons thuis, zoals Mozart. Het frivole, het lichte. Ik bedoel, Bach en Beethoven hebben ook mooie stukken, maar dat hoorde ik heel enkel meestal. Maar ja, hij was echt van Mozart. En die hebben we natuurlijk ook door heel Europa heen gereisd. Hè? Ik bedoel, we zijn heel Mozart afgereisd.
0: Ja, ja, in Wenen, Praag.
1: Nou, noem maar op, ja. Allemaal. Dus dat is, ja, dat vond hij dan geweldig. En ja, thuis was er eigenlijk van alles wel wat werd er gedraaid. En...
0: Was je ook een jazzliefhebber?
1: Pardon?
0: Een jazzliefhebber?
1: Ja, zeker. Ja, zeker, dat was die ook. Hoe heet ze nou? Baker, waar stond er wel eens op?
0: Ja, Chet Baker.
1: Chet Baker.
0: Ja.
1: Dus ja, nog wel een aantal andere gasten allemaal. Dus ja, dat werd ook wel gedraaid.
0: En Miles Davis waarschijnlijk ook.
1: Miles ook, ja.
0: Vandoor de keuze van jou voor Miles Davis?
1: Ja, zeker. Want dat vond ik ook wel een... ik hou wel van de saxofoons en de blazers. En die Harry de laatste jaren ook bij de band had. Dus ja, dat vond ik... ik ben gewoon wel echt dat soort... Hoe noem je ze nog weer? Ja, trompetisten niet, maar het is een algemeen woord daarvoor. Maar dat is, dat vind ik altijd wel heel swingend.
0: Dan draaien we. Miles Davis, Time After Time.

0: Lekkere, relaxte muziek bijna van Miles Davis uit 1984 van de LP You're Under Arrest, Time After Time. Relaxte muziek, we bent hier in Drenthe. Harry Muske is in 1941 in Assen geboren, in Drenthe geboren. Davina, hoezeer was Harry in Drenthe eigenlijk, in jouw beleving?
1: Harry was wel een echte Drent. Hè? Die kreeg je niet makkelijk naar het westen of zo. Dus hij voelde hier zich thuis. Dus ja, het was gewoon... Ja, hij zat daar dagelijks in de natuur. Dus hij was gewoon... hij voelde zich ook Drent. Dus daar was ook niks mis mee. Dus hij maar wel met een vooruitstrevende blik. Dat het niet allemaal ouderwets moest blijven. En dat er wel wat meer... Het toekomstperspectief in het geheel was of moest komen. En ja, dat deed hij ook wel aan mee. Dus ja, hij voelde zich hier het beste gewoon in Drenteland.
0: Nou ben je een Groningse, Davina Oosterhof, Groninger herkomst.
1: Yes.
0: Harry in Drent. Groningers wordt over het algemeen gezegd, die bent heel direct. Zegt het recht voor de raap. Drenten wordt vaak van gezegd, van die ben een beetje...
1: Poëtischer.
0: Rustiger, terughoudender.
1: Ze zeggen altijd, nou, we gaan het nog even bekijken. En dan bedoelen ze eigenlijk nee. En een Noorderling zegt, nou, dat gaan we niet doen. Nee, ga ik niet mee in. En dat was het verschil soms wel.
0: Ja, ja.
1: Zo
0: ja, ja.
1: Van, nou ja, denk er even over na, weet je wel, wat je wil. En, maar voor mij hoeft het niet, weet je wel. Mm-hmm, dus daar waren we wel altijd wel heel gelijk klaar in eigenlijk.
0: Er wordt wel eens gezegd van, een Drent is te orig om eerlijk te wezen... en een Groninger is te eerlijk om orig te wezen.
1: Ja, nou, dan heb je het goed gezegd. Dan heb je het goed gezegd, Almes. Ja. Ja.
0: Laten we eens naar een echte Drent toe gaan. Of een echte Drent, wat is een echte Drent? Laten we het niet over hebben. Maar iemand die veel in de Drentse muziek doet. Maar iemand die ook veel met de blues had. Daniel Loewens heb ik het over.
1: Ja, onze grote neef.
0: Ja,
1: ja zeker. Ja. Ja.
0: Dat was toch wel een wonderlijke combinatie, Harry en Daniel.
1: Ja, maar Daniel is natuurlijk ook heel jong begonnen. En dus ja, die is Harry op het pad tegengekomen. En dat klikte natuurlijk gelijk, twee Drenten bij elkaar. Dus ja, Daniel kwam ook wel heel vaak bij ons. En dan hadden ze weer hele gesprekken. En dan gingen ze naar de nature. Gingen ze met de honden uit, ergens eten. En dan was het altijd aan het einde... Ja, Dovien bracht Daniel dan weer naar Erika. Nou, hele gesprekken over teksten, taal. Wat is nou taal, weet je wel? Dus taalverandering. En ja, die hadden gewoon altijd hele leuke items naar elkaar. En ja, hij wou ook wel hebben dat het een beetje goed ging met Daniel. Dus ook de lessons die Harry natuurlijk had geleerd in zijn leven... die wilde die dan natuurlijk voor hem...
0: Okay.
1: Dat het allemaal wat beter liep voor hem. Ja, dus Daniel is gewoon een dikke lieve schat. Dus ja, dat is altijd een gezellige fan. Dus ja, dat was altijd heel gezellig bij ons. En ook wel bij andere vrienden. Daar zijn we hem dan ook alweer tegengekomen. Dus dat is gewoon een lieverd.
0: Nou, een lekker stuk muziek van die lieverd. Ja. Op fietsen.

0: Het bekende Op fietsen van Daniel Lewis van de CD Niks is zoals het lekker uit 1997. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ja, ook in deze uitzending 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer, maar wel een nummer wat door mijn gast Davina Oosterhoff-Muskee gekozen is, namelijk een nummer van Beth Hart. Davina, waarom dat nummer van Beth Hart?
1: Ja, ik had haar voor het eerst gezien bij het Hollands Blues Festival. Ik kende die vrouw niet, dus ik heb me er een beetje in verdiept. En ja, die dame heeft ook heel veel meegemaakt. En dus ja, ze zong daar als een rots. Ik vond het geweldig. Dus ik dacht van, nou ja, ik vind eigenlijk wel dat er ook een vrouw bij moet zijn. Want dat zijn allemaal mannen. Dus ja, ik denk van, nou, ze moet gewoon gehoord worden. Want ik vond het zo'n mooie stem wat ze heeft. En ook de gitaarpartij. Ja, dat vind ik. Ik ben wel een gitaarmens. Ik geniet ook altijd van Erwin. Mm-hmm. Dus ja, ik bedoel, dat is zo geweldig om te horen. Dus ja, ik denk van, nou, zij moeten zeker bij.
0: Geweldige combinatie Beth Hart en Joe Bonamassa. I'd rather go blind.

0: Ja, dit is niet zomaar een nummer, een track of een song of zo, maar dit is, eigenlijk is dit een beleving. Ja? Bet Hart zo heurt zingen met de gitaar van Joe Bonamassa erbij. I'd rather go blind. Het griep terug op Old Werk, al uit 1967. Het origineel, dat is van Etta James. 1967, dat was ook de hoogtijperiode van QB and the Blizzards eigenlijk. De wortels van de muziek van Harry waren door in huis tekenen van, zeg maar. Welke inspiratie voor hem belangrijk was?
1: Ten eerste moet de songs moeten hem grijpen. Hè? Dat was voor hem de gevoelsmatigheid in songs. Dat was voor hem het allerbelangrijkste. En daar kon hij dan wat mee. Mm-hmm. En wat voor genre het ook was, dat maakte hem niet zoveel uit. Maar de muziek moest hem pakken. Mm-hmm. En daar had hij ook wel een beetje op Curaçao. Want overal waar we kwamen natuurlijk, dat was, moesten we wel muziek draaien. En we hebben ook hele leuke avonden gehad in Griekenland. Want we hadden een hele leuke vriend daar. En die nam ons maar zo mee ergens in de boondocks. Waar echt de Griekse muziek. Nou, en eten was maar zo mooi om dat mee te maken natuurlijk. En dat hadden we ook op Curaçao. Want Curaçao was ook een hele goede band. En het was voor hem altijd luisteren naar anderen. Wat doet die met de muziek? En ja, Curaçao's muziek is toch een beetje andere muziek. Het is vrolijke muziek. Maar zij had een echt een mooie rock'n'roll band. Maar wel een beetje met dat Latijnse ritme erin. Mm-hmm. En ze had een hele mooie stem. Dus dat was elke vrijdag verplicht om daar even heen te gaan.
0: Las Harry ook veel over muziek?
1: Jazeker, boeken. Boekenvol. Ja. En dan ging hij weer mondharmonica's kopen. Ja, daar deed hij nooit wat mee. Maar dan vond hij weer dat hij dat ook weer moest doen.
0: Ja, ja.
1: Dus dan had hij weer inspiratie. En dan moest er ook de muziekinstrument komen. Heel enkel dat hij ook wel eens op de gitaar thuis speelde.
0: Piano?
1: Ook wel de piano. Maar ook wel de gitaar pakte die dan. En hij moest wel geïnspireerd worden door diegene.
0: En de foto's op de slaapkamer.
1: Ja, de foto's op de slaapkamer van de oude Blues Brothers. Ja, dat was natuurlijk een dingetje. Ja, die moesten er allemaal bij.
0: Daar kwam de inspiratie weer. Ja. Zoals dat voor Bet Hart kwam dat van Etta James.
1: Ja.
0: Van de LP Tell Mama uit 1967. Het origineel van I'll Rather Go Blind.

0: The Woman Power van Etta James uit 1967. Het origineel van I'd Rather Go Blind. Nou, we hebben nog één uitvoering te gaan. En dat is van de Engelse band Chicken Check. Dat is de band van Christine Perfect. Die later zangeres was bij Fleetwood Mac. Nou, Fleetwood Mac was ook zo'n band van waarvan alles en nog wat bij gebeurde. Omdat die altijd en eeuwig maar aan het toeren waren. Dat zat ik mee ook af te vragen van. Harry heeft natuurlijk ook heel veel optredens gedaan. Hoe bereidde hij zich op optredens voor? Hoe was hij voor een optreden?
1: Hij was, ging altijd wel een soort time-out voor zichzelf inplannen. Ochtends gewoon relaxed opstaan. Maar als dan tegen de tijd dat Erwin moest komen, dan ging die wel, had hij wel iets van anderhalf uur even plat liggen. Gewoon helemaal niks. En dus dan, ja, dan, en dan had ik altijd, ik zorgde altijd wel, want Harry at nooit ergens volgens mij in theaters of ergens waar dan ook eten was, at hij gewoon niet. Dus ik zorgde altijd wel dat er een maaltijd was voor hem. En nou, en dan wachten op Erwin dat hij kwam. Nou, en dan gingen de Blues Brothers met z'n tweeën in de bluesmobiele en op pad. En dan, ja, dan was het natuurlijk wel. De laatste periodes was het natuurlijk omdat hij ook in theater speelde, moest hij wel eerder weg.
0: Ja.
1: Dus ja, dan zaten ze natuurlijk in de file. En dat wouden ze dan een beetje voorkomen om vroegtijdig weg te gaan. Dus hij moest wel steeds eerder weg. Dus daar hielden ze toch wel rekening mee. En, maar ja, Erwin was ook wel eens wat te laat. En dan ging het in huis van, godverdomme, Erwin nog niet. En maar op die klok,
0: Ja, het horloge was heel belangrijk voor Harry. Ja,
1: die horloge, dat was wel een dingetje hoor. Ja. Want Harry deed alles wel op tijd. Ja. En ik niet. Dus dat was ook altijd een dispuut thuis. En dan zei hij, D-punt! opschiet, zegt hij, weet je wel. Ja, dus dan moest ik weer mijn dingetje sneller doen. Dus het was een beetje altijd, dat was altijd wel een ding. Maar ja, goed, het was natuurlijk voor hem ook een soort waiting game. Hè? Ik bedoel, als je in het theater komt, moet al dat geluid moet opgezet worden. Het moet gesoundcheckt worden. Ja, en hij is zanger. Dus ja, hij moet maar wachten en wachten. En dat was, vond hij wel eens een keer natuurlijk niet altijd even amabel.
0: Vond hij optreden altijd leuk?
1: Hij vond het optreden de laatste jaren vond hij wel heel erg belangrijk. Ja, dat waren wel echt zijn ding. Maar hij had ook wel eens dat hij er niet zoveel zin in had. En dan ging het wel volgens mij heel veel instrumentaal. Dus dan kon hij zich een beetje zo daar in het weg lopen. En dan kon de jongens hun ding doen. En dat vond hij dan ook wel eens een keer lekker. Ja. Ja.
0: Heurt allemaal bij het On The Road wezen. En dat was de inleiding voor de laatste versie van I'd Rather Go Blind van Chicken Check.

0: derde versie van I'd Rather Go Blind van Chicken Check. En hij dat dan vergelijkt met die vorige twee, dan is het toch eigenlijk wel een hele brave versie van die Engelse band. De eerste was van Bret Hart en Joe Bonamassa. Het origineel was de tweede van Etta James en Chicken Check. Het was natuurlijk de titel van dat in Engeland de blanke mensen dat die door de blues ontdekken. En dat die dat vertaalden door hun eigen muziek. Spencer Davis groep, de Yardbirds, Pretty Things, Rolling Stones enzovoort. We gaan toe zo langzamerhand naar het laatste nummer. Maar Davina Oosterhoff te gast hier. Heel fijn. Ik wilde helemaal over Curaçao hebben. Ja. Op een gegeven moment vertrok Harry naar Curaçao. Ja, niet Harry alleen, hoor. Maar was Curaçao belangrijk voor hem?
1: Ja, zeker. In die laatste jaren was warmte en licht was voor hem heel erg belangrijk. En zeker omdat wij altijd natuurlijk in januari, februari maanden gingen. En dat was het hier dan donker om 5 uur. Dat was voor hem altijd wel een beetje een depressieve tijd. Dus hij kon daar best wel heel depressief van worden. Dus toen kregen wij het aanbod van een hele goede vriend. En omdat wij ook eigenlijk al wel een beetje in de planning hadden om toch een beetje meer licht op te zoeken en dan toch het Griekse cultuur op te zoeken, kwam Jan opeens met, waarom ga je niet naar hier? Kom je niet hierheen?
0: Jan Lagendijk,
1: ja? Ja, Jan Lagendijk. En van, het is hier altijd heerlijk licht, lekker warm. Why not? Dus dat hebben we natuurlijk eerst even wel overwogen. En dus toen op een gegeven moment, na een aantal jaren, toen zeiden we van, laten we doen, weet je wel. Hij vond dat hier gewoon niet meer prettig. Mm. En hij werd natuurlijk ook een beetje ouder. Dus dan kon hij ook zich weer opladen met de energie. En dat vond hij een hele prettige tijd. En dan was hij ook wel heel relaxed daar zo. Want ja, het was ook zo dat Jan in die periode is een heel drukke businessman. En die was in die periode veel op het eiland dan. Dus het was altijd heel erg gezellig. En omdat Harry toch vroeger die gezelligheid heeft gemist, dat vond hij zo belangrijk. Dus hij heeft daar altijd heel erg veel van genoten. Met vrienden, Frans Afman, Anneke, Joyce en Jan en ik. En Riemen en Annie waren er dan altijd. Dus ja, Riemen en Annie. En ja, Riemen was natuurlijk ook heel belangrijk voor
0: Riemen van der Velde.
1: Ja.
0: Ja, bekend van Heerenveen.
1: Klopt. En die waren ook altijd in de januari-periode. Dus dat was altijd 's ochtends bellen, heren onderling. Sta je klaar, we gaan even consumptie ergens drinken. Dus de beide mannen waren altijd op pad.
0: Op pad, jij gaat ook weer op pad. Jij gaat weer terug naar Curaçao. Ik ben een hele periode hier geweest. Er was van alles te doen natuurlijk in Drenthe rondom Harry Musquet. Fijn dat je in de uitzending was. We besluiten met een heel mooi nummer. En ik zeg eerst nog even dat Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Davina Oosterhoff Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Jeroen Mulder. En we kunnen maar met één nummer besluiten eigenlijk, Davina.
1: Ja, dat is het nummer wat over mij gaat. Dat vind ik een heel mooi nummer.
0: More than I could ask for.

0: voor volwassenen. Een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van gitarist Pete Townshend en de single maakte de band in 1965 wereldberoemd. Nummer eindigde 2 in Australië en Engeland, 3 in Canada, 5 in Nederland, 6 in Duitsland, 7 in Ierland, 9 in Oostenrijk en slechts 74 in Amerika. The Who, My Generation.

The Who, My Generation. John Mohead, dat is een singer-songwriter uit Mississippi en hij groeide op met de radiostations uit Memphis, Chicago en Clarksdale. Hij stond in het voorprogramma van Bob Dylan, The Allman Brothers Band, Warren Haynes, Little Feat, Lynyrd Skynyrd en Tony Joe White. En veel singer-songwriters schrijven na een optreden in Nederland een nummer over de stad Amsterdam. John Mohead, Amsterdam.

John Moad, Amsterdam. Er werden meer dan 1 miljoen singles verkocht van deze compositie van Jack Bruce en Eric Clapton. Het nummer eindigt op 3 in Canada, 5 in Amerika, 17 in Nederland, 22 in Australië en 25 in Engeland. Cream, Sunshine of Your Love.

Green Sunshine of Your Love. Tracy Chapman, dat is een singer-songwriter uit Cleveland, Ohio. En tijdens haar studie begon ze op te treden in de studentenclubs rond Harvard Square. En een studiegenoot van haar, dat was de zoon van producer Charles Koppelman. En hij tipte zijn vader en dat leverde grote hits op. Fast Car, Talking About the Revolution en Baby Can I Hold You. Dit werd geen hit voor Tracy Chapman. The Promise.

Tracy Chapman, The Promise. Het is een single uit 1964 en het nummer werd geschreven door Ray Davis. De opvolger van de hit You Really Got Me werd opnieuw een hit. Het nummer eindigde 2 in Engeland, 5 in Amerika en Nieuw-Zeeland, 9 in Nederland, 10 in Zweden, 12 in Canada, Frankrijk en 14 in Australië. The Kinks, All Day and All of the Night.

The Kinks, All Day and All of the Night. Tony Loke, dat is een singer-songwriter uit Kentucky. Hij maakt Americana-albums, maar hij toert ook met zijn rock'n'roll band. Dit komt van zijn solo-album Jericho, opgenomen in de Tractor Shed in Nashville. Tony Loke, Welder.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Fort Smith van de Joe Stem Band is het album van deze week. En Joe Stem is een Americana singer-songwriter uit Illinois die daarnaast ook een band runt met Roochie Red Dirt Music. De Joe Stem Band. Country Gold.

Joe Stamm Band, Country Gold. Het komt van het album Are You Experienced van Jimi Hendrix. En hij speelde het altijd tijdens live optredens. En het nummer staat op maar liefst 5 albums van hem. Er verschenen nog covers van The Red Hot Chili Peppers en Alice Cooper. Jimi Hendrix, Fire.

Jimi Hendrix, Fire. Lil Milton uit Mississippi nam als bluesgitarist albums op voor Sun, Chess, Stax en Melico Records. Hij was een soul blues zanger. Blues met een vleugje soul. Dit komt van zijn album Tending His Roots. Lil Milton, Blind Man.

Little Middleton, Blind Man. Het nummer komt van het album Willie and the Poor Boys en het is geschreven door John Fogerty. Het was een anti-Vietnam oorlogssong. Het nummer eindigde 3 in Amerika, 6 in België, 37 in Canada. En er verschenen 113 covers, onder meer van Bob Seger, U2, Pearl Jam, Bruce Springsteen en Geneva Magnus. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son. Jim Croce, dat was een singer-songwriter uit Philadelphia. Hij kwam in 1970 om het leven bij een vliegramp. Hij werd 30 jaar, maar hij had grote hits. Time in a Bottle, Bad Bad, Leroy Brown en You Don't Mess Around with Jim. En ook dit werd een hit in Amerika en Canada. Jim Croce, Operator.

Jim Croce, Operator. Het is een compositie van Steve Winwood uit 1967. En het nummer eindigde 8 in Nederland, 9 in Engeland en 10 in Amerika. Er verschenen 62 covers onder meer van Chicago, Keith Emerson, Terry Reid, Melford Milligan en Black Oak, Arkansas. De Spencer Davis Groep, I'm a Man.

Even Spencer Davis Group, I'm a Man. Sam Dees uit Alabama is songwriter, producer en zanger. Hij schreef hits voor Larry Graham, Gladys Knight, George Benson, Aretha Franklin, Whitney Houston en Tavares. En dit komt van het album Second to None. Een album vol met 23 nummers die nog steeds in het archief lagen, maar nooit eerder uitgebracht zijn. Sam Dees, I'm Gonna Give You Just Enough Rope.

SMD's, I'm gonna give you just enough rope. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een compositie van Graham Goldman van 10cc. En na de opname vertrok Eric Clapton bij de Yardbirds omdat hij het allemaal veel te commercieel vond. Het nummer werd inderdaad heel commercieel. Een grote hit. Het was een nummer 1 hit in Canada en Engeland. Nummer eindigde 4 in Amerika, 5 in Zweden, 10 in Ierland en 14 in Italië. The Yardbirds, For Your Love.

Hoi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Het vuur zit in de lucht en dat betekent dat de kraan weer vliegt. Nou, daar hebben we een mooi nummer over de kraan. As the Crow Flies, origineel van Tony Joe White, maar ook nog twee andere heel verrassende uitvoeringen. Verder veel neewerk van Ray Wiley Hubbard, van Superchunk, van Mico Marx, Mike Campbell en The Dirty Knobs, ook een nieuwe cd van u te komen, van Duke Robillard. Maar we begonnen met muziek uit Noorwegen, van Trond, Svensson en Tuxedo. Build Me a Mountain.

het klinkt heel Amerikaans. Het kunnen drive-by-truckers wezen. Maar het komt echt uit Noorwegen. Want deze zanger, Trond Svensson, is een misdaadreporter uit Noorwegen die in de muziek actief is, uiteraard. Want dit is, denk ik, al zijn derde of zijn vierde cd. De vorige was Palomino Motel. Nou, klinkt ook echt naar Texas, zeg maar. En dit is van de nieuwe cd Don't Trust the Moon. Trond Svensson samen met zijn band Tuxedo. Tuxedo, dat is een mooie witte hoed, is dat, hè? Van Morrison, de 43ste cd zit er aan te komen. En daar is alvast een nummer van in het vooruitgaande bracht, zeg maar. De cd die heet What's It Gonna Take? Ja, ik ben benieuwd wat het allemaal is alweer. Want hij zei dat hij er misschien wel met zal opholen. Maar na 42 komt er toch nog weer een 43 van deze Ierse Bart. Van Morrison met Pretending.

Een vuurproefje van de nieuwe cd van Van Morrison, die half mei ongeveer uitkomt. De cd What's It Gonna Take. En mocht je Van Morrison nog graag een keer willen zien, hij treedt niet zo heel veel meer op, maar op 29 juni dan treedt hij op in Ierland, in Limerick, op King John's Castle. Man die ook al jaren bezig is, maar dan van de andere kant van de grote plaats, Lyle Lovett, de man uit Texas. 10 jaar lang heeft hij niks produceerd in de zin van geen nee werk uitgebracht. En nu komt hij met een nee cd, de 12th of June. Dit is het titelstuk ervan.

0: 12th of June. I love best the 12th of June.
1: The 12th of June, titelstuk van de nieuwe cd van Lyle Lovett, de zanger, gitarist uit Texas. Die ooit trouwens nog een paar jaren getrouwd was met de bekende actrice Julia Roberts. Ik kan het toen niet helemaal voorstellen, want als je Lyle Lovett ziet, dan kun je echt niet zeggen van dat het een van de allerknapsten van deze wereld is. Larry McRae, dat is een blueszanger die al meer dan 30 jaar actief is in Amerika. Hij komt uit Arkansas, dat ligt op dezelfde hoogte ongeveer als Mississippi, net aan de andere kant van de rivier. Een bluesgebied bij uitstek, een man die ook al met Jan en Alleman samenspeeld heeft. En gelukkig heeft hij een nieuwe cd gemaakt, Blues Without You. Maar eigenlijk had hij moeten zeggen Blues With You, want allerlei bekende mensen werkten aan deze cd met, zoals Joe Bonamassa, Warren Haynes, Joanna Connor en Reese Winans. Larry McRae met de Roadhouse Blues.

gekke is dat je dan eigenlijk applaus achter verwacht. Hè? Een niet al te groot applaus, maar een optreden in zo'n roadhouse in Texas. Van, ja, waar dan al wat volk aan de bar hangt, arbeiders rond, shouten soms naar het werk. Een stukje zitten eten en zo met elkaar. En dan speelt er een band, Larry McRae bijvoorbeeld. Dit is van de nieuwe CD van Larry McRae, Blues Without You. Ook een nieuwe CD is het van Duke Robillard. En daar werkt allerlei mensen werkt door aan mee aan die CD. Duke Robillard is een beetje een man die in de sfeer van de jump blues speelt. Een beetje dat lekkere ritme, zeg maar, doorin. They called it Rhythm and Blues, dat is de titel van de CD. En hij zingt hier samen met John Hammond, de bekende John Hammond, de zoon van John Hammond senior. De man die Dylan ontdekt heeft bijvoorbeeld en Stevie Ray Vaughan. Maar dit is John Hammond junior samen met Duke Robillard met The Homeless Blues.

Echte deep blues, maar dat zat meer in dit deel van Harry's Blues. De muziek van Larry McRae, dat kun je ook zeker zo noemen, en Duke Robillard samen met de zang van John Hammond in Homeless Blues. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdag om tussen 10 en 11. Tijd voor drie keer recht is scheepsrecht. En in dit geval hebben we het over de kraan. Want we zitten in het voorjaar en bij mij achter het huis zit een hele grote beukenboom. En daar zit heel vaak een kraan in. En die zwarft dan, die cirkelt een beetje boom, die boom. En op een gegeven moment gaat ze weer zitten en dan kwaakt ze met elkaar een geweldig lawaai. En toen dacht ik van, waar komt dat toch eigenlijk vandaan? Van het liedje van As the Crow Flies, dat kende ik van Tony Joe White. En dat blijkt een gezegde te wezen van hij niet de snelste weg neemt. Want kraaien die neemt ook niet de snelste weg van A naar B, maar die cirkelt wat rond, die dwarrelt wat rond. En hij niet de snelste weg neemt, dan is het as the crow flies. En dat schijnt Dickens gebruikt te hebben in literatuur. Nou, ik heb drie versies bij elkaar gezegd van As the Crow Flies. Uiteraard het origineel van Tony Joe White. Maar we beginnen met die van Colin James. En dat is nog een hele recente van de cd Open Road uit 2021.

Dat was de versie van Colin James as the Crow Flies. En dan bijna 50 jaar terug, in 1972... de LP The Train I'm On van Tony Joe White... om uit te komen bij het origineel.

0: Tony Joe White uit 1972. Ik zie hem nog zo zitten bij het Take Root Festival, toen dat nog hier in Assen was. Optreden van hem samen met zijn zeunen, die de drums speelden. En de afloop zat hij gewoon bij het standje met de merchandising. En signeerde hij cd's voor de mensen die een exemplaar wilden hebben. Heel gewoon bleem, Tony Joe White. En toch zulke prachtige nummers maken. De derde versie die is van Rory Gallagher, de man uit Ierland. Hij begon juni naar Ierland gehad, maar zeker niet vergeten om even naar Ballyshannon te gaan. Dat ligt een beetje aan de westkust van Ierland. Dat is een klein plekje. Daar heeft Rory Gallagher heeft daar gewoond. Ik weet niet of hij daar geboren is trouwens, maar dat is wel de plek die zeg maar vergelijkbaar is met wat Grollo is in Nederland voor Harry Musquet. Dat is Ballyshannon voor Rory Gallagher. Dus dit is een standbeeld van Rory Gallagher. En er is een groot festival, vierdaags festival met allerlei optredens. En dan is het dorp een en al Rory Gallagher. Dit is van zijn laatste cd die uitgebracht is van Rory Gallagher. U 2019, zijn versie van As the Crow Flies.
1: As the crow flies, baby, well, I ain't too far from you. But since I don't have wings,

Drie versies waren dat van het nummer As the Crow Flies, het origineel van Tony Joe White uit 1972. De versie van Rory Gallagher, die is trouwens uit 1973, want het is een outtake van de LP Tattoo die hij toen opende MF. Maar die is pas uitgebracht in 2019 op de CD die gewoon getiteld is Blues. En de eerste versie die was van Colin James van de CD Open Road. We gaan naar Ray Wiley Hubbard, al eerder wat van het draait in Harris Blues, van de CD Co-Starring 2. En dat wil zoveel zeggen dat een heleboel mensen eraan meedoet aan deze CD. Ray Wiley Hubbard, dat is een man uit Texas die al een jaar of 40 in het Roadhouse circuit door actief is. Een beetje stevige country muziek, country rock muziek zou je kunnen zeggen. Op deze CD werkt hij samen met allerlei verschillende mensen, met Steve Earle, met Ringo Starr, Steve Lukather en ook vooral de Band of Heathens, een uitstekende band uit Nashville. En die zingt ook op dit nummer The Desperate Man.

Ray Wiley Hubbard van zijn nieuwe CD co-starring to. En dat, dit was dus samen met de Band of Heathens. Uitstekende CD met heel veel mooie nummers erop. Al verder heel bezig, maar als je dan nog dit soort werk kunt maken, dan ben je van grote klas. Een band waar ik nog nooit van gehoord had, dat was Superchunk. Een indie rock band uit North Carolina. Nou, boeit me dat altijd wel gelijk als het uit North Carolina komt. Want dan zie je in de Appalachians, dat bergachtige gebied of zo, waar die hele aparte muziekcultuur ontstaan is van de mix van de Ieren en de Italianen en dat soort volk bij elkaar. Maar ik heb van Superchunk nog nooit gehoord. Die band bestaat trouwens al wel flink wat jaren, al vanaf 1989. Er is een nieuwe CD van u gekomen, die heet Wild Loneliness. En daar draai ik het nummer van City of the Dead.

Ja, het gaat nog wel in deur, dit nummer van Superchunk, City of the Dead. Maar ja, we schieten op tegen het eind van het programma. Wel trouwens een uitstekende cd, Wild Loneliness. Wat minder boos dan de vorige cd. Die was heel erg tegen Trump gericht. Maar ja, er zit altijd toch nog een zekere agressie zit in die muziek van Superchunk. Het laatste nummer is een nummer van Mike Campbell en de Dirty Knobs. Mike Campbell, de solo-gitarist van Tom Petty. Sinds die overleden is, spul hij voor hemzelf. Dat bestuurde weer met Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En dit is A Dirty Job.

0: van schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Zack Top, dat is een singer-songwriter uit het dorp Sunnyside in de staat Washington. En daar had hij zijn band Topstring. In 2015 vertrok hij naar Boulder in Colorado. En een paar jaar later vertrok hij naar Nashville. En daar nam hij het album Ain't In It For My Health op, samen met gitarist Brent Mason. Zack Top, Livin' a Lie.

Jacked Up, Living a Lie. Mike and the Mechanics, dat is een Engelse superband met gitarist Mike Rutherford uit Genesis en toetsenist en zanger Paul Carrack. En hem kennen we van Squeeze, Ace, Elton John, Roxy Music, Eric Clapton en The Pretenders. Zanger Paul Young was een succesvolle soloartiest en drummer Peter van Hoek was actief bij Van Morrison, Tanita Tikaran en Stackridge. En dit komt van het album Beggar on a Beach of Gold. Mike and the Mechanics, you've really got a hold on me.

Mike and the Mechanics, You've Really Got a Hold on Me. Het komt van het album Bloody Buccaneers van Golden Earring. Het is een compositie van George Kooijmans en Barry Hay. En het gaat over een met zijn motor verongelukte Hells Angel. Het nummer eindigde 3 in de nationale top 40. Golden Earring, Going to the Run.

Golden Earring, Going to the Run. Martin and James, dat is een Schotse band met twee singer-songwriters uit Glasgow. Martin Kelly en James O'Neill. En de band was vooral populair in Duitsland. Martin and James, I Was Blind.

Martin en James, I Was Blind. Het was een project van de Engelse componist en producer Alan Parsons uit Londen. En hij gebruikte altijd gastvocalisten. Dat waren John Miles, Arthur Brown, Dean Ford, Steve Harley, Gary Brooker, David Patton. En Pilot, dat was de studioband die hij gebruikte. Dit nummer werd gezongen door Colin Blunstone, de zanger van The Zombies. En het werd een hit in Engeland, België en Nederland. The Alan Parsons Project, Old and Wise.

The Alan Parsons Project, Old and Wise. Matt Kearney, dat is een singer-songwriter uit Eugene in Oregon. Hij begon op te treden in coffeeshops. Hij vertrok naar Nashville, maar hij kon geen hotel betalen en daarom sliep hij in zijn auto. Maar gelukkig werd hij het voorprogramma van John Mayer en later nog van Sheryl Crow. Intussen heeft hij 10 albums gemaakt en 14 hits. En dit komt van zijn album Bullet. Matt Kearney, Call Me.

Matt Kearney, Call Me. Billy Ocean werd geboren in Trinidad en Tobago. Als jongen van 10 jaar verhuisde hij met zijn ouders naar Engeland en daar kreeg hij later een baan als kleermaker. En in de avonturen trad hij op in het nachtclubcircuit en daar werd hij ontdekt door Pye Records. Intussen heeft hij 26 albums gemaakt, 32 hits, 6 nummer 1 hits. Dit werd een nummer 1 hit in Canada en Amerika. Het nummer eindigde 3 in Nieuw-Zeeland, 10 in Australië en 13 in Nederland. Billy Ocean, There Will Be Sad Songs.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Living for a Song van Jamie Johnson is het album van deze week. En Jamie Johnson is al als gast te horen op albums van Colt Ford, DX Bentley, Miranda Lambert, Sammy Kershaw, Tonio Watts, Billy Ray Cyrus, Kris Kristofferson, Blackberry Smoke, George Jones, Shooter Jennings en Joe Bonamassa. En op dit nummer doen Willie Nelson en Vince Gill als gast met hem mee. Jamie Johnson, Willie Nelson en Vince Gill. Love makes a fool of us all.
2: Morning moves shadows across the room with clothes scattered to a bed where two lovers are lying.

Jamie Johnson, Willie Nelson en Vince Gill. Love makes a fool of us all. De meeste singer-songwriters zijn het er wel over eens dat hun overleden collega Mickey Newbury nooit is overtroffen. Zijn albums worden intussen heruitgebracht en dit komt van het album Heaven Help the Child. Het gaat over een redneck van het platteland die in de grote stad verliefd wordt op een prostituee en dat kan niet goed aflopen. Mickey Newbury, San Francisco Mabel Joy.

Mickey Newbury, San Francisco, Mabel Joy. Het komt van het album Out of Time van de band R.E.M. uit Georgia. En Michael Stipe schreef de tekst en het werd een wereldhit. Het was een nummer 1 hit in Amerika, Nederland en België. Nummer 3 in Zweden en Frankrijk. 4 in Noorwegen, 5 in Luxemburg en Ierland. 6 in Oostenrijk en Canada. 8 in Engeland en Italië. En 9 in Denemarken. R.E.M. Losing My Religion.

R.E.M., Losing My Religion. El Basile, dat is een singer-songwriter uit Rhode Island met invloeden uit de blues en de jazz. Hij komt uit de bluesband Roomful of Blues en dit komt van zijn soloalbum Blues in Hand. El Basile, Blues After Blues.

El Basil, Blues After Blues. Het debuutalbum van de zangeres Cyndi Lauper uit New York leverde 5 grote hits op in Amerika. Ze is overigens de dochter van een Zwitserse vader en een Italiaanse moeder. En dit nummer komt van dat album en het werd de nummer 1 hit in Amerika en Canada. Uiteindelijk de 3 in Australië, 6 in Ierland, 8 in Nieuw-Zeeland, 12 in Engeland en Oostenrijk en 14 in Nederland. Cyndi Lauper, True Colors.

Cyndi Lauper, True Colors. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Alabama, dat is de country rock band uit Alabama met zanger Randy Owen en zijn twee neven Jeff Cook en Teddy Gentry. Het komt van het album Southern Drawl. Alabama, I Wanna Be There.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang hele nieuwe muziek en soms ook een paar oude dingen erbij. Dat oude ding dat is Biloxi van Jesse Winchester uit 1970. Maar de nieuwe muziek die komt bijvoorbeeld van Hans Thesink, de bluesman uit Enschede of Wenen tegenwoordig. Maar ook muziek van Alice Bailey, de Engelse zangeres van Riley Dawlin. Nieuwe single van King of the World uit Nederland. Maar we beginnen met John Mayall, Can't Take No More.

het einde van deze maand, dan komt de cd eindelijk uit. The Sun is Shining Down, de laatste cd van John Mayall, waarop heel veel mensen meewerkt. Op het nummer wat hij net hoorde, Can't Take No More. Gitarist Marcus King bijvoorbeeld. Maar verder speelt er ook mensen met als Mike Campbell van de Heartbreakers, Tom Petty en de Heartbreakers. Buddy Miller, wat meer in de sfeer van de Americana. Op viool Scarlett Rivera, die ooit bij Bob Dylan speelde in de Rolling Thunder Review. Melvin Taylor, echte Chicago bluesman, speelde er met. Kortom, een heel gezelschap wat bij elkaar kwam in de studio van Robbie Krieger. En Robbie Krieger, dat was ooit een van de vier leden van de roemruchte formatie The Doors. Nou, dat is John Mayall. We gaan naar Nederland, naar ook een goede formatie. King of the World. Opgericht in 2012, naar het overlijden van Harry Musquet eigenlijk. Is Erwin Java, die heeft toen het initiatief genomen om een band bij elkaar te brengen met Ruud Weber, met Fokker de Jong, met Govert van der Duim en Erwin Java uiteraard. En in plaats van Erwin Java, want die is erbij vertrokken, is door Stef Delbare voor in de plek gekomen. Er komt een nieuwe cd uit van King of the World. En dit is alvast een vuurproefje. Pressure.

Ja, toch typisch een de sound van King of the World. Uitstekende muzikale band is dat. Met Ruud Weber, de zanger en de bassist. Fokker de Jong, Govert van der Duim en Stef de Baere. Ik ben benieuwd naar de nieuwe cd die uitkomt van King of the World. Een tijdje terug was er een gezelschap dat heette de Deslanders. Ik geloof dat die ook wel een keer gespeeld hebben op het Take Root Festival in Grunning. Ze kwamen uit New Orleans. Althans, de muziek die was helemaal op New Orleans gebaseerd, zeg maar. De stijl van New Orleans met blazers en dat soort dingen erbij. Maar het bindt eigenlijk mensen die uit de wereld van de country muziek kwamen. Na twee cd's ben ze ermee gestopt en is Riley Dowlin, dat was een van de mannen achter de Deslanders, die is weer gewoon aan het werken gewoon in de boorindustrie, in de olieindustrie. Maar ja, vorig jaar toen lag dat ook stil. En toen kruipt het bloed toch, wordt het niet kunnen gaan. En even weer, is er weer muziek gaan maken. En dat even een nieuwe cd opleveren. De cd Start It Over. En door van I'm Not Ready.

Ja, het is geen alledaagse muziek. Dit is muziek van Riley Dawlin. Zijn stem trouwens ook niet zo'n donkere tenor. Nee, ja, hoe moet het omschrijven? Wat voor stem heeft hij? Een bariton heeft hij toch? Een diepe bariton, jazeker. Dat hoorde je ook niet zo vaak. Riley Dawlin van de CD Start It Over. Ik heb wel eens concerten in de Amerika bijgewoond van de Americana-muzikanten, waarvan hij soms het gevoel had, ben ik nou meer kom om verhalen aan te horen of om de muziek. Meestal Malcolm Holcomb en Eric Taylor, die hadden er een handje van, om tussen de nummers door heel veel te vertellen over hoe de muziek tot stand te komen was en wat ze allemaal in midden maakten hadden en dat soort dingen. Eigenlijk waren het voor een deel storytellers en muzikanten. Nou, datzelfde, dat geldt ook zeker voor Jake Sirkus Fussell. Een man uit het zuiden van Amerika die vooral een verhalenverteller is, maar die dat op een prachtige muzikale manier doet. Nee, een cd die van hem uitkomt, Good and Green Again. En daarop stiet een nummer wat al heel ver teruggegiet, Copper Kettle. En Copper Kettle, een koperen ketel, hij nodig, hij whisky wil stoken. En dat gebeurde, met name in het zuiden van Amerika, gebeurde dat heel veel. En ook heel veel illegaal. Nou, daar giet het verhaal over van Jake Sirkus Fussell over de Copper Kettle.

Jake Circus Fussel. Mooie naam ook trouwens. Jake Circus Fussel. Ja. Van de CD Good and Green Again. Het nummer van de Copper Kettle. De koperen ketel van de whisky stokerij. Alice Bailey is een Engelse zangeres. Wat ik al vaker wat van gedraaid heb. Dat is er kwam eerst een EP van u. En nu komt er een CD van de Ruud. Sleeping in the Half Light. Slapen in twee duisten, zeg maar. Alice Bailey met Stones.

0: voorproefje van de nieuwe CD van Alice Bailey, het nummer Stones. Het is Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie uitvoeringen van hetzelfde nummer. En in dit geval gaat het over een plaats, over een stad in het zuiden van Amerika, aan de golf van Mexico in de staat Mississippi. Het gaat over Biloxi. Een nummer wat geschreven is in 1970 door Jesse Winchester. Maar de eerste uitvoering die is van Ted Hawkins. Ted Hawkins die is geboren in Biloxi. Hij is verder opgegroeid in Californië, in Venice Beach. En door is hij muzikant geworden, zou je kunnen zeggen. Hij was een beetje straatmuzikant eigenlijk. Maar daarna trad hij ook veel op in Amerika, of in Europa. Gek dat hij in Amerika had hij heel weinig status. En in Europa was hij heel bekend, Ted Hawkins. Zien uitvoering van Biloxi.
1: Here we go, one, two, one, two, three, four.

Hele mooie versie van het nummer van Jesse Winchester in de uitvoering van Ted Hawkins van de cd The Next 100 Years. U denkt 194, maar helaas, die Next 100 Years kwamen er voor hem niet uit, want een jaar later in 1994 overleed hij, Ted Hawkins. Het origineel is van Jesse Winchester. En Jesse Winchester die is geboren in Louisiana. Ook in het zuiden van Amerika. Het ligt ook aan de golf van Mexico. Is geboren op een militair vliegveld. Dat was de wereld waarin hij uitkwam eigenlijk. En later heeft hij zich door heel mooi ding afgezet. Want dat was de tijd van de Vietnamoorlog. Hij is geboren in 1944. En toen hij in dienst moest, dat wilde hij niet. Hij wilde niet dat risico lopen dat hij naar Vietnam uit zijn weer. Toen is hij vlucht naar Canada. Dat deden toen meer mensen. Want dan ontkwam je aan de dienstplicht. Door even een aantal jaren heeft hij door West. En op een gegeven moment kwam er een generaal patroon. En mocht hij weer teruggekeerd. Toen heeft hij een cd opgenomen samen met Robbie Robertson van de band. Op het Beersville label. Hetzelfde label waar ook de band voor opnam. Music from Big Pink bijvoorbeeld. Hele karakteristieke album heeft hij toen gemaakt. Met een prachtige dubbelhoes. Helemaal in zwart-wit uitgevoerd. Met een soort outlaw pose van Jesse Winchester erop. En dit is zijn uitvoering uit 1970 van Biloxi.

Cheers in Winchester uit 1970 met Biloxi, het origineel van dat prachtige album wat hij toen uitgebracht heeft. Er zijn nog heel veel andere albums binnen de volg, maar heb in mijn beleving nooit het eerste album overtreffen. In 2011 toen bleek dat Jesse Winchester dat hij kanker had en dat leek niet goed te komen. En een jaar later, in 2012, heeft een aantal mensen het initiatief genomen om een tribute-cd te gaan maken. Gewoon bij leemmaal van dat ze hem wilden eren voor de prachtige muziek die hij maakte en geschreven heeft. Mensen als James Taylor werken door hem met, Lyle Lovett, Lucinda Williams, Jimmy Buffett en ook Rosanna Cash, de dochter van Johnny Cash. Zij merkt de uitvoering van Biloxi.

drie heel verschillende versies van Biloxi, het stadje aan de Golf van Mexico. De golven, die huurden die ook nog wel terug in de verschillende uitvoeringen. De eerste uitvoering was van Ted Hawkins uit 1994, een zwarte zanger. Het origineel van Jesse Winchester uit 1970. En de laatste die was van Rosanna Cash uit 2012. En uiteindelijk is Jesse Winchester in 2014 overleden. Vorige week draaide ik al een nummer van een CD van Big Chief Monk Boudreau, Bloodstains and Teardrops. Hele mooie CD. Blues, blues, blues draaide ik toen. Het is een muziek die op het zuiden van Amerika georiënteerd is, maar ook met Jamaicaanse invloeden er heel duidelijk bij. Dus het is een combinatie van reggae, Cajun en blues. Big Chief Monk Boudreau met de Kingston Blues.

Een ode aan de hoofdstad van Jamaica. De Kingston Blues van Big Chief Monk Boudreau van de cd Bloodstains and Teardrops. Een dikke, dikke, dikke aanrader. Hans Thesing, dat is een country blueszanger uit Enschede die al sinds jaar en dag in Wenen woont. Een man waarvan hij wel eens zegt van A white boy lost in the blues. Hij heeft samen een cd gemaakt met Big Daddy Wilson. Dat is een Amerikaanse, een zwarte Amerikaan die in Duitsland is blijven hangen eigenlijk. A strange far from home, zoals hij zichzelf ook wel noemt. Die heeft samen een cd gemaakt en door van het titelstuk Payday.

Je oogst wat je zaait. Dat is PD. Dat is de moraal van het verhaal. Hans Tezink en Big Daddy Wilson met het titelstuk van hun nieuwe CD. Gary Lewis, dat is de Lurist. Dat is de man die samen ooit met Mark Olson de Jayhawks oprichtte in 1984. Dat moest toen een beetje de opvolger worden van de Flying Burrito Brothers. Country rock zou je kunnen zeggen. Nou, die Mark Olson die is er al vrij vlot uit te stappen. Maar Gary Lewis die is nog steeds in die band te blijven. En de Jayhawks die bestaat nog steeds. Maar daarnaast maakt hij ook solo werk. En recentelijk is er een nieuwe solo CD van Gary Lewis uit te komen. You Don't Really Know. Nee, Jump for Joy. Heet die CD. Duidelijk beïnvloed door de Beatles. De liedjes bent ook, ja, net zoals de Beatles opgezet bent qua structuur, ook een beetje qua instrumentatie. Luister maar eens naar de New Normal.

Ja, ik weet niet of dit het nieuwe normaal is, maar het is New Normal in elk geval van Gary Louris van de CD Jump for Joy. En ik vertelde net dat hij nogal beïnvloed is door de Beatles. En een wonderlijk bijverschijnsel bij de Beatles is, dat vertelde mij ooit Bert Hatters eens een keer, dat alle nummers van de Beatles, dat hij begint met de titel. Dus hij zegt van, I want to hold your hand. En ze begint te zingen, dan begint ze gelijk met, I want to hold your hand. And she loves you, yeah, yeah, yeah. En Yellow Submarine. Alle nummers beginnen, nee, niet alle, maar bijna alle nummers beginnen met de titel van het liedje van de Beatles. Bijzonder weet je bij de Beatles in haar geval. Harry's Blues zit er bijna op. We hebben nog één nummer te gaan. Een nummer van Jill Job Eve. Dat is een nummer, een groep in Duitsland. Maar ik zeg eerst even dat de techniek in handen was van Beralda Smit. Samenstelling en presentatie Albert Haar. En mocht je ooit een verzoekje hebben voor Harry's Blues, en denk van nou, besteed Tono eens een keer aandacht aan, of Doris eens een keer aandacht aan, dan is er best gelegenheid voor. Kijk maar even op de website www.harrysblues.nl. Daar staat wel een e-mailadres bij en maak het dan maar kenbaar. En als het past, dan draaien we het in Harry's Blues. Het laatste nummer in deze aflevering van Harry's Blues is van een cd die is getiteld Wildfire. En de groep die heet Jill Job Eve. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat kan natuurlijk makkelijk, want er komt zo ongelooflijk veel uit. Maar het is een groep uit Duitsland notabene. En die maakt wel hele mooie muziek, hele goede muziek. Victoria Semmel, Jens Newman en Tim Beckers. En Joseph Reuner, dat zijn de vier mannen de vier mensen die samen de groep Jill Job Eve vormt. En de zang die is van Victoria Semmel. Hier ben ze met Neither Man Nor Machine.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: De band Chicago werd in 2067 opgericht door toetsenist Robert Lamb. Zanger-gitarist Terry Catt schoot zichzelf in 1978 dood en daardoor werd basgitarist Peter Cetera de frontman, maar hij koos alweer snel voor een solo-carrière. Dit is nog wel een compositie van hem. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Engeland, Ierland en Canada. Chicago. Hard to say I'm sorry.

Chicago. Hard to say, I'm sorry. Lila McCann had op 16-jarige leeftijd al een hit in Amerika met Down Came Blackbird. En in 1997 was haar debuutalbum, Lila, het best verkochte debuutalbum aller tijden. Intussen heeft ze 12 hits, waaronder één nummer 1 hit. Lila McCann, To Get Me To You.

Lila McCann, To Get Me To You. Dierks Bentley uit Arizona vertrok als jongen van 18 jaar naar Nashville met slechts één doel: slagen als countryzanger. Intussen heeft hij 27 hits in Amerika, waaronder 18 nummer 1 hits. Dit komt van het album Black en dat album nam hij op met twee topgitaristen: Jet Hughes uit de bands van Emmylou Harris en Rodney Crowell en Danny Rader uit de bands van Kenny Chesney, Leanne Rimes en Keith Urban. Dierks Bentley. Can be replaced.

Dierks Bentley can be replaced. Bryan Adams uit Ontario in Canada verkocht al ruim 100 miljoen albums en zijn vader was diplomaat en daardoor groeide hij op in Israël, Japan, Zuid-Korea en Engeland. Intussen heeft hij 25 albums gemaakt, 74 hits, waaronder 16 nummer 1 hits. Bryan Adams, When You Love Someone.

Bryan Adams, When You Love Someone. Martina McBride uit Kansas begon een coverband met haar twee broers Martin en Steve en haar zus Gina. Later werd ze de zangeres van de rockband The Penetrators. In 1983 vertrok ze naar Nashville, waar in 1992 haar debuutalbum The Time Has Come verscheen. En tussen heeft ze 23 albums gemaakt, 67 hits, waaronder 9 nummer 1 hits. Dit nummer eindigde 12 in Amerika, 14 in Canada. Martina McBride, Independence Day.

Tina McBride, Independence Day. Billy Vera uit Californië schreef nummers voor Barbara Lewis, Fats Domino, The Shirelles, Ricky Nelson, The Remains en Robert Plant. Maar hij heeft ook nog 22 soloalbums gemaakt en 12 hits. Dit komt van het album Billy Vera and the Beaters. Billy Vera, Private Clown.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Living for a Song van Jamie Johnson is het album van deze week. En in Nashville werd Jamie Johnson ontdekt door Buddy Cannon. Dat was de songwriter en de producer van Kenny Chesney en Willie Nelson. En hierdoor raakte hij bevriend met Willie Nelson. Jamie Johnson en Willie Nelson. Don't you ever get tired of hurting me.

all the time. And you're happy when I'm out.

Jimmy Johnson en Willie Nelson. Don't you ever get tired of hurting me. Paul Simon schreef het nummer in 1964 en de single was meteen een bestseller. Het werd de nummer 1 hit in Amerika, Zuid-Afrika en Japan. Het nummer eindigde 2 in Nieuw-Zeeland, 3 in Australië en Oostenrijk, 4 in Canada, 9 in Duitsland en 10 in Nederland. Simon & Garfunkel, The Sound of Silence.

Simon & Garfunkel, The Sound of Silence. Tim Berry uit Virginia, dat is de voormalige zanger van de punkbands Avail en The Young Pioneers. Maar daarnaast is hij ook een uitstekende singer-songwriter. Dit komt van zijn soloalbum The Roads to Richmond. Tim Berry, Big Ships. MUZIEK

Tim Berry, Big Ships. Bonnie Tyler uit Wales nam een nummer op van de Amerikaanse songwriter Jim Steenman. Het werd de nummer 1 hit in Engeland, Australië, Canada, Ierland en Amerika. Het nummer eindigde 3 in Zweden en Zwitserland en 18 in Nederland. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Toto is een Amerikaanse band uit Los Angeles met de beste studiomuzikanten van de stad onder leiding van gitarist Steve Lukather. En de band speelt perfecte, maar iets wat te gladde rock'n'roll. De band heeft 41 albums, 30 hits en 3 nummer 1 hits. En dit nummer was alleen een hit in Nederland. Toto, Out of Love.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Je moet goed gebekt zijn. Je moet een vlotte babbel hebben. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown en die draait zo nu dan ook nog eens een leuk muziekje, wat je al kent.
3: Welkom luisteraars. Welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin het Harry Muskee met zijn gast op pad giet en moet praten over zaken die als van binnen raakt. En deze keer voert het pad naar Jistemar, Oostermeer. Een klein plaatsje tussen Drachten en Bergen. En hij praat met een man die in Amsterdam geboren is, in Den Haag woonde en op heden in het Gooi. Maar die zijn wortels in Friesland heeft. Een man die alles te maken heeft met radio en met muziek. Met de VARA en de VPRO. Met Truck, met Nashville, met Moondogs en met de gezamenlijke zenders Pezens en Moddergat.
4: Wim Bloemendaal, programmamaker, radiomaker bij de VPRO. Vroeger ook natuurlijk bekend van radioprogramma's zoals Nashville. En ook auteur afschrijver van artikelen in Hitweek. Later Aloha, denk ik. Wim, waar lopen wij hier?
5: Jistemar. En voor de niet-Friezen, ja, eigenlijk moet ik zeggen, voor iedereen is het tegenwoordig Jistemar of Jistemar. Maar oorspronkelijk was dit Oostermeer. Maar die naam is verdwenen. En ik vind dat ook wel terecht.
4: Jullie komen toch oorspronkelijk uit Den Haag, dacht ik?
6: Nee. Ik ben in Amsterdam geboren.
4: Je bent in Amsterdam geboren?
6: Ja. Maar daar heb ik me heel kort gewoond, want toen brak de oorlog uit. En mijn vader en moeder kwamen alle twee uit Friesland.
4: Die kwamen allebei uit Friesland?
6: Ja.
4: Nee, ik ben in de war met Jan Tittel. Die is in Den Haag geboren.
6: Ja.
4: Ook jou niet onbekend natuurlijk.
6: Nee, ik heb lang in Den Haag gewoond. Dus wat dat betreft heb ik met Jan Tittel leuke gesprekken gehad over verborgen tramlijnen in Den Haag, waar ergens een tram gelopen zou hebben en waarvan hij zei, als je nou daar in die achtertuinen gaat kijken, dan vind je daar nog de sporen waar die tram gelopen heeft. En dat waren altijd de meest leuke gesprekken die je met Jan kon hebben.
4: Ja, want jij bent ook een beetje jij bent ook een treinenliefhebber. Trouwens, je hebt wel meer liefhebberij. Natuurlijk ook de muziek.
6: Ja.
4: In de eerste plaats, neem ik aan. Maar jij vertelde ook een prachtig verhaal zo straks in de wachtkamer van het station in Meppel over fietsen, waar jij ook heel veel van af weet. Een verborgen kant van jou. Dus,
6: Ja, ach kijk, het rare is dat je in Nederland zou veronderstellen dat mensen hier wat meer belangstelling zouden hebben voor toch wel een traditioneel Nederlands vervoermiddel. En dat is eigenlijk nauwelijks het geval. En ik vind het, ja, fietsen vind ik leuk. Vooral als je de ontwikkeling van de fiets ziet. En ja, op een bepaald ogenblik ben ik ermee begonnen. En de allereerste fiets die ik toevallig te pakken kreeg was een fiets met kandanaandrijving uit België. En dat is natuurlijk heel bijzonder. En toen dacht ik van, dat is mooi, dat is grappig, daar wil ik wat meer mee. En inmiddels heeft die verzameling zich uitgebreid, tot grote schrik van mijn vrouw. Want die ziet langzamerhand het huis in een rijwielstalling veranderen.
4: En treinen, dat hoorde ik van Han Reiziger in een interview wat wij eerder gedaan hebben met hem op het station te Baren. Gaat jouw belangstelling ook naar uit?
6: Ja, maar dan alleen maar treinen in Frankrijk. Omdat de Fransen, dat heeft ook een aantal historische oorzaken, hebben veel verschillend materieel gehad. En dan bedoel ik met name de stoomlocomotieven. Elke keer als de Fransen weer mot hadden gehad met de Duitsers, en dat was in 1918, was het het geval na het aflopen van de Eerste Wereldoorlog, dat ze het Duitse materiaal hebben gehouden, bijvoorbeeld in de Alsace en de Lotharingen. En dat het na de Tweede Wereldoorlog weer gebeurd is. En dat je dus, als je dus Franse treinen bekijkt,
5: dat daar dus niet alleen Franse locomotieven reden, Duitse locomotieven. Ze importeerden ook uit Amerika locomotieven en ze importeerden ook uit Engeland locomotieven. Dus je krijgt een schala van wat er eigenlijk in de hele wereld aan locomotiefbouw werd gedaan. En dat vind ik interessant.
4: Ja, jij komt er nog wel eens, zei je. De grote beurzen in Parijs en zo. Want hier is niet zoveel, zeg je.
5: Nee, Nederlanders neigen of alleen maar Nederlands te hebben. Of ze willen zo vreselijk graag die locomotieven hebben met die rode wielen. En de rode wielen, dat zijn Duitse locomotieven. En daar heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel mee.
4: De muziek. Jouw programma Piersens en Moddergat.
5: Ja, de gezamenlijke zenders Piersens en Moddergat.
4: Dat loopt ook alweer verschrikkelijk lang. Ik luister daar nog wel eens geregeld naar. Hoe zit dat eigenlijk? Ik hoorde jou iets zeggen over dat het naar een andere zender gaat misschien.
5: Ja, ik denk dat inderdaad. Ik weet eigenlijk wel zeker dat gaat gebeuren. Kijk, men heeft dus in alle wijsheid besloten om. En dat moet je dan tussen aanhalingstekens zetten.
4: Ik zal hier waarschijnlijk in moeten.
5: Niet in, die waren gewoon nieuwsgierig. Ja, hier is een microfoon nog iets bijzonders.
4: Ja, ja, ja.
5: In het Gooi is het dat niet. En ik denk in Assen ook niet. Maar goed. Waar waren we? We waren bij het feit dat programma verplaatst moet worden. Men heeft dus besloten, want we hebben een coördinator die gaat over 1 en 5, dat 's morgens tussen 6 en 7 1 en 5 moeten worden gecombineerd. En dat er tussen 6 en 7 nieuws moet zijn te horen. Dus iedereen.
4: Nog meer nieuws.
5: Nog meer nieuws, ja, want het gesproken woord in Hilversum wordt langzamerhand heilig verklaard. En dat betekent dus dat ik het veld moet ruimen. Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden, want ik vind één zender die dat aanlevert, die dat nieuws aanlevert, op één, vind ik voldoende. En ik zie niet in waarom vijf nu plotseling, zonder dat er. Kijk, ik zou het aardig gevonden hebben als zo'n zendercoördinator, maar daar komt het dan in de regel niet van, eens een keer een telefoontje zou plegen. Ik doe 5 keer per week 's morgens tussen 6 en 7 een uitzending. Dan kan ik me toch voorstellen dat je een keer de telefoon grijpt. Maar blijkbaar ben je alleen maar een pionnetje op het grote bord. En dan mag met die pionnetjes geschoven worden van hot naar her. Nou, daar maak ik eigenlijk enorm bezwaar tegen, want ik vind dat incorrect.

0: ik luister ook natuurlijk geregeld naar de radio, want hoe je het ook bent of keer, de radio is natuurlijk een prachtig medium. Ik bedoel, ik vind het nog altijd een stuk aantrekkelijker als de televisie. Vind jij dat, wat vind jij daarvan eigenlijk?
1: Ja, dat vind ik ook. Want ik ben radio maar een hart en nieren. Ik zou er ook niet aan moeten denken. Ik heb me wel eens verstout, maar dat is al zo lang geleden dat het tot de jeugdzonde gerekend mag worden. Wel eens televisie gedaan, maar ik vind radio, dat is toch veel en veel aardiger. En ik hou ook van radio. Kijk, als ik naar televisie kijk, dan betrap ik me wel eens op dat ik toch, nou, heel vaak uitwijk naar BBC 2. En dat ik naar de BBC zit te kijken 's avonds, omdat ik denk dat daar dan weer een programma is wat ik toch wel plezierig vind om het gezien te hebben. Dat wil niet zeggen dat er geen aardige Nederlandse televisieprogramma's zijn. Maar inmiddels is dat zo'n raar woud geworden waar mensen niet meer weten waar ze terecht moeten. Het, zo ondoorzichtig wordt het. Plotseling na iets wat ik graag wil zien. Iets van een heel ander niveau waar ik absoluut niks mee heb.
0: Ja, ik heb hetzelfde. Ik krijg altijd een beetje de blues van de televisie in Nederland. Moet ik je eerlijk zeggen. Maar ik ben tegenwoordig al zover dat die commerciële mij. Als je naar de programma's kijkt, dat het.
1: Maar,
0: die kun je ook rustig overslaan.
1: Maar
0: hoor.
1: Kun je niet fijn dan. Je kunt toch uitwijken naar zo nu en dan naar Duitsland.
0: Ja, Duitsland.
1: De folkloristische Duitse programma's, dat vind ik eigenlijk het mooiste wat er is. Als ik daar zo'n zanger voor zo'n zaal met handen klappende en sjoukelende mensen zie zitten.
0: Slagers.
1: Ja, fantastisch. En dat gaat dan onder het mom van folklore.
0: Ja, ja.
1: Geniet jij daar niet van?
0: Ja,
1: dat mag ik graag zien.
0: Ja, wij zongen vroeger altijd in de bus, hè? De Freddy Quinn, Heimatloos.
1: Ja, dat soort dingen bedoel ik.
0: Ja.
1: En vooral van die dames met die leuke jurkjes aan. Met die vroeg-randjes langs de luidtitten.
0: Maar de radio, jij hebt natuurlijk een enorme ervaring met de radio. Die programma's, die muziek die jij nou draait, dat komt eigenlijk uit alle windstreken, hè?
1: Ja.
0: Ik heb het wel eens vaker aan je gevraagd, hoe kom jij daar aan?
1: Nou, dat is geen platenzaak is eigenlijk, ook als ik naar het buitenland...
0: Veilig voor jou?
1: Nee, ja, zodra ik in de verte maar een bordje zie wat lijkt op, dat zou een handel kunnen zijn waar ze plaatjes verkopen, dan ga ik daar zeker naartoe.

0: ben maar naast jou komen zitten.
1: Ja, het waait een beetje te hard. Dus wij zijn naar binnen gegaan. We zitten nu in Slans Welvaren. Een alcafé hier in Oostermeer. Waar waren we gebleven, Wim? Ik meen dat we het over de muziek hadden.
2: Ja, ik weet waar we waren. Ik was in de Elzas en ik was op jacht naar platen. Hè? En dan kom je uiteindelijk in een kleine platenzaak en dan vraag je... En dat is wel vaker gebeurd, als ik daar goed over nadenk. Dan blijkt dus dat ze niets hebben van hun echte muziek uit die buurt. Hetzelfde is me gebeurd, notabene, op de Georgia Sea Islands. Ik hoef jou niet uit te leggen dat die muziek van de Georgia Sea Islands, dat het hele bijzondere muziek is, omdat in isolement blijft muziek vaker langer gehandhaafd.
3: Ja.
2: En blijft ook een beetje vrij van vreemde invloeden. En ik was zeer geïnteresseerd, ook in die muziek van de Georgia Sea Islands. Dat heeft dagen geduurd voordat ik erachter was wat ik moest doen. Ik ben er uiteindelijk in Amerika via de Chamber of Commerce achtergekomen en heb ik de man ontdekt die muziek maakte en die verkocht dan zelfs zijn cassettes. Ja, nou in de Elzas ging het net zo. Uiteindelijk terechtgekomen in de zaak waar ze wel iets hadden. Contact opgenomen met de betreffende artiest. Dat was René Egles. En dus wat meer laten komen toen ik inmiddels alweer thuis was. Ja, zo gaat het.
1: En hoe stel je zo'n programma samen eigenlijk?
2: Ik heb iets wat ik leuk vind. Hè? Waarvan ik denk van, hé, dat is heel, heel bijzonder wat hier gebeurt. En dan wil ik daar wat, de luisteraar wil ik daar naar laten luisteren. Maar dat associeert bij mij vaak ergens mee. Kijk, als ik een plaats vind waar bijvoorbeeld muziek op staat van, pakweg uit een periode dat er geëxperimenteerd werd met allerlei blaasinstrumenten. En dat is met name in de 19e eeuw gebeurd, zeker in het eerste deel. Daar kom je allerlei instrumenten tegen die al lang in onbruik zijn geraakt. Een officlede. Wat is dat voor een soort instrument? Nou, dan hoor je dat en denk je, hé, dat is interessant, daar wil ik iets meer van weten. Dan kom je er ook achter dat er in die periode ook nog schuiftrompetten werden gebruikt. Want je had eigenlijk heel veel natuurinstrumenten. Al het koper was eigenlijk berusten op instrumenten zonder kleppen, zonder ventielen. En dan is het leuk. Dan gaan ze dus allerlei dingen doen om te zorgen dat ze er wat meer mee kunnen dan daarvoor mogelijk is. En iedereen vindt dus zijn eigen instrument uit. En dat, nou, dan heb ik dat. En denk ik, hey, dat is leuk. Dat is een leuk onderwerp. Maar iedereen, dat weet jij ook als kind, denk ik dat jij ook tegen een trombone, een schuiftrompet gezegd hebt.
1: Ja.
2: En als je dan in zo'n programma kan laten horen hoe een schuiftrompet klinkt, en dat toch iets anders is. Nou, en dan kun je dus zelf zeggen, ja, maar een trombone is dus eigenlijk een heel ander instrument. En er is zelfs een bastrombone. En zo loop je dus even het koper door. En dat hoef je niet aan de hand van één soort muziek te doen. Je hoeft dus dan, dan kun je bijvoorbeeld Kid Ory nemen. Ja, als trombonist of Jack T. Garden. Ja, precies.
1: Kid Ory, de oude jongen van Armstrong en zo.
2: Ja, exact. En zo ben ik dus bezig eigenlijk met associaties van, als het ware de hak op de tak springend, door de muziek te gaan.
1: Ja, want je ziet, ik was onlangs in Villa Betramca, dat waar Mozart dan Don Giovanni geschreven heeft. En
2: dank u wel.
1: Bedankt. En daar kwam ik. Dat is nu een museumpje. Ja. En daar zag je ook prachtige instrumenten. En de klarinet was vroeger heel anders. Ja. Dat was ook, er zaten maar een paar kleppen op. De rest was gewoon met je vingers moest je het afleggen. Dus in feite een moeilijker te bespelen instrument. Want als je dat. En daar stond nog een hele oude klavertsimmel met twee klavieren van de firma Brenner uit Dresden. De enige in de wereld nog ongeveer. En dat vind ik dan leuk, omdat. Maar dat klinkt ook anders, hè?
2: Ja, daar gaat het dus in feite om. Als ik dus een cd, vorige week ontdekte ik een cd met de glasharmonica. Nou, het verhaal op zich vind ik wel interessant. Oorspronkelijk het idee hebben van als je een wijnglas nat met een vochtige vinger bestrijkt, dan komt daar een toon uit. Maar dat is tot instrument gemaakt en Mozart heeft er ook voor geschreven. En iemand die daar heel nadrukkelijk mee bezig is geweest met de uitvinding van het instrument is Benjamin Franklin. Nou, kijk, dat is dus leuk. Als je dus,
1: links.
2: En dan heb ik dus, dan zie ik zo'n man. Dan heb ik een plaatje van die man. En dan zit hij
0: achter een doos met allemaal bordjes. En dan dat die bordjes die draaien dus. En daar gaat hij dus met een vinger overheen. En elke bord heeft zijn eigen toon. Maar het is inmiddels verder gegaan. Want dan heb je een ferrofoon. En dat
1: heb ik er nog van gehoord.
0: Nou, dat is een soort. Dat is eigenlijk met een instrument wat bijna precies dezelfde klank. Maar dat berust op glazen. He, dus echt hoe zou je dat moeten zeggen? Glazen cilinders. Kijk, dat soort dingen, dat vind ik fascinerend van muziek.
1: Ja, dat vind ik. Maar jij belicht dan ook echt alles, hè, in het programma. Want jij, soms dan hoor ik ineens muziek uit Turkije. En dan hoor ik oude jazzmuziek uit Amerika.
0: Ja.
1: En soms hoor ik Portugese muziek.
0: Precies, ja. Nee, maar dat ik vind.
1: Ga je er ook naartoe eigenlijk? Naar die,
0: nee,
1: landen?
0: Nee,
1: of,
0: dat zou enorm
1: financieel. Je neemt wel wat mee, natuurlijk.
0: Financieel zou dat een enorme aderlating betekenen. Maar ik wat ik zo leuk vind, is dat je. Dat muziek. Moet niet. Waar ik enorme hekel aan heb, dat is zending voor eigen parochie. Want als je een muziekprogramma maakt met alleen maar één bepaalde soort muziek, heb je natuurlijk hard kans dat je een heleboel mensen die dat fantastisch vinden, maar je is tegelijkertijd stoot je een aantal mensen af die dat niet interessant vinden. En waar het mij om gaat, is dat degene die dus houdt van één bepaalde soort muziek, denkt van, maar verrek, dat is ook heel leuke muziek, dat heb ik nooit geweten. Dus eigenlijk mensen interesseren voor iets wat ze nog nooit gehoord hebben.

0: doe die oren eens open. Ontdek eens hoe aardig het is.
1: Maar waarom wordt die muziek altijd eigenlijk, om maar eens grof te zeggen, weggemoffeld op...
0: Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Dat is duidelijk. Kijk, omdat...
1: Ik luister wel eens naar Jan Donkers.
0: Ja, precies. Exact hetzelfde.
1: Een keer naar Mart Smees, ja, draait ook wel aardige muziek.
0: Maar het is, waar gaat het om? Dat is niet grootste gemene delen muziek. En we hebben in Nederland besloten dat we 5 publieke radiostations hebben. 1, 2, 3, 4 en 5. 1, dat is voor het nieuws. 2, dat is de familiezender. God mag weten wat wij onder familie verstaan. 3 is de popzender. 4 is de klassieke muziek. En die mag dan eventueel ook nog iets aan jazz doen. Ja. En 5, dat is de opiniezender. Nou, ik vind dat...
1: Maar die zit wel op de middengolf.
0: Maar ik vind het een Amerikaanse manier van denken.
1: Ja.
0: Ik vind het zo ook daar. Daar heb je een rhythm and blues stations. Ja. Daar heb je country and western stations. Wij zijn een heel klein klotenlandje.
1: Ja.
0: En ik vind dat je in zo'n klein klotenlandje moet zorgen dat je wat breder...
1: Maar ik heb me altijd afgevraagd waarom... waarom ze... in de populaire muziek altijd zoveel pul draaien. Want je kunt toch ook... andere muziek draaien. En als je daar de mensen mee opvoedt en daar veel van draait, gaan ze er automatisch ook van houden en kopen waarschijnlijk.
0: Ja, maar wij zijn opvoeders. Wij zijn opvoeders. Ja. We hebben een ideaal in ons hoofd. Maar denk je nou echt dat je, als je in Hilversum zou gaan rondlopen...
1: Dat is de easy way out, zeg maar.
0: Dat je mensen... Nee, mensen moeten goed gebekt zijn.
1: Ja.
0: Die moeten een vlotte babbel hebben. Ja. Dat hoeft helemaal niet over muziek te gaan, maar dat is de waarde. Het is jockey. Die hoeft niks van muziek te weten. Die moet alleen vlot gebekt zijn en die moet grappen en grollen maken. Dat is een soort clown. En die draait ze nu dan ook nog eens een leuk muziekje. Ja. Wat je al kent.
1: Maar het heeft dus eigenlijk niks meer met muziek te maken.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: Nee.
0: Dat is de tragiek.
1: Ja, dat is toch wel raar.
0: En we wachten alleen maar. Wij zitten dus te wachten tot onze kop nog een millimetertje boven het maaiveld worden verder uitsteekt. En dan wordt hij er afgeschoten.
1: Ja.
0: Men wil ons kwijt.
1: Ja. Maar ja,
0: somber, hè?
1: Ja, wat moet je hierop zeggen?
0: Daar kan je weinig meer op zeggen.
1: Dat is toch wel een somber vooruitzicht.
0: Ja, dit is somber, hè?
1: Ja, wat moet je hierop zeggen?
0: Daar kan je weinig meer op zeggen.
1: Dat is toch wel een somber vooruitzicht.
0: Ja, dit is een somber vooruitzicht.

0: En mensen willen dan met name weten, waar heb je dat gekocht? Dat wil ik ook hebben. Ja. Maar dat ken jij ook. Ja. En dat blijkt dus dat er belangstelling voor is. Maar er is mij nooit gevraagd, bijvoorbeeld door de zendercoördinator, mag ik eens een keer met je praten en kun je wat brieven meenemen? Wel, nee. Die man ligt tussen 6 en 7 ochtends nog op 1 oor. Achter de gebreide broek van moeder.
1: Weet hij wel dat het programma er is? Ja, dat is toch ergens... dat is toch wel heel erg schrijnend, denk ik dan.
0: Ja, je moet natuurlijk erg oppassen dat je op een bepaald ogenblik... dat dit je creativiteit aantast. Dat je hier zo droef van wordt en dat het je zo depressief maakt... dat je zegt van, ja, voor mij even maar niet meer. Laat ik maar wat anders gaan doen.
1: Nee, ik laat me niet kisten.
0: Nee, maar wacht even. Nee, je laat je niet kisten, maar op een bepaald ogenblik eist dit gevecht.
1: Ja.
0: Of je nou daartegen die mensen vecht... of je vecht met jezelf tegen je depressie omdat je iets wil. Dat je op een bepaald ogenblik van dat gevecht moe wordt en zegt van...
1: Dat hoeft niet meer.
0: Dat hoeft niet meer. Want het zet geen zoden aan de dijk. Niet omdat het tegenover de luisteraar niet geen zoden aan de dijk zet. Want je blijft, hoe dan ook, blijf je... Je luisteraar die wil je van die informatie blijven voorzien... omdat je denkt dat het waardevol is.
1: Ja. Ja, gelukkig heb ik het dan nog. Gelukkig maak ik dan nog muziek. Dus heb ik daar iets minder last van dan jou, natuurlijk.
0: Ja.
1: Want daar kan je natuurlijk een heleboel rommel in kwijt. Ik bedoel, dat ook een soort. Muziek werkt dan ook wel als een soort van Freud, moet je rekenen. Dat hoef je niet op de bank, maar je kunt het gewoon. Wat je dwars zit, kun je eruit gooien.
0: Nou, ik ga dan even naar boven en haal een naafje uit elkaar.
1: Ja. Vandaar die andere.
0: Ja, precies. Uitlaat. Ja.
1: Die burgers ENR van jou, dat...
0: Ja, dokter Schreeuwiel. Maar dat is eigenlijk niet zo'n heel erg interessante fiets. Ik vind sommige fietsen vele malen interessanter.
1: Ook... Wat vind je de muziek het meest interessant? Of de treinen? Of de...
0: Nou, ik maak nooit een keuze. Ik vind dat
1: allemaal kinderen?
0: Naast elkaar moet je dat doen. Naast elkaar. Aan de ene kant moet je bezighouden met muziek. En dat is eigenlijk mijn vak. Maar als het mijn vak niet zou zijn, zou het nog steeds mijn hobby blijven. En daar is aan de andere kant zijn er de fietsen. En dan zijn er ook nog de Franse treintjes.
1: En heel vroeger schreef jij voor Hitweek. Zie je die jongens nog wel? Zoals Willem Willem loopt toch ook in Bussum of zo?
0: Ja, Willem die loop ik wel eens tegen het lijf. En dan staan we altijd lang met elkaar te praten.
1: En Jan? Die zie je waarschijnlijk...
0: Nee, want Jan werkt natuurlijk op een hele ander tijdstip dan ik. En Jan
1: die doet
0: ziet
1: één,
0: dus,
1: hè?
0: Ja, en die zie ik weinig. Maar ik weet wat hij doet en... Ja, ik draag dat soort dingen, maar dit soort mensen ook een warm hart toe. Omdat ze in feite staan voor diezelfde zaak waar ik ook voor sta.
1: Ja, voor de goede orde, we hebben het over Jan Donkers en Willem de Ridder.
0: Ja, precies.
1: Want anders gaan de mensen denken van, wie zijn Jan en Willem?
0: Een raar soort intiem praatje, Jester maar.

0: Nederlanders die ontkennen hun eigen identiteit. En Nederlanders, ik denk dat het enige land is waar zo op een lachwekkende manier met het Engels bijvoorbeeld wordt omgegaan. Als het voortdurend gebruiken van de Bond voor het Vloeken is blij dat er minder godverdomme wordt gezet. Maar shit en fuck mag wel.
1: Ja,
0: dat is weinig principieel.
2: Ja. Daar was ik. Even denken hoor, waar ik... De bel haalt mij van mijn apropos. Als je nou terugkijkt en zo, ben je dan, ik bedoel, over een periode van, hoe lang zal ik weten?
0: 1 december 1964 ben ik bij de omroep gaan werken.
2: Denk je dan van, het was leuk, of wat denk je dan? Heb je de blues ervan gekregen of zo?
0: Nee, ik ben toch over het algemeen wel blij, zeker de laatste jaren. Kijk, die slotperiode bij die andere omroepvereniging waar we tegenwoordig een gebouw mee moeten delen. Moet je even voorstellen dat je dat aan het eind van je carrière nog gebeurt. Dat je iets gedag hebt gezet en dat het hoofdstuk fijn hebt afgesloten. Dat je plotseling weer door dat hoogmogende beslissen dat je weer samen moet gaan werken. Ja. Ik bedoel, dit is een waanzin. Dit is een waanzin. En kijk, dat is Politiek Den Haag. Die mensen kunnen zich volslagen niet verplaatsen in de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Daar houden ze geen rekening mee.
2: Dat is heel erg. Hoe heet die meneer van...
0: Van de Ploeg bedoel jij?
2: Dat is toch erg?
0: Ja, ik bedoel,
2: nu heeft hij ook die... Wij komen eigenlijk weer in een situatie terecht van vroeger. Hè? Ook met die jonge aankomende bandjes en zalen.
0: Ja.
2: Nu krijg je weer een zwart geld circuit. Wat ze dus de hele tijd hebben vermeden. En dat betekent gewoon dat mensen eigenlijk helemaal voor niks moeten werken. En zo. En dat er ook voor die mensen helemaal... Ja, dat vind ik erg hoor. Dat aankomt, want ik ben nu... Ja, je kunt voor mij zeggen, ik ben gearriveerd of zoiets. Hoewel ik dat zelf helemaal niet vind. Maar,
0: dat ben je ook niet.
2: Maar
0: je draag je in elk geval zo niet. En daar gaat het toch uiteindelijk om.
2: Maar voor die mensen, die jonge lui, want ik ben ook ergens begonnen. Hè? Ja. En jij ook. Dat vind ik. Dat is toch ook weer de plank volledig misslaan. Hè?
0: Ja, maar het is die man. Dat soort mensen laten zich altijd omgeven door de verkeerde raadgevers. Het zijn altijd mensen die. Het is altijd handje klap in het circuit waarin zij, wanneer ze starten, deel van uitmaken en ook dat circuit blijven handhaven. En dan krijg je dus. Ja, dan krijg je dit soort dingen. En daar komt bij natuurlijk, want dat heb ik straks even tegen je gezegd. Ja, kijk. Jij bent een creatief mens. Ik zelfs al zou ik het je gunnen, als ik jou zou zeggen, morgen wordt de baan van directeur van Radio Drenthe voor jou beschikbaar. Dan doe je dat niet, omdat jij zegt van, ik ben geen manager, laat mij nou maar doen de dingen die ik leuk vind om te doen.
2: Ja,
0: maar er is altijd wel een man die heeft geen enkele creativiteit en die gaat wel op die stoel zitten. En dan botst het.
2: En toch moet dat anders kunnen natuurlijk, hè?
0: Ja, maar het gebeurt maar. Ik weet maar één man op de hele wereld die waar het wel kan. En dat vind ik echt waanzinnig. Havel. Václav Havel.
2: Ja, ja.
0: President van Tsjechië.
2: Ja.
0: Dat is dus iemand die twee dingen tegelijk kan. Maar dat is zo uitzonderlijk.
2: Ja.
0: Kijk, de enige keer dat ik gewoon op de fiets naar Naarden ben gegaan, omdat ik wist dat hij naar het Comenius gedenkteken zou gaan. Ik ga de deur niet uit als er een hotemetoot in Naarden komt. Toen ben ik op mijn fietsje gestapt en ik ben naar Naarden gereden omdat ik Havel wilde zien. En die man kwam lopend.
2: Ja, ja.
0: Die kwam niet in een grote Mercedes daarvoor rijden. De deuren gingen open en hij keek naar Comenius en hij stapte weer in en reed weg. Nee, hij kwam lopend uit Naarden aan. En ik vond dat fantastisch. Ik dacht, die man heeft mijn hart.
2: Ja, ja, ik ben ook ben er onlangs weer geweest in Praag. Ik ben nog op de Burg geweest. Dan twee van die prachtige schildwachten. Stokstijf. Maar dat is echt een plaatje sprookje is dat nog. Hè? Dus laat Havel daar dat sprookje volhouden.
0: Iets te lichtblauw uniform vind ik.
2: Ja,
0: iets te lichtblauw. Ja. Het had
2: ligt nog een beetje de KNK-monarchie.
0: Het is een beetje. Het is net een beetje scherts. Maar misschien doet hij het daar ook wel om. Precies.
2: Dat moet ik. Ik bedoel, al die mensen met die. Dat is toch
0: precies. Maar zo'n Engels uniform met zo'n berenmuts kan daar ook niet.
2: Nee, dat kan.
0: Want dan gaan we het serieus nemen.
2: Nee, dat moet. Maar het is toch wel waar dat het op een gegeven moment misschien wel kan. Ik bedoel, wij zijn ook geen commerciële band. En we worden ook. Je wordt ouder, hè? Word je ook niet zoveel gedraaid.
0: Jij ook?
2: Ja, zelfs ik. Maar dan word je ook niet meer zo gedraaid. Net als je dan minder muziek gaat maken. Weet je wel, terwijl je eigenlijk beter wordt, wordt toch gezegd van, nou, dat is dan een soort van credo eigenlijk. Maar in ieder geval, we hebben wel mensen die bij ons dan nu de zaken doen. En dat zijn dan wel weer liefhebbers, maar die kunnen heel goed zaken doen. Maar die laten jou wel doen wat je wilt. Die zeggen niet, jij moet zo en zo gaan spelen. Nee, dat zijn liefhebbers van die muziek. En maar die doen heel goede zaken. Die doen wat wij niet kunnen, doen zij. Maar ze vinden het niet erg wat wij doen. Zij zeggen ook, je moet zo dat wel blijven spelen.
0: Ja, maar die mensen zijn toch ook geen baas in Omroepland?
2: Nee, maar ik bedoel,
0: het zou leuk zijn, ja, misschien zou dat.
2: Maar er zijn wel mensen die zeggen, die mij niet zeggen van, je moet zo en zo spelen. Maar nee. Zij.
0: Ga jij Hazes begeleiden? Dat zeggen ze niet.
2: Nee, dat.
0: Nee. Ja, want Hazes denkt dus ook dat hij de blues kan zingen.
2: Ja, maar dat
0: zie ik. Nee, maar dat hoef je niet uit te leggen.
2: Ik hou me niet zo op met dat soort types.
0: Nee, ik ook niet. Maar ik noem dat als voorbeeld, weet je.
2: Even kijken. Oh. Wat zou ik Wim willen vragen? Wij kijken hier zo uit het raam. Oostermeer, hè. Dit is toch wel een mooi plaatsje. Hè? Wat, dit huis bijvoorbeeld, hier tegenover van wie is het? Van dokter Wiersma of zo?
0: Ja, dokter, wie is dat, ja.
2: Wierstra, hè?
0: Ja, ik kan het, ja, ik weet het niet. Nee, Wester?
1: Wiersma,
0: ja, goed. Nou goed, het is net te ver om dat.
2: Hoe oud is dit plaatsje? Hoe oud is dit plaatsje?
3: Het huis is van, dit is gebouwd in 17 jaar, dat is een keer verkocht.
2: En
3: de. Rond de 18. Ja, begin
2: 1700. 1700? Ja. En de plaats zelf dan?
3: Nou, die is verhaal, hè, dat is, in die tijd was het Hoogstand, was de kern.
0: Oh ja, dat ligt hier vlakbij. Dan moet je eigenlijk hier naar buiten gaan en dan moet je dus, daar staat een kerkje. Ja, daar is eigenlijk daar ligt eigenlijk de oorsprong van het plaatsje.
2: En, de 16e eeuw of zo.
0: Nou, nog eerder. Nog ja. eerder. Hoogstand
2: ja.
0: is nog eerder.
2: Ja, nog eerder misschien.
0: Ja. Maar het bijzondere van zo'n plaats vind ik dat het heeft iets van karakter. Ik vind ook dat grachtje hier, dat is van buitengewoon grote schoonheid. En het is zo gehandhaafd. Een of andere maloot die zou tot op het idee zijn gekomen. Verdomme, we hebben te weinig parkeerplaatsen en we moeten dat grachtje maar dichtgooien.
2: Nee,
0: dat is hier niet gebeurd. Wat ik ook leuk vind, elke zomer, hè, ik ben hier een aantal keren zomers geweest, deden alle winkeliers mee aan een bepaald soort tentoonstelling. Ik heb hier een zomer gehad, toen deden ze lokale archeologie. En iedereen had dus in zijn, zal ik maar zeggen, is een etalage iets wat sloeg op de lokale archeologie. Ik ben hier ook een zomer geweest, toen deden ze accordeons. En toen stonden in al die etalages stonden verschillende vormen van de accordeon. Met een klein bordje erbij. Dat is bijzonder, omdat je een plaats die, nou, qua watersport natuurlijk het een en ander te bieden heeft, maar ook dat je hier naartoe gaat om dat soort dingen te zien. Dat is een extra. Ja. En hier wordt daar blijkbaar over gedacht. Dat geldt voor het korenveld trouwens ook. Een ouderwets korenveld met korenbloemen, met klaprozen. En waar een soort opstapje is gemaakt, zodat je het prachtig van bovenaf kunt zien hoe die bloemen daar mooi in het koren staan. Nou, ik kom uit een plaats. Als Bussum, dat is helemaal niks. Nee. Dat is lulkoek. En dit is leuk.
2: Naarden Bussum.
0: Ja, dus ja naarden blijf ik buiten. Bussum.
2: Jij zei dat Bussum is daarbij gebouwd. En is
0: ja, Bussum is tegen naarden aangeplakt. Ja. En Bussum, dat stelt helemaal niks voor. Het is verschrikkelijk. En dit is mooi.
2: Wim, Bloemendaal. wij zitten hier in Friesland, in het Oostermeer. Een gesprek met jou, waar ik jou heel hartelijk voor wil danken, namens de VPRO en Radio Drenthe.
4: De muziek die is draait weer in het gesprek met Wim Bloemendaal, de radiomaker. Die muziek was nooit zijn eigen keuze. Muziek van Clarence Williams, Jazz Kings, de Red River Blues, van de cd Dreaming the Hours Away, met een hele mooie tuba-solo van Cyrus St. Clair. Regionale muziek uit Frankrijk van Le Braillots, de polka Piquet d'Ayard. En dat komt van de cd Au Forte. Het adagio in C dur. En dat is muziek die uit Wenen komt, van het Wiener Glasharmonica duo. Een solo van Chris Schoenfeldinger. En muziek die uit Amerika komt, Canson à 12, van het Philadelphia, Chicago en Cleveland Brass Ensemble. Muziek die is Wim Bloemendaal ook zelf draait in zijn programma De gezamenlijke zenders Peersens en Moddergat elke werkdag tussen 6 en 7 te horen op Radio 5. We gaan verder met Harry's historie. En daarvoor gaan we naar de binnenstad van Assen. Klein straatje, een trappie naar beneden en dan kooi uit in een café.
2: Nou, lopend door die Zingelpassage, net wegkomen bij de Witte Bal, kunnen we nog even kijken naar het café De Grot, wat ook een fameus café was. En het was het café van Sjoerd Brouwer. En Sjoerd, zijn ouders, of zijn moeder althans, zijn vader is vrij vroeg overleden, die had hiernaast, en het hele pand was van hun, dit is overgegaan in de handen van Piet Pitriet, zoals ze die noemden. Dit was een hele oude slijterij, was dit. En dat was de beste slijterij van Assen eigenlijk. Hier, waar je hier het smeedijzeren hek ziet, dat was er vroeger niet. Het trapje was er wel. En dat was een heel andere deur. Ja, we kunnen er tegen iedereen rekenen. Ik weet niet. Maar je kunt misschien nog iets zien. Hé, hey, mogen we doen?
1: Oh, maar komen we hier even op.
2: De eigenaar nu is Rennie Sandberg, ook alweer een goede bekende van mij. En dit was vroeger het café van Sjoerd Brouwer dus. Hè. Dus en ik weet niet, Rennie, je hebt dat ook nog wel gekend. Het was dan iets kleiner als het was. De wc's die zitten nog op dezelfde plek. En dat was dan met een fantastische lambrisering erom. Weet je dat nog? Dat hele oude brune. En dat was een heel klein tapkastje. Dat was zo groot als dit. En de wc die kon je hier dus niet bezoeken, want dan moest je tenminste vrouwen hier. En ook kerels als die een behoefte moesten doen, dat kon niet. Want Sjoerd had hier alleen maar pisbaken. Kijk, Rennie, heb je nou net de wc's? En daarvoor moest het ook verbouwd worden. Maar daar was één, hier kon je in en dan waren er twee pisbaken. En dat was alles. En dat was ook de reden, denk ik, dat, en ook het plafond was nog laag, dat hij had moeten verbouwen. Dus hij heeft er heel lang weten uit te stellen, omdat hij zelf bij de brandweer was. Ik bedoel, een beetje het Volendam verhaal natuurlijk. Alleen je kon hier makkelijker uitkomen. En hierachter zat mevrouw Brouwer dan. Dan kon je naar binnen toe. Ik weet niet, kun je daar nog komen, hè? Of dat is... Nee, maar dat is, staat niet meer in verbinding met wat hiernaast zit. Nee. Daar zat mevrouw Brouwer vroeger en dan hadden ze hierachter een heel magazijn met allemaal drank. En daarachter was dus, hadden ze dus hiervoor hadden ze de slijterij. En het was een van de beste slijterijen van Assen. Want ik kan me nog herinneren dat Sjoerd, ik weet niet wat Udrecht altijd, maar ja, hij heeft er zelf toen een beetje bij laten zitten. Het is een beetje verlopen. Maar ik heb heel goede herinneringen eraan, want ik heb hier zelf ook nog een Blauwe Maandag gewerkt. Ja, daar moet je nagaan. Want Lammer Schorthuis, dat was de barkeeper hier, die werd toen overspannen. En toen heb ik hier nog een maandje of vier werk. Ik zal eigenlijk een maandje, maar het is 4 maanden worden. Maar het was een gezellige klandizie, want het waren altijd mensen. Gerard Pinkster, ja, allemaal Jan Lammers en zo. Dat soort mensen, hè, bekende Assen middenstanders, lui van de brandweer. Die hier altijd binnenkwamen vallen. En veel mensen van Assen Boys en Achilles waren oudere lui. En het was altijd zeer gezellig. Alleen, je kon hier niks eten. Sure, dat... Dat was later, is Kees Jung hierheen gekomen, ook bekende Assenaar. En die verkocht gelukkig ook alleen maar een gehaktballetje. Allemaal het korte werk, weet je wel. En nou zit Rennie erin. Nou, Rennie die heeft vroeger op Pelo's heet. Dat was een fameus café waar nou die Chinezen zit. En waar wij ook heel vaak naar gerepeteerd hebben. In tijden van Red, White and Blue en dat soort dingen. En ja, Rennie is dus, had daar ook een beetje sessies en zo. Maar daar ben jij al, weer, hoe lang ben je daar uit, Rennie?
1: Daar ben ik al in 92 uur gegaan.
2: In 92, hè? Ja. En jij hebt dit van Kees overgenomen. Van wie is het pand nou van Piet Pitriet? Of?
1: Ten Hoor.
2: Ten Hoor is dat, ja, het is van Piet Pitriet weg, geloof ik, niet?
1: Ja. Ja.
2: Dat die heette anders, maar die noemen wij omdat hij in Manden en dat soort dingen noemen wij hem altijd Piet Pitriet. En dus... Ja, vroeger, ja, dat heb Rennie weer geopend. Daar had je dus het zaaltje Gruno, dacht ik, hè?
1: Ja, Café Gruno.
2: Café Gruno, dat had ten tijde van Sjoerd's vader was dat ook een zaaltje. En daar werd vergaderd en dat soort dingen. En dat is nou een gedeelte, of dat is nou weer geopend door Rennie. Dus, en dit is ook een van die klassieke Assen cafés. Dus toen wij eigenlijk met z'n allen de Blizzards toen dat afgelopen was. En ook Jan Dekker een andere tent opende en dat allemaal wat minder liep. Toen zocht men een alternatief. En wij kwamen toen bij Sjoerd terecht, want die was leider van ons elftal bij Achilles. Dus wij zaten hier dan vaak af. We gingen door naar Lucky Dekker.
5: Volgende nummer, daar geert over. De Achterhoek.

0: Nou, dit was een heel apart café. Want Sjoerd die had eigenlijk geen sluwingstiet. De gemeente Assen misschien wel, maar Sjoerd niet. Kijk, Rabal die heeft een keer een mooie zin geschreven van een huis is. Een huis is voor als er niks meer geopend is. Een Tsjechische schrijver, weet je wel, die zat zelf veel in de kroeg. Die zei: een huis, dat is er alleen maar van als er niks meer open is. Dan ga je naar huis. Nou, dat was bij Sjoerd. Bij Sjoerd was kort bij natuurlijk. De mensen hier niet. Maar Sjoerd deed gewoon de deur dicht en het ding is huurd. En ja, dat wist ook iedereen. En niemand had er ook last van, ja. Ik bedoel, hij deed hek dicht daarvoor. Weet je wel, dus het was gewoon gebeurd. Maar nou, dan kon je op de Sirius gaan, kon je eruit van de slijterij. En dan ging je zo weer voort. Dus we hebben hier verschillende keren gezeten, tot een uur of vier natuurlijk. Hè, half vijf soms wel eens. En dan had de bakker, Bam Boomgaard, die zat hiernaast. Dat was een fantastische bakker. Dat was de drukste bakker, dat was de bakker van Assen. Nou, die dikke Bram die kwam dan midden in de nacht kwam hij met vers brood eraan en een pakje roombol en die smeerde daarop. En die dan kreeg dan van Sjoerd daar ook geen rekening. Dan nam wij wat en dan kreeg Bram die kreeg twee bolletjes en die ging weer voor. Dus dat was een prachtige. Ja, dat was een prachtige tier. Ja. Maar ja, we hebben ook heel wat meegemaakt. Ik heb met de. Bij Achilles hebben Rennie en ik nog meegemaakt de autoloze zondag. En dan haalde ik Rennie op een Solex. En weet je, dat kwam op dat. Je mocht dan niet op benzine rijden, maar een Solex, dat was mengsmering. Dus er zat een beetje olie bij in, er was een deel olie, 20. En de rest dan. En dat mocht dan wel. Dus hier leek helemaal op en gingen we op naar het voetbal. Op de Solex. Ja, nou, dit is een van die legendarische cafés in Assen. Net zoals de Witte Bal daar min of meer is. En dan had je vroeger nog, dat is al lang weg, daar had je de Peuk. Hè? Dat was op de hoek van de Gymnasiumstraat, waar Jan Dekker die tent in maakte. Van Olle Vos, dat noemen ze de Peuk. En daar zaten allemaal maskramers en dat soort lui. En weet je wel wat normaal over zingt? Dat, hoe heet het nou weer? De Kissieskeel, ja. Bernhard Dolen en dat soort volk zat daar allemaal. En daar kon je, Olle Vos die zei dan ook al die tijd, die kreeg ook, kon je alleen maar flesjes bier krijgen. En hij dan voortging, je had er nog wat in zitten, zei Olle Vos, hij zei, zak nog even wil je bewaren, man. En dan zei het weer, kreeg het vullig een keer weer. En dan kon je dus helemaal niet pissen, dat piste je dus gewoon, zou ik maar zeggen, dan ging je naar achter en daar is een geur. En dan piste je in de geur en dat ging zo ineens naar de over de riep, zo het trottoir op, zo de geur en de dingen zijn. Ja, en dat was ook zo'n legendarisch café. Ja, nou, we gaan er weer van deur, Rennie. Ja. Bedankt dat je ons er even in hebt wilde laten. Ja, nou, dat is hartstikke mooi, man. Yo! Zo, we sluiten de deur.
1: De muziek die je hoorde bij Café de Grot in Assen, die was van Normaal, de Kissieskeel, oorspronkelijk Promised Land van Chuck Berry. Dat was hem voor vandaag, Harry's Blues, zoals altijd de maakdeur, Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: of een schreeuwende sidekick. U moet het doen zonder lullige telefoonspelletjes en u wordt niet toegesproken alsof u een kleuter bent. In Muziek voor Volwassenen staat, heel gedateerd, de muziek centraal. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het is een compositie van singer-songwriter Tim Harden uit Oregon. En in Nederland was het een hit voor Rudy Bennett, destijds de zanger van The Motions. Het nummer werd ook nog gecoverd door Cliff Richard, Françoise Hardy, Sissy Houston, Nazareth, Fleetwood Mac en Peter Frampton. En dit is de componist zelf. Het nummer eindigde 4 in Nederland, 13 in België en 50 in Engeland. Tim Harden, How Can We Hang On To A Dream?

Tim Harden, How Can We Hang On To A Dream? Het album All The Best van Tina Turner werd een bestseller. Er werden ruim 5 miljoen exemplaren van verkocht. Het album eindigde 2 in Amerika en Portugal, 3 in Oostenrijk en Zwitserland, 4 in Canada, 5 in België en Duitsland, 6 in Engeland en Denemarken, 7 in Nederland en Hongarije en 8 in Italië, Noorwegen en Frankrijk. Tina Turner, Complicated Disaster.

Tina Turner, Complicated Disaster. Garth Brooks uit Oklahoma is een superster in Amerika. De man verkocht 170 miljoen albums. Hij heeft 22 albums gemaakt, 103 hits, waaronder 26 nummer 1 hits. Dit nummer was een nummer 1 hit in Amerika, het eindigde 8 in Canada. Garth Brooks, To Make You Feel My Love.

Garth Brooks, To Make You Feel My Love. Het komt van het album Million Voices Whisper van gitarist Warren Haynes. En hij was actief bij Velvet Mule, de Allman Brothers Band en de Tedeschi Trucks Band. En Derek Trucks speelt als gast mee op het album. Warren Haynes, You Ain't Above Me.

Warren Haynes, You Ain't Above Me. Het is een nummer van blueszanger Jimmy Reed uit 1957 en hij verscheen de covers van Clyde McFadder, James Cotton, Ike en Tina Turner, Aretha Franklin, Johnny Winter, Lurie Bell, Elvin Bishop, Junior Welch, de bluesband, Peter Green en Colin Linden samen met Luther Dickinson. En dit zijn de Rolling Stones, Honest I Do.

The Rolling Stones, Honest I Do. Miss Emily, dat is de artiestennaam van de Canadese blueszangeres Emily Fennell. The Medicine is alweer haar vijfde album en ze nam het album op met producer Colin Linden, die tevens de gitarist was. En vroeger op school waren haar vriendinnen fans van Whitney Houston en Celine Dion. En Emily Fennell was als meisje van 12 al helemaal weg van Aretha Franklin en Ray Charles. Miss Emily, You Make Believe.

Miss Emily, You Make Believe. De Mavericks uit Miami, dat was de band van de onlangs overleden zanger Raoul Malo. En hij was vooral een fan van Roy Orbison, Elvis Presley en Johnny Cash. En dat hoor je goed terug. De band maakte 21 albums en had er 18 hits. De Mavericks, All I Got.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel. Met zijn album van de week.
1: Living for a Song van Jamie Johnson is het album van deze week. En Jamie Johnson begon als militair in Montgomery op te treden in soldatenkroegen. En toen zijn diensttijd erop zat, vertrok hij naar Nashville om te slagen als singer-songwriter. En hij begon als voorprogramma van David Allan Coe. Dit is een duet met countryzanger George Strait. Jamie Johnson en George Strait, The Eagle.

Steckhouse, gitarist Willem van Dullemen uit de band The Groovetones en drummer Paolo de Stichter uit Dr. Velvet. Het komt van het album Rockin' Disjoint Tonight. Little Head, This is the Blues.

Little Head, This is the Blues. Jonelle Mosser uit Louisville begon als jazzzangeres in pianobars en jazzclubs, maar ze werd later beïnvloed door Janis Joplin, Otis Redding, James Taylor, Jackson Browne en Dan Fogelberg. En ze werd ontdekt door Don Wash, en dat was de producer van Bonnie Raitt. Dit is een cover van The Supremes. Jonelle Mosser, Stop in the Name of Love.

Jonel Mosser, Stop in the Name of Love. Keith Urban uit Nieuw-Zeeland veroverde eerst Australië en vervolgens Amerika. Hij ging in 1992 naar Amerika, daar begon hij de band The Ranch. In 1999 ging hij solo verder. Intussen heeft hij 17 soloalbums, 82 hits en 35 nummer 1 hits in Amerika. Dit nummer eindigde 1 in Canada en 3 in Amerika. Keith Urban, Stupid Boy.

Keith Urban, Stupid Boy. Dina Carter uit Nashville, dat is de dochter van zanger Fred Carter. En omdat Willie Nelson toevallig een paar demo's van haar hoorde, leverde dat de contract op bij Capitol Records. Intussen heeft ze 19 albums gemaakt, 14 hits en 3 nummer 1 hits in Amerika. En dit nummer nam ze speciaal op voor de film Hope Floats. Dina Carter, What Makes You Stay?

0: Tina Carter, What Makes You Stay? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek.
1: Van de swamps in Louisiana tot de Drentse hei, Blues Radio Drenthe.
2: Hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De tweede uitzending van Harry's Blues die opgenomen is op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. Elke zondag doen we dat tussen 3 en 4 uur. En elke keer met een gast die wat bijzonders kan vertellen. En over de tentoonstelling en over de persoon Harry Musquet. En daarvoor hebben wij deze keer Aart Doeg. De man die de vormgeving van de tentoonstelling gedaan heeft van het boek. En ook met Harry Musquet voetbalde. Muziek. MUZIEK

0: Yeah, the blues is a bad habit. Harry Musquet, Cuba in the Blizzard. 2009 van de laatste cd, Cats Lost. Aan tafel hier Aad Doek. Welkom Aad in de uitzending.
1: Dank u wel.
0: Hoe voelt het nou voor jou om als vormgever van de tentoonstelling en van het boek, maar met name van de tentoonstelling, om zoveel mensen hier te zien rondlopen?
1: Ja, geweldig. Daar hoop je op als je hier smaakt natuurlijk, hè? Dat het een succes wordt.
0: Ja,
1: en dit is een succes. Ik sta Paul verbaasd hier. Hoeveel mensen hier rondlopen?
0: Ja, de belangstelling is enorm.
1: Is enorm, ja.
0: Want qua vormgeving bij zo'n tentoonstelling, ja? Hoe begint dat nou eigenlijk? Hoe begint dat voor jou?
1: Dat begint in dit geval bij jou.
0: Ja, oké. Okay.
1: Bij mij.
0: Het idee.
1: Bij mij begin jij. Ja, ik begin met de tekst. Ja. Verzamel van foto's. Praten met de opdrachtgever. Wat voor uitstraling moet het boek hebben? Nou, we hebben verschillende vergaderingen aan gewijd. Mm. Hè, met elkaar. Waar we erover eens dat het een monumentaal boek moest worden. Nou, dan. Dat de lettertypes sterk moesten zijn. Dus dat soort ingrediënten ga ik aan het werk. En dan maak ik een voorstel.
0: Ja.
1: Dan leg ik aan jullie aan de redactie daarvoor. Dus dat is in dit geval ook gebeurd. Ja. En dan gelijk was men daar behoorlijk enthousiast over.
0: Maar
1: vooral ook door het formaat. Uitzonderlijk formaat.
0: Dan heb je het over het boek, ja?
1: Dan heb ik het over het boek,
0: Het boek in LP-formaat, een hartstikke dik boek. Maar nou even over de tentoonstelling. Want de meeste mensen hier die komen allemaal voor die tentoonstelling.
1: Ja.
0: Ja, welke sfeer wil je in zo'n tentoonstelling leggen?
1: De sfeer van de blues natuurlijk. Hè?
0: En waar bestaat die uit?
1: Die bestaat uit veel zwart.
0: Ja.
1: Veel kunstlicht.
0: Dat was het eerste werk al, hè? Vanuit de hele kerk.
1: Dat was het eerste wat we gedaan hebben.
0: Dat de hele kerk
1: alles
0: zwart verdonkeren,
1: alles zwart geschilderd.
0: Ja.
1: En daar alleen maar kunstlicht in. Nou, dat is op een wonderbaarlijke goede manier is dat gelukt, vind ik.
0: Want doe jij dit vaker, tentoonstellingen ontwerpen,
1: nou,
0: zeg maar, inrichten?
1: Ik ben een feit grafisch ontwerper van beroep. Ik doe het meeste boekwerk, drukwerk, affiches, maar maakt niet uit wat.
0: Ja.
1: Maar sinds 2 jaar heb ik eerder een tentoonstelling gemaakt om in te richten voor het Rijksmuseum.
0: Okay.
1: Dus ik werk al als grafisch ontwerper, werk ik al veel langer voor het Rijksmuseum.
0: Ja.
1: Nou, toen kwam de gelegenheid om dat te gaan doen. En nu weer. Dus ik begin er steeds meer ervaring te krijgen.
0: En misschien begin je het ook wel steeds leuker te vinden.
1: Ja, en begin je het steeds leuker te vinden.
0: Leuke uitdaging, toch? En bovendien, er kwam bij natuurlijk dat jij Harry Musquet ook al van vroeger kende.
1: Ja, natuurlijk. Die ken ik van vroeger. En dan ga je op een andere manier vormgeven. Bij alle foto's die ik tegenkom, staat voor mij een verhaal aan vast, bij wijze van spreken.
0: Ja, ja.
1: Want daarom vond ik het ook mooi, Albert, dat jij die foto's hebt gezet en ik niet. Ja. Ik was er nooit aangekomen.
0: Ik vond het ook moeilijk, hoor.
1: Ja, het is zo.
0: Ja, ja, ja. Ben jij een Assenaar van geboorte? Of,
1: ja, ik ben Assenaar van geboorte.
0: Opgegroeid hier?
1: Opgegroeid hier, ja.
0: Want hoe oud ben jij?
1: Ik ben 68 jaar.
0: Ja, ja. Harry, die was van 41.
1: Ja, hij is 6 jaar ouder.
0: Ja,
1: dus kortom, hij was een beetje... Vroeger was hij de grotere broer eigenlijk. Hè?
0: Ja, precies.
1: Dat kwam elke manier. Ja. We kwamen elkaar regelmatig tegen bij Jan Dekker. Ik heb het eerst ontmoet in Brandpunt, mm-hmm. een soort jeugdsoos, toen was ik 16.
0: Mm-hmm.
1: En toen begon hij voor het eerst bij Cuba te zingen eigenlijk. Het was de Rocking Strings.
0: Ja,
1: ja. Harry had zin voor de blues en niet waar je speelde op dat moment.
0: Ja.
1: Dus die ging met de Rocking Strings verder. En toen werd er al snel, een paar maanden daarna, werd een nieuwe naam gekozen. Ik was er zelf bij dat die naam gekozen werd.
0: Is dat zo?
1: Ja, dat is geweldig, ja.
0: Vertel eens.
1: Ze gingen naar boven. En ze waren een half uurtje ze weer eerst spelen.
0: Ja.
1: En ze kwamen weer terug.
0: En dat was in Brandpunt?
1: Dat was in Brandpunt.
0: Ja.
1: In Veenestraat. Het is nu allemaal weg daar. Maar... Nou, half uurtje eerst spelen met elkaar. En jongens, we hebben een pauze. Wij gaan naar boven. We trekken ons terug. En als we weer beneden komen, hebben we een nieuwe naam.
0: Ja.
1: Zo ging het.
0: Zo simpel.
1: Een half uur later komt Ilko als eerste van die grote trap af.
0: Ja.
1: En die zegt... We heten de Blizzards. Ik vergeet het nooit meer. Ik stond eraan.
0: Ja.
1: En toen kwam dus QB erbij.
0: Ja.
1: QB. Dus, nou, toen werd uitgelegd waarom dan. Klonk al een beetje vreemd in de oren in het begin, QB.
0: Ja.
1: Ja, toen vertelde hij dus het verhaal. Wij vroegen dus van, hoe kom je die naam? Ja, dat was de hond van zijn buurvrouw.
0: Oké.
1: Okay. Maar toevallig, en die andere naam had ze gewoon gepikt uit het woordenboek.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: in Assen heette het ook nog heel lang QB. QB in de Blizzards.
1: Ja. Ja.
0: Nog niet op zijn Engels uitgesproken, maar...
1: Ja, echte Assenaar die zijn misschien... Kubi, maar ik heb die, wij zijn al gezegd Kubi. Ja.
0: Kubi en de Blizzards. En Aad Doek die was bij het allereerste begin daarvan. Aad is de vormgever van de tentoonstelling. Hij is ook degene die de muziek voor deze uitzending heeft uitgezocht. Ja, geen wonder natuurlijk dat er dan veel muziek van de Blizzards in zit. Het eerste stuk wat jij uitgekozen hebt is van Too Blind to See uit 1970. Time Passed Me By. Een speciale reden waarom dat nummer? Of,
1: ja, dat is eigenlijk een reden geweest. Want dat vind ik een beetje de blues. Een beetje met jazzy-achtige blues. Dat sprak mij toen in de tijd, dat sprak me dat ook aan. Toen ik direct uitkwam, Too Blind to See, ja. Ondanks de hits die erop stonden, vond ik dat laatste nummer